Dan weet je, er is iets aan de hand. Schakel direct over naar Omroep Flevoland, de calamiteitenzender van de regio. Bij rampen of noodsituaties hoor je bij ons als eerste wat er speelt. Wat je moet doen en waar je veilig bent. Blijf op de hoogte met Omroep Flevoland. Stem meteen af of check alle luistermogelijkheden op omroepflevoland.nl.

gebeuren? Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50. Jouw contact met Omroep Flevoland.

Wil jij wereldberoemd worden in heel Flevoland? Kun jij goed zingen, een instrument bespelen of krijg jij iedereen moeiteloos aan het lachen met jouw moppen of cabaret? Dit is Flevoland geeft jou de kans om maximaal 5 minuten te schitteren in onze studio. Stuur een korte omschrijving van je act en wie weet ziet de hele provincie jou schitteren op radio, tv en internet. Mail naar openpodium@omroepflevoland.nl.

0: bent altijd direct op de hoogte van het nieuws. Bij Grootnieuws krijg je zelfs een pushmelding, zodat jij het als eerste weet. Waar je ook gaat, neem ons mee. Download de app van Omroep Flevoland.
1: Dit is Flevoland. 24 uur per dag nieuws, informatie en muziek.

We beloven geen kattenvideo's. Nou ja, niet alleen maar. Volg Omroep Flevoland op Facebook en blijf lachen, meedenken en meedoen met wat er speelt in onze provincie. Klets gezellig mee over het nieuws of score een leuke prijs bij een winactie. Omroep Flevoland op Facebook. Serieus leuk.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland op 89.8 FM. Nu het nieuws van 3 uur.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij een ongeluk met een B-52-bommenwerper in Californië zijn 8 bemanningsleden omgekomen, meldt de Amerikaanse luchtmacht. Kort na het opstijgen stort het toestel neer. De oorzaak is nog onbekend. De bommenwerper zou een test doen met het radarsysteem toen het misging. Op beelden van CNN is een zwarte plek te zien op de landingsbaan met veel rook. Volgens een kolonel van de luchtmacht was het ongeluk niet te overleven. De VS vliegt al sinds de jaren 50 met de B-52, onder meer in Vietnam, de Golfoorlog, Afghanistan en onlangs nog in Iran. Een jongen van 2 is de afgelopen avond zwaar gewond geraakt toen hij uit het raam viel op de 2e verdieping van een woning in Rotterdam. Het gebeurde rond 10 uur in de wijk Sjaarloos. Volgens de politie hebben hulpdiensten de jongen gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het ongeluk kon gebeuren in Rotterdam is onbekend. De premier van Hongarije mag voortaan maximaal 2 termijnen aanblijven. Dat komt neer op 8 jaar. Het Hongaarse parlement heeft voor een wijziging van de grondwet gestemd waar dat in staat. De maatregel geldt met terugwerkende kracht voor alle Hongaarse premiers na 2 mei 1990. Dat betekent dat Viktor Orbán nooit meer premier kan worden. De Fidesz-partij van Orbán spreekt van een persoonlijke aanval op hem. De Hongaarse president Szijjártó moet de wet nog wel ondertekenen. Orbán was 16 jaar premier van Hongarije tot april dit jaar. Onder hem werd het land een van de meest corrupte landen van Europa. Op het WK voetbal hebben Saoedi-Arabië en Uruguay gelijk gespeeld. De wedstrijd eindigde in 1-1. Afgelopen avond speelde België gelijk tegen Egypte. Ook daar was de eindstand 1-1. En in de wedstrijd Kaapverdië-Spanje werd niet gescoord. Het bleef 0-0. Dan het weer, bewolking met hier en daar regen en 7 tot 15 graden. In de ochtend vooral in het oosten een enkele bui. In de loop van de middag steeds meer zon en droog bij 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

Elke middag vanaf 5 uur zit je goed. Op tv, onze website en in de app krijg je al het nieuws en de mooiste reportages uit onze provincie lekker voorgeschoteld. En je hoeft niks te missen, want we herhalen de uitzending elk half uur. Zo blijf je altijd bij.

op tv? Of wil je kijken wanneer het jou uitkomt? Alle programma's van Omroep Flevoland zijn te zien op de website en de Omroep Flevoland app. Download voor programma's kijken de gratis app van Omroep Flevoland.

0: van gezelligheid, het Hollandse lied, theater of Flevolands podiumtalent? Dan is Herberg Flevoland het programma voor jou.
1: In Nederland komt de auto altijd voor je rijden, maar in Amerika pakken ze je van achteren.
2: Ja.
1: Ja. Ja, daarom kom ik ook zo graag in Amerika.
0: Met experts die tips geven op het gebied van financiën, opvoeding, juridische zaken, gezond leven, auto's en nieuwe media. Ook Kiek de Kiekendief mag niet ontbreken. Herberg Flevoland, het programma tijdens de koffie en de lunch. Elke werkdag vanaf 11 uur bij Flevoland, op radio en tv.

0: 28 50 50. Dus 0320 28 50 50.
1: Nieuws en informatie uit je eigen regio. Dit is Flevoland.

gebeuren? Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50. Jouw contact met Omroep Flevoland.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland, ook te volgen op X. Nu het nieuws van 4 uur.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij een ongeluk met een B-52-bommenwerper in Californië zijn alle 8 bemanningsleden omgekomen, meldt de Amerikaanse luchtmacht. Kort na het opstijgen stortte het toestel neer. De oorzaak is nog onbekend. De bommenwerper zou een test doen met het radarsysteem toen het misging. Op beelden van CNN is een zwarte plek te zien bij de landingsbaan met veel rook. Volgens een kolonel van de luchtmacht was het ongeluk niet te overleven. Amerika vliegt al sinds de jaren 50 met de B-52, onder meer in Vietnam, de Golfoorlog, Afghanistan en onlangs nog in Iran. Collega's van Wim T. Schippers hebben geschokt gereageerd op zijn overlijden. De kunstenaar en programmamaker overleed vorige week woensdag. Zo werd gisteravond bekend. Hij was 83. Collega's, stemacteur en cabaretier Paul Hane noemt Schippers heel vernieuwend, met een ontregelend gevoel voor humor en ontzettend geniaal. De VVPRO noemt het onbeschrijfelijk wat Schippers voor de omroep heeft betekend. Een jongen van 2 is de afgelopen avond zwaar gewond geraakt toen hij uit het raam viel op de tweede verdieping van een woning in Rotterdam. Het gebeurde rond 10 uur in de wijk Schaarloos. Volgens de politie hebben hulpdiensten de jongen gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het ongeluk kon gebeuren is onbekend. Op het WK voetbal hebben Saudi-Arabië en Uruguay gelijk gespeeld. De wedstrijd eindigde in 1-1. Afgelopen avond speelde België gelijk tegen Egypte. Ook daar was de eindstand 1-1. En in de wedstrijd Kaapverdië-Spanje werd er niet gescoord. Het bleef daar 0-0. En op dit moment speelt Iran tegen Nieuw-Zeeland. Voor de wedstrijd demonstreerden tegenstanders van het Iraanse regime buiten het stadion. Dan het weer. Het is bewolkt met hier en daar wat regen bij 7 tot 15 graden. In de ochtend vooral in het oosten een enkele bui. In de loop van de middag steeds meer zon en droog. Het wordt dan 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

gebeuren? Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50. Jouw contact met Omroep Flevoland.

Wil jij wereldberoemd worden in heel Flevoland? Kun jij goed zingen, een instrument bespelen of krijg jij iedereen moeiteloos aan het lachen met jouw moppen of cabaret? Dit is Flevoland geeft jou de kans om maximaal 5 minuten te schitteren in onze studio. Stuur een korte omschrijving van je act en wie weet ziet de hele provincie jou schitteren op radio, tv en internet. Mail naar openpodium@omroepflevoland.nl.

Zie je iets gebeuren? Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50. Jouw contact met Omroep Flevoland.

0: 6 uur op Radio en TV. Flevoland is wakker.
1: Dit is Flevoland. Ook te volgen op X. Nu het nieuws van 5 uur.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij een ongeluk met een B-52-bommenwerper in Californië zijn alle 8 bemanningsleden omgekomen, meldt de Amerikaanse luchtmacht. Kort na het opstijgen stortte het toestel neer. De oorzaak is nog onbekend. De bommenwerper zou een test doen met het radarsysteem toen het misging. Op beelden van CNN is een zwarte plek te zien bij de landingsbaan met veel rook. Volgens een kolonel van de luchtmacht was het ongeluk niet te overleven. De VS vliegt al sinds de jaren 50 met de B-52, onder meer in Vietnam, de Golfoorlog, Afghanistan en onlangs nog in Iran. Collega's van Wim T. Schippers hebben geschokt gereageerd op zijn overlijden. De kunstenaar en programmamaker overleed vorige week woensdag, zo werd gisteravond bekend. Hij was 83 jaar. Collega, stemacteur en cabaretier Paul Hanen noemt Schippers heel vernieuwend, met een ontregelend gevoel voor humor en ontzettend geniaal. De Molukse gemeenschap hoopt dat premier Jetten zondag in Rotterdam excuses aanbiedt aan de eerste generatie Molukkers die in 1951 naar Nederland kwam. Zondag wordt daar een nationaal monument onthuld voor de Molukkers. De afgelopen dag werd bekend dat Jetten daarbij zou zijn. Een groot deel van de Tweede Kamer vindt het al lange tijd voor een passend gebaar, maar ook erkenning uitspreekt. Op het WK voetbal hebben Saoedi-Arabië en Uruguay gelijk gespeeld. De wedstrijd eindigde in 1-1. Afgelopen avond speelde België gelijk tegen Egypte. Ook daar was de eindstand 1-1. En in de wedstrijd Kaapverdië-Spanje werd niet gescoord. Het bleef 0-0. Dan nog het weer. Het is bewolkt met hier en daar regen bij 7 tot 15 graden. In de ochtend vooral in het oosten een enkele bui. In de loop van de middag steeds meer zon. Het blijft droog en het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

weet je, er is iets aan de hand. Schakel direct over naar Omroep Flevoland, de calamiteitenzender van de regio. Bij rampen of noodsituaties hoor je bij ons als eerste wat er speelt. Wat je moet doen en waar je veilig bent. Blijf op de hoogte met Omroep Flevoland. Stem meteen af of check alle luistermogelijkheden op omroepflevoland.nl.

Zie je iets gebeuren? Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50. Jouw contact met Omroep Flevoland.

0: We staan voor dag en dauw voor jou klaar. Elke werkdag vanaf 6 uur. Flevoland is wakker.
1: Helder zien. Snap je, bro?
2: Ja, sis.
0: Met het nieuws, weer en verkeer in jouw provincie. Maar je hoort ook de actualiteit buiten de provinciegrenzen. Flevoland is wakker. Elke werkdag van 6 tot 9 bij Flevoland op radio en tv.

0: zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
1: Er bestaat een kans dat op Urk tijdens evenementen geen popmuziek meer te horen is. Het nieuwe college van BMW van Urk heeft in het coalitieakkoord opgenomen dat er wordt gestreefd naar zogenaamde akoestische sensitiviteit bij evenementen. En inbrekers die inbraken bij juweliers in Emmeloord, Sneek en Hengelo kunnen waarschijnlijk een afstandsbediening gebruikt hebben om de rolluiken van winkels te bedienen. Meer nieuws uit de regio krijg je zo dadelijk.
2: Dit is Flevoland op KPN-kanaal 505.
3: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. De tekst van het akkoord tussen de VS en Iran wordt mogelijk al voor vrijdag bekendgemaakt. Dat zegt de Amerikaanse vicepresident Vance tegen Fox News. President Trump zei eerder dat de inhoud pas op vrijdag bekend zou worden na een ceremonie in Genève in Zwitserland. Daar wordt het document persoonlijk getekend door beide landen. Ze hebben het al elektronisch ondertekend. Vance zegt dat de tekst anderhalve pagina lang is en noemt het een vrij algemeen document. Vance verwacht dat de VS en het Internationaal Atoomenergieagentschap Iran gaan helpen bij het vernietigen van hoogverrijkt uranium. In Californië is een Amerikaanse B-52-bommenwerper neergestort kort na het opstijgen. Alle 8 bemanningsleden zijn daarbij om het leven gekomen. Hoe het ongeluk kon gebeuren is onduidelijk. Het toestel zou een test doen met het radarsysteem, maar crashte ten noordoosten van Los Angeles. Op het circuit van het Belgische Zolder bij Hasselt is gistermiddag een Nederlandse motorrijder omgekomen. De man van 53 kwam uit de buurt van Maastricht, meldt de Limburgse omroep L1. Volgens de VRT viel hij hard met zijn motor tijdens een oefening. De directeur van het circuit zegt dat de man mogelijk niet goed heeft geschakeld. Hij reed op hoge snelheid en vloog uit de bocht. Op het circuit waren spoedartsen, maar zij konden niets meer doen voor de man. Hij overleed ter plekke. Op het WK voetbal is de wedstrijd Iran-Nieuw-Zeeland geëindigd in 2-2. Voor de wedstrijd demonstreren tegenstanders van het Iraanse regime buiten het stadion. Eerder speelde Saoedi-Arabië gelijk tegen Uruguay, het werd 1-1. En ook de eindstand van België tegen Egypte afgelopen avond was 1-1. In de wedstrijd Kaapverdië-Spanje werd niet gescoord, het bleef daar 0-0. Dan het weer, vanochtend in het oosten een enkele bui. In de middag meer zon, het is dan droog en het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goedemorgen, Flevoland is wakker.
4: Goedemorgen, dit is Flevoland is wakker van dinsdag 16 juni. Ja, in Almere woedt een heuse taxiruzie en daar is misschien nu een oplossing voor. Wat precies, dat hoor je zo meteen.
1: En het televisieprogramma Opsporing Verzocht besteedde gisteravond aandacht aan een brute overval in Almere. En die overval is nog steeds niet opgelost.

0: voel me een beetje schuldig.
1: Waarom?
0: Omdat ik aan een latte zit in plaats van een espresso. Terwijl Sabrina Carpenter zo haar best doet om de espresso te bezinnen.
1: Ja, kan eigenlijk niet. Zal ik dan zo een espresso nemen?
0: Nee, wil je dat?
1: Nou ja.
0: Dan word je wel nog drukker.
1: Vind je me druk?
0: Ja. Oh. Maar dat hoort er ook bij, hè? Want we moeten heel veel dingen doen vandaag. We hebben al het nieuws hebben we voor iedereen op een rijtje gezet.
1: Zeker, en we moeten heel Flevoland wakker maken natuurlijk.
0: Ook nog eens een keer. Zijn we er maar druk mee.
1: Er lijkt een oplossing te komen voor de taxiruzies in Almere. Een taxisticker van boze taxichauffeurs en een actie van de gemeente met een taxiverordening. Ja, dat moet licht aan het einde van de tunnel brengen.
0: De afgelopen jaren worden er steeds vaker klanten voor hun neus van Almeerse, voor de neus van Almeerse taxiondernemingen weggekaapt. Door taxis van bijvoorbeeld Uber en Bolt of taxis uit andere steden. En dat zorgt dus voor ruzie. Met deze taxisticker hopen ze nu dat daar een einde aan komt. Gistermiddag plakten ze de eerste stickers op hun taxi. Dat vertelt initiatiefnemer Lucien Bakbord.
2: Daar willen we eigenlijk mee bereiken dat we weer een professionele uitstraling krijgen naar de reizigers in de gemeente Almere.
1: Is dat dan niet zo?
2: Nou, de reizigers in de gemeente Almere die weten eigenlijk nooit wanneer ze in een lokale taxiondernemer stappen. En dat is eigenlijk wat we ermee willen bereiken, dat ze weten wanneer ze dus bij een lokale taxiondernemer in de auto stappen.
3: Deze man vindt het op zich wel een goede actie.
4: Beter toch, als ze er ook wat aan kunnen verdienen, is toch goed.
1: Zou u liever een Almere taxi nemen of een andere?
4: Ja, als ik het gewoon toevallig voorbij zie rijden en ik heb een taxi nodig, zou ik het wel pakken, ja.
1: En dan let u dan op of er een sticker staat Almere taxi?
4: Nee.
2: We zijn in principe dus nooit tegen individuele rijders en ook niet tegen alle individuele bedrijven. Maar we zijn wel gewoon voor regelgeving binnen deze gemeente.
3: Want er zijn in het verleden, tot vorige week nog, best wel wat fitties geweest met Uber en Bolt rijders die klanten voor de neus van de lokale taxiondernemers wegkaapten.
2: Vorige week liep het dus inderdaad weer uit de hand vanwege een onderlinge conflict met twee chauffeurs die eigenlijk geen regels hadden waar ze zich aan konden houden. Bijvoorbeeld als je niet binnen de gemeente geregistreerd bent met je onderneming, dan zijn er natuurlijk wel wat regels die hier gelden, die we onderling willen afspreken met elkaar. Maar dat moet eigenlijk ondersteund worden door beleid van de gemeente.
3: Naar verluid komt de gemeente dus met een taxiverordening. Voor de duur van 5 jaar kan je als taxiondernemer uit Almere zo'n papiertje aanvragen. Kosten een paar honderd euro is het idee. De particuliere taxisticker van de chauffeurs is voor onbepaalde tijd en kost onder de 10 euro. Een stuk of 50 van de ongeveer 150 taxiondernemers in Almere staan volgens Bakbord achter de taxisticker. Door de sticker waarop karakteristieke gebouwen van Almere te zien zijn, zie je volgens taxichauffeur Ramazan Gul gelijk dat je met een lokale taxi van doen hebt.
5: Ja, het is Almere en de toren aan het Vierwater en het gebouw achter Mediamarkt, Leonardo Hotel. Ja, we hebben die stickers benummerd, ALM Almere 01, ALM 02, etcetera. Zodat wij ook kunnen zien hoeveel stickers hebben we uitgedeeld.
1: Ja, als u een taxi neemt, wat neemt u dan meestal?
4: Een Uber meestal, het makkelijk is of je app. Maar ja, Bolt ook af en toe, maar ja. Uber is toch wel groot.
1: They have special Almere taxi.
4: It's very expensive.
1: Too expensive?
4: Too expensive, yes. I get the Uber is better. It's more value for money.
3: De goedkopere Uber en Bolt taxis mogen hier nog wel komen. Maar Gul verwacht dat het gaat veranderen als de gemeente in actie komt met een taxiverordening.
5: Met het nieuwe beleid krijgen zij een andere ophaallocatie dan waar wij nu staan.
3: Maar is met die gemeentelijke taxiverordening de taxisticker dan niet overbodig?
5: Nee, absoluut niet. Als je in andere grote steden gaat, zoals Utrecht, zie je daar een UTC-stickers. In Amsterdam heb je stadtaxis. Als je in Eindhoven komt, zie je overal van de stickers. En Almere is ook een van de grootste steden van Nederland. We moeten ook zo'n sticker hebben.
1: En als echte Almere moet je toch wel Almere taxi nemen?
4: Ja, eigenlijk wel, ja. Maar ik kom uit Amsterdam, dus.
1: Ja, dan kun je nog steeds een Almere taxi nemen. Een reportage was dit van Sam Jones.

je iets gebeuren? Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50. Jouw contact met Omroep Flevoland.

0: een fijne herinnering dit. Want toevallig van de week kwam een liedje van Boy George voorbij. Toen dacht ik, oh, uit welke band kwam die ook alweer? Nou, en dan word ik meteen weer op mijn wenken bediend hier bij Omroep Flevoland. Culture Club, daar kwam Boy George natuurlijk ooit uit. Church of the Poison Mind.
1: Het tv-programma Opsporing Verzocht besteedde gisteravond aandacht aan een brute overval in Almere die nog steeds niet is opgelost. Het gaat om een woningoverval aan de Lotusbloemweg in december vorig jaar. De bewoner, een 96-jarige man, werd ernstig mishandeld.
0: In het programma legde hij eerder zelf uit wat hem was overkomen en het leek goed te gaan met de man. Maar hij overleed in februari. Gisteravond mocht zijn zoon zijn verhaal doen.
2: Voor de overval was mijn vader gewoon een volwaardig bejaarde die een zinvol leven had. En na de overval was dat compleet voorbij. Het was het lijden. Dat was het. En dat was pijnlijk om te zien.
3: Zijn 96-jarige vader woonde in november vorig jaar nog altijd zelfstandig aan de Lotusbloemweg in Almere. Met wat aanpassingen in huis en de hulp van zijn zoon redde hij het. Wel droeg hij 24 uur per dag een noodknop vanwege zijn hartproblemen.
2: Ondanks al zijn gezondheidsproblemen was hij toch ook fysiek sterk. Hij weigerde ook om de traplift te gebruiken of zo. Hè. Dat vond hij maar niks. En, ja, hij leefde volop. Dat eigenlijk. Daarom is het ook zo'n klap, hè, als je dan ziet dat het van de ene moment op het andere moment voorbij is.
3: Dit zijn nieuwe beelden van de mannen die de politie zoekt. Ze lopen hier die woensdagmiddag 12 november rond 5:50 door de Lotusbloemweg in Almere. Ze staan wat te wijzen naar het huis van de weduwnaar. Even later, rond 6:00, staan ze alsnog voor zijn deur en tikt een van de mannen tegen het raam. Meneer denkt dat het zijn buren zijn, vertelt hij ons in december.
4: Een joekel tegen die deur en de deur vliegt open. En ik krijg gelijk een duw. Ik val in de hoek.
5: Er is echt zeer veel geweld gebruikt. Toen we na de overval aankwamen, lag er een kapotte schuil en fruit op de grond. Meneer is namelijk zo hard geduwd dat hij tegen die schuil viel. Deze mannen hebben het slachtoffer tussen de scherven hulpeloos laten liggen en gingen gewoon door met slaan.
4: En ik kreeg een echte stompen met gestrekte arm zo in mijn gezicht. En dat heeft hij een keer wat gedaan. Op een gegeven moment kreeg ik ook een kwijtslag op mijn mond. Mijn gebit in gruwelen. Ik proefde bloed. Alles deed pijn. Want de volgende slag op mijn mond ging helemaal stuk van binnen.
2: Het is onbegrijpelijk dat mensen in staat zijn om je huis binnen te dringen. Een man van bijna 97 jaar. Bewust. Heel bewust. In zijn gezicht te stompen. Maar ik vond zelf het beeld het ergste van de mannen die wegliepen, alsof ze op het terrasje hadden gezeten. En dat vond ik zelf eigenlijk het meest schokkend. Je doet zoiets en vervolgens, blijkbaar doet het je dus helemaal niks. Direct na de overval leek hij zich aardig te herstellen. Maar dat was schijn. Hij begon problemen te krijgen met lopen, met evenwicht. Hij ging naar boven toe met de traplift. Hè. Dat was het ding. En ik denk het belangrijkste, hij wilde niet meer naar buiten. En ja, zijn levenslust was eigenlijk weg.
3: Zijn altijd zo energieke vader krijgt anderhalve maand na de overval een hersenbloeding. En herstelt daar niet meer van.
2: Weet je, als je iemand hebt die 96, 97 jaar wordt, is dat natuurlijk geweldig. Ja, en als hij dan nog gezond is, is het helemaal mooi. Maar het einde was gewoon niet zoals het moest zijn. En dat zag je en dat voelde je. Hoeveel zijn leven bekort is, weet ik natuurlijk niet. Maar dat bekort is, dat staat vast. En naast dat bekorten is het natuurlijk het lijden dat veroorzaakt is. Hè? Maar voor mezelf ben ik van overtuigd dat er een relatie ligt tussen zijn dood en de overval.
1: De politie is nog altijd op zoek naar aanknopingspunten om de woningoverval op te lossen.
0: Er komen nieuwe regels voor vliegtuigen. De handbagage bijvoorbeeld, daar mogen de vliegtuigmaatschappijen geen geld meer voor berekenen. Hoe het precies zit, dat hoor je zo in de berichten van buiten onze provincie grenzen.

0: Zo, het klinkt zo vrolijk, maar het is zo verdrietig, hè? Want eigenlijk
1: is
0: de lading van dit liedje, als je dan weggaat, dan maak het dan niet te moeilijk. Maar ga maar.
1: Oh.
0: Ja, het is heel zielig.
1: Ja, dat is eigenlijk helemaal niet leuk.
0: Het staat zo gezellig mee te klappen op Shepherd en Let Me Down Easy. Sorry.
1: Dan de berichten buiten Flevoland. Handbagage in vliegtuigen wordt gratis. En ook krijgen reizigers bij vertraging van 3 uur of meer recht op een vergoeding van 250 tot 600 euro. Die nieuwe regels zijn na 10 jaar onderhandelen door de Europese Unie vastgesteld.
2: With this agreement, we are making it easier for passengers to enforce their rights and claim compensation. We secured stronger rights for families and people with disabilities. We ensured greater transparency.
1: Ja, volgend jaar moeten die nieuwe regels ingaan. En luchtvaartbedrijven die hebben al gewaarschuwd dat het gaat leiden tot duurdere tickets. Dus ja, je gaat uiteindelijk toch voor betalen, denk ik.
0: Ja, sterker nog, als je dus geen handbagage meeneemt om te besparen, dan ga je nu betalen voor de handbagage van iemand anders.
1: Maar ik hoorde wel dat al wel maatschappijen zijn die dan waarschijnlijk kortingen gaan regelen als je inderdaad geen handbagage meeneemt.
0: En dan gebeurt er dus eigenlijk weer precies hetzelfde.
1: Ja.
0: Oh ja, maar dan met meer papierwerk.
1: Het is net even hoe je het omdraait, inderdaad.
0: Handig, ja. Dan nog een nieuwtje uit de krant. Nederlandse to-go horecazaken maken nog steeds volop gebruik van plastic bekers, bakjes en bestek. Dat bleek uit de steekproef van het AD. Die gingen naar 101 afhaalwinkels in 12 steden. En meer dan een kwart van de zaken biedt nog steeds plastic rietjes aan, wat officieel verboden is. Ja, dus je krijgt het er gewoon nog bij, dat plastic. In 63% van de gevallen krijg je ook nog een gratis plastic tasje in de winkel. Dat mag allemaal niet meer, maar ze doen het gewoon wel.
1: Ik moet zeggen dat een plastic rietje soms nog wel prettig is. Ik was laatst een frappé aan het drinken, eten. Een frappuccino. En dat is van ijs cappuccino gebeuren. Op de helft was het rietje zo doorweekt. Maar misschien ligt het ook aan mijn slurpskills. Dat weet ik niet.
0: Nee, maar er is ook gewoon geen goed alternatief. Je zit op een gegeven moment op papier te kauwen. Dus dat is echt heel vies.
1: Bamboe dan?
0: Ja, dat weet ik veel. Dan schijnen dan de panda's weer boos te worden.
1: Ja, dat is ook alweer zo.
0: Ik weet het niet.
1: Maar ja.

0: Dit is Flevoland met het regionieuws.
1: Er bestaat een kans dat op Urk tijdens evenementen geen popmuziek meer te horen is. Het nieuwe college van burgemeester en wethouders van Urk heeft in het coalitieakkoord opgenomen dat wordt gestreefd naar akoestische sensitiviteit bij evenementen. Het is vooral de SGP die al langer klaagt over te luide muziek, omdat de achterban zich daaraan ergert. Samen met het CDA en ChristenUnie is nu een passage opgenomen in het akkoord om popmuziek te weren. Het nieuwe college geeft wel een winstwaarschuwing. De gemeente kan de muziekkeuze niet bepalen. Oh, ik had nog geen piepje geïnstalleerd. Inbrekers die hun slag sloegen bij juweliers in Emmeloord, Sneek en Hengelo hebben waarschijnlijk een afstandsbediening gebruikt om de rolluiken van de winkels te kunnen openen. Dat vermoeden deelde de politie gisteravond in het televisieprogramma Opsporing Verzocht. Bij alle drie de inbraken viel het op dat de rolluiken plotseling omhoog gingen, waarna de inbrekers naar binnen konden en voor duizenden euro's aan gouden sieraden stalen. De politie vraagt mensen die tips hebben om die te delen. En de politie heeft een speciaal telefoonnummer ingesteld voor mensen die tips hebben over een woningoverval in Almere. De overval werd op 12 november gepleegd aan de Lotusbloemweg in Almere-Buiten. Een 96-jarige man werd daarbij mishandeld. Een aantal maanden na de overval overleed hij. En volgens zijn zoon is hij nooit meer de oude geworden. De daders zijn niet gevonden en het telefoonnummer dat de politie instelt moet nu de drempel voor tipgevers verlagen. Een speciaal team van de politie zorgt ervoor dat niemand uiteindelijk weet wie de tips geeft via de telefoonnummer. En tot zover het nieuws uit de regio.
2: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De tekst van het akkoord tussen de VS en Iran wordt mogelijk al voor vrijdag bekendgemaakt. Dat zegt de Amerikaanse vicepresident Vance tegen Fox News. President Trump zei eerder dat de inhoud pas op vrijdag bekend zou worden. In Californië is een Amerikaanse B-52-bommenwerper neergestort, kort na het opstijgen. Alle 8 bemanningsleden zijn daarbij om het leven gekomen. Op het circuit van het Belgische Zolder bij Hasselt is gistermiddag een Nederlandse motorrijder omgekomen. De man van 53 kwam uit de buurt van Maastricht, meldt de Limburgse omroep L1.
3: Goedemorgen, het weer in Flevoland. We beginnen nog de dag met vrij veel bewolking en lokaal kan een buisje vallen. Maar al snel wordt het droog en vanmiddag breekt de zon goed door. En dan loopt de temperatuur op naar 21 of lokaal 22 graden. Bij het al staat de meest matige westenwind. De komende dagen wordt het warmer. Woensdag 23 graden met nog kans op wat regen. Donderdag zondag bij 26 graden. En zo richting het weekend wordt het tropisch warm.
0: Goedemorgen. Flevoland is wakker.

0: Nee, we zijn je niet vergeten. Louis Capaldi.
1: Zingt hij eigenlijk alweer? Want hij had een tijdje natuurlijk niet opgetreden.
0: Ik wist dat niet. Wat is er gebeurd?
1: Ja, volgens mij is zijn stem.
0: Ja, als je net hebt geluisterd, ja. Dat een paar honderd keer live moet doen, dan...
1: Maar ik heb heel vaak op TikTok gezien dat hij echt heel... zijn optreden is altijd heel erg mooi, heel erg... Nou ja, hij heeft ook best wel intens. Hij heeft ook best wel emotionele nummers. Ja, ik vond het wel jammer dat hij toen zei van... Nou, ik stop even met optreden, maar... Nou ja,
0: jij bent hem in ieder geval niet vergeten.
1: Nee, maar de rest wel.
0: Forget Me heet het liedje.
1: De bouwhekken bij zwembad Het Bosbad in Emmeloord die gaan komende zaterdag open. Want het publiek kan dan tijdens Dag van de Bouw komen kijken hoe er gewerkt wordt aan een nieuw binnen- en buitenbad in Emmeloord.
0: En verslaggever Han Dijkstra nam voor ons alvast een kijkje.
2: 8 wedstrijdbanen, een doelgroepenbad en natuurzuivering. Er wordt gewerkt aan een zwembad die wie jaren mee moet gaan. Directeur Marcel Jagersma kijkt als hij een rondje loopt elke dag zijn ogen uit.
3: Het is echt heel bijzonder. Hè? Als ze beginnen te bouwen en graven, dan denk je eerst van, moet het daar komen? En dan komen de wanden overeind en dan kom je binnen en dan denk je zo, dit is echt wel mooi. En mooier nog dan we hadden gedacht op de tekening. Ik ben vooral trots op dat het er is gekomen en dat we gewoon een voorziening hebben waar iedereen straks met heel veel plezier kan sporten, bewegen en recreëren. Maar wat ik ook heel mooi vind, soms heb je ook gewoon een stukje bijvangst. We hebben met de buren bijvoorbeeld straks een hele mooie zichtrelatie aangegaan, zodat ook de samenwerking niet alleen in samenwerking tot stand komt, maar dat je hem ook gewoon visueel kunt maken. Maar het is prachtig om te zien als je in het bad staat, bijvoorbeeld hoe de atletiekbaan erbij ligt. En ik kan me voorstellen dat het andersom net zo werkt.
2: En waarom is dat zo belangrijk om dat erbij te hebben?
3: Nou, je ziet dat we steeds meer samen willen doen. Dat geldt niet alleen voor de atletiek. Dat geldt ook voor de andere gebruikers hier op het terrein. Wij liggen in het hart van die sport. En op die manier willen we ook de verbindende partij zijn.
2: Het hele project zou 25,5 miljoen euro gaan kosten. Eind vorig jaar werd duidelijk dat er nog eens ongeveer 500.000 euro bij moest om het complex extra te verduurzamen.
3: Ja, daar hadden we niet op gehoopt aan de voorkant natuurlijk. Maar het is van deze tijd. Het voordeel is dat we volledig all-electric zijn. Een nadeel is dan dat je in deze tijd met de energietransitie wat extra werk hebt. Maar we zijn blij dat we dat hebben kunnen opvangen.
2: Maar er wordt een gebouw, een gebied, ja, voor de toekomst, hè?
3: Zeker, een gebouw voor de tientallen jaren. Het Bosbad bestaat dit jaar 30 jaar. En we gaan minstens voor dezelfde periode nu in de nieuwe pand natuurlijk.
2: Tijdens de Dag van de Bouw zijn geïnteresseerden zaterdag welkom tussen 10 en 2.
3: Dag van de Bouw is eigenlijk een landelijk initiatief, dus dat komt niet zozeer uit onze koken. Maar we hebben wel vanaf het begin af aan gezegd, het zou toch mooi zijn als we daar aan mee kunnen doen. Zodat we de bezoekers en de betrokkenen rondom het project al ook kunnen laten zien waar we mee bezig zijn. Hè. De bouw duurt best lang, voor je gevoel duurt het lang. Die in fases verloopt. En nu kunnen we eigenlijk, we zitten in fase 1, maar we zijn al een tijdje in de gang. Mensen zijn heel nieuwsgierig, kan ik me voorstellen. En wij laten graag zien wat er gebeurt. Dus de aannemer heeft daaraan mee willen werken. En mensen kunnen hier komen kijken.

0: Oeh, dat laatste stukje was even vals.
1: Hoorde nee, dat was niet vals.
0: Oh, oké. Okay. Nou, niet dat ik het beter kan, maar...
1: Nee, het is een hele generatie die bij dit liedje meteen aan Dirty Dancing denkt. En Patrick Swayze die dan zegt, hey baby, kom eens hier. Dus dan wil je helemaal niks verkeerd over Bruce Channel en dit liedje horen.
0: Nee, dat is...
1: Dus daar ging je, daar ging je.
0: Sorry.
1: Hey baby.
0: Zometeen wat je gisteravond hebt gemist op radio en tv. Onder andere de Nederlandse vleesindustrie. Ja, die presenteerde gisteren een nieuw actieplan om misbruik van arbeidsmigranten tegen te gaan.

0: vind dat we te weinig horen over Taylor Swift de laatste tijd. Maar
1: het is een beetje stil, hè?
0: Ja, precies. Ja. Alles is overschaduwd opeens door Harry Styles. Maar gelukkig hoor je wel op de radio hier bijvoorbeeld Taylor Swift. I knew it, I knew you.
1: Wat je gisteravond hebt gemist op radio en tv. Met het oog op morgen stond stil bij het overlijden van kunstenaar en programmamaker en stemacteur Wim T. Schippers. Hij overleed vorige week woensdag op 83-jarige leeftijd. Titus Muizelaar, acteur en voorzitter van de stichting Wim T. Schippers, was goed met hem bevriend.
2: Een van de dingen die ons wel in het bijzonder bond, dat was dat we daar allebei van overtuigd waren dat wat voor kunstuiting of welke kunstuiting je ook hanteert, dat het begint bij jezelf. Eigenlijk wil je datgene maken zonder ook maar rekening te houden met wat

0: voor publiek dan ook. Dus je maakt het in eerste instantie omdat jij vindt dat je het moet maken. Het doet er niet toe wat het publiek ervan vindt.
1: Tot voor kort fantaseerden ze nog over een voorstelling die ze samen wilden gaan spelen.
0: Die zou getiteld geweest zijn Spronk met twee K's. En daarin zou ik hem dan vragen stellen over allerlei onderwerpen. Het zij politiek, het zij kunst. En dan zou hij antwoorden in geluidjes. Dus hij en ik zou spelen dat ik dat heel goed begreep waar hij het over had. En de voorwaarde moest zijn dat het volstrekt onbegrijpelijk was.
1: Nou, dit titel vond ik onbegrijpelijk inderdaad, ja. Maar nu begrijp ik hem iets meer.
2: Ik ben ook ooit naar zo'n voorstelling van Mike Baudet geweest.
1: Hoe kwam jij daaruit weer?
2: Ja, nou, in ieder geval duurde het heel lang.
1: Ja, je hebt de hele week geluidjes gemaakt.
2: Nou, hij maakte geen geluidjes, maar hij gebruikte niet bestaande woorden die voor hem ongeveer hetzelfde gevoel weergaven als wel bestaande woorden.
1: En heb je daar nog woorden van geleerd?
2: Ja, ik herinner me heel goed Borsteman. En dat is dan een vrouw. Nee, Borstemens. Dat was een vrouw.
1: Oh ja.
2: Die is blijven hangen. Ja. Ik weet niet of ik.
1: En hoe noemen we dan een man?
2: Ja, waarschijnlijk gewoon een man.
1: Dus, oh ja, ja, ja.
2: Nee, goed, dan ga ik weer eens even terugzoeken. De Nederlandse vleesindustrie dan, die presenteerde gisteren een nieuw actieplan om misbruik van arbeidsmigranten tegen te gaan. Ja, gebeurt dat niet, dan dreigt een verbod op het inhuren van uitzendkrachten in slachterijen. In Duitsland leidde zo'n verbod tot minder arbeidsongevallen, betere huisvesting en bleef vlees betaalbaar. In Nieuwsuur was Manon Haube voorzitter van belangenorganisatie VleesNL.
3: Wij zijn niet tegen een uitzendverbod. Wij zijn tegen een uitzendverbod voor de gehele sector. Wat wij willen is dat de slechte bedrijven aangepakt worden en dat de goede bedrijven gewoon hun werk kunnen doen. Bij ons is het zo dat de mensen die in de vleesbedrijven werken allemaal al onder een cao vallen. En daarmee een gelijke betaling hebben. En daarmee zijn heel veel zaken al goed geregeld.
2: Ja, Haube spreekt het beeld van uitbuiting, angst en geweld in de vleesindustrie tegen. Volgens haar worden bedrijven uitgebreid gecontroleerd.
3: Wat we ook hebben gedaan in ons actieprogramma is dat we onze bedrijven afgesproken hebben dat we ze ook weer door een internationale organisatie laten auditen op sociale manier van omgaan met medewerkers. Waar echt meerdere mensen gesproken wordt, waar zaken gecontroleerd worden, waar huizen bezocht worden. Dus ik snap dat dit beeld geschetst wordt, maar als je de sector kent en met ons meegaat, dan zie je dat de realiteit anders is.
1: In Met het oog op morgen vertelde docent filosofie Joram Stijn over zijn boek Afkicken met Spinoza. Hij maakt zich zorgen over het mentale welzijn van jongeren. De filosofie van Spinoza kan volgens hem het medicijn zijn tegen verslavingen aan bijvoorbeeld telefoons of vapes.
4: Hij leert je eigenlijk dat wij helemaal geen vrije wil hebben. Dus we denken dat wij uit vrije wil handelen, maar dat doen we helemaal niet. In onze tijd is dat heel toepasbaar, want we worden dus op allerlei mogelijke manieren gemanipuleerd. Om dingen te verlangen, om dingen te denken. En die dingen die we denken en verlangen zijn helemaal niet bevorderlijk voor ons welzijn.
1: Bewustzijn is volgens hem dan stap 1. Hij vertelde ook over de volgende stappen.
4: Je moet je toch een voorbeeld stellen van hoe het leven van een vrij mens eruit ziet en hoe die zou reageren. Zou die 8 uur per dag op TikTok zitten? Zou die voortdurend zich boos maken over van alles en nog wat? En vervolgens, dat is de tweede stap. En de derde stap is dan dat je gaat oefenen in de regels en de gewoontes van zo'n vrij mens. Totdat dat een tweede natuur is geworden.
2: Ik zou wel graag een luisterboek willen van deze filosoof Joram Stijn.
1: Je valt heerlijk in slaap.
2: Ja,
1: dan.
2: Precies. En dan hoop ik dat je terwijl je slaapt ook nog allemaal dingen leert over filosofie.
1: Dat zou wel mogen, want nu ben ik soms aan het dead scrollen, zoals dat dan heet. Dan wil ik gaan slapen. Maar ik weet dat ik het niet moet doen, maar dan toch even op TikTok kijken en dan blijf je maar scrollen.
2: Ja, maar jij weet het tenminste nog. Ik denk, oh leuk, poesenfilmpjes.
1: Dat is ook wel, ja.
2: Dan ben ik zo 1,5 uur verder. Ja.
1: Dat was dus gisteravond op radio en tv.

0: Dit is Flevoland.
1: Al die sensoren gingen af en toen zeiden we al van... het is 4:15, foute tijd, dit kan wel eens mis zijn.
0: Ook dit is Flevoland.
2: En als echte Almeerder moet je toch wel Almeerder-taxi nemen?
3: Ja, eigenlijk wel, ja. Maar ik kom uit Amsterdam, dus...
0: En dit is ook Flevoland.
2: They have special Almeerder-taxi.
3: It's really expensive.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
4: Onderweg naar je werk of een afspraak? Hou je aan de snelheid. Zo zijn we samen veilig onderweg in Flevoland.
5: Welzijn Lelystad. Lang leven jou. Wij zijn er voor alle inwoners van Lelystad. Gewoon bij jou in de buurt. Ontdek je talenten. Of kom langs met jouw idee in het wijkcentrum. Meer weten? Kijk op welzijnlelystad.nl.
6: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
7: Eindelijk, de zomer komt eraan. En terwijl jij geniet van het mooie weer, zet Omroep Flevoland jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
6: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
8: Een auto is gisteravond volledig uitgebrand. Dat gebeurde op de Gooiseweg in Zeewolde. De auto was onderweg naar het dorp toen hij plotseling vlam vatte. En de politie heeft een speciaal telefoonnummer ingesteld voor mensen die tips hebben over een woningoverval in Almere. Op 12 november aan de Lotusbloemweg in Almere-Buiten was dat. Meer nieuws uit de regio krijg je zo dadelijk.
4: Dit is Flevoland op 89.8 FM.
9: Clemens Peters met het NOS-journaal. Een Russische kunstenaar en criticus van president Poetin is in Polen op straat doodgeschoten. Dat gebeurde in de stad Bialowodlaska, een stad op ongeveer 35 kilometer van de grens met Wit-Rusland. Volgens de politie lijkt het op een geplande moordaanslag. De dader is niet opgepakt. Kunstenaar en cartoonist Semyon Skripetsky maakt een naam met spottekeningen over Poetin, de Wit-Russische machthebber Alexander Lukashenko en Sovjet-dictator Jozef Stalin. In Californië is een Amerikaanse B-52-bommenwerper neergestort, kort na het opstijgen. Alle 8 bemanningsleden zijn daarbij om het leven gekomen. Het toestel zou een test doen met het radarsysteem, maar crashte vlak na het opstijgen, vertelt deze luchtmachtkolonel.
10: It took off and immediately after takeoff crashed and burst into flames. After reviewing the footage of the crash, it was deemed that this was an unrecoverable crash and unsurvivable.
9: Volgens de kolonel was het ongeluk niet te overleven. Oud-schaatster Irene Wüst is door NOC-NSF benoemd tot chef de mission. Ze zal de Olympische ploeg leiden bij de Olympische Spelen van 2028 in Los Angeles. Bevalt die samenwerking, dan zal ze die functie ook bekleden tijdens de winterspelen van 2030 in de Franse Alpen. De 40-jarige oud-schaatster is de opvolger van Pieter van der Hogeband. Vannacht speelde Iran zijn eerste wedstrijd op het WK voetbal. In Los Angeles was Nieuw-Zeeland de tegenstander. Er wonen ook de meeste Iraniërs in Los Angeles, die zijn gevlucht voor het islamitische regime in Iran. Buiten het stadion werd gedemonstreerd en mensen hadden vlaggen bij zich van voor de islamitische revolutie. Die moesten ze inleveren, maar dat deden ze niet allemaal, zag verslaggever Noortje Deutekom.
11: Ja, je zag dat vervolgens wel in het stadion. Mensen hadden die vlag toch mee weten te smokkelen. Die hebben we uitgebreid gezien daar. Die werd uitgevouwen, vooral tijdens de goals. Maar dat hebben jullie op televisie niet kunnen zien, want dat heeft de FIFA buiten beeld gelaten.
9: De wedstrijd in Los Angeles eindigde in 2-2. Het weer, in het oosten nog een enkele bui. Vanmiddag meer zon bij droog en 19 tot 25 graden. Morgen wisselend bewolkt met vooral in het noorden kans op regen. Dit was het NOS Journaal.
12: Dankjewel, dan de ANWB Verkeersinformatie. Een file op de A28 Zwolle Amersfoort. Tussen Harderwijk Zuid en Strand Nul, daar doe je er 5 minuten lang over. Ook nog 2 flitsers gezien, allebei in Almere. Allereerst op de A6, Lelystad-Muidenberg, bij Almere dus. Hectometerpaal 55,2. En die andere staat in Almere op de Beneluxlaan. Word je gecontroleerd op je snelheid. Zometeen in Flevoland is wakker. In Almere woedt een heuse taxiruzie. En daar is misschien nu een oplossing voor. En wat dat precies is, hoor je zometeen.
8: En het televisieprogramma Opsporing Verzocht besteedde gisteravond aandacht aan de overval op een juwelier in Emmeloord vorig jaar. Inbrekers hebben een nieuwe methode om de rolluiken van winkels open te krijgen. En die methode is dus ook in Emmeloord gebruikt.
7: Ontvang jij toeslag? Check. Dan is dit bericht voor jou. Tiens Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check. Pas aan en door.
13: Dit is een uittip. Geniet op 21 juni in het Enkhuizen Zuiderzee Museum van het veelzijdige gitaarfestival. Onder meer met Gypsy Jazz gitarist Alessio Roders, Rising Bluegrass Band The Lonesome Malones en Schots klassiek meestergitarist Matthew McAllister. Kijk op zuiderzeemuseum.nl.
14: Dit was een uittip.
15: Almere bestaat 50 jaar en groeide uit naar 230.000 inwoners. En om dat te vieren krijg je nu 50% jubileumkorting op jouw radio- of tv-campagne. Neem snel contact op via reclame@omroepflevoland.nl. En groei net zo snel als Almere.
16: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
17: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
18: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
17: Ja, werkt wel.
18: Social deal, deals die je niet mag missen.
19: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
20: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
19: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
20: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
18: Ontdek ook de beste vaderdagdeals op socialdeal.nl.
21: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
22: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu de Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
23: Goedemorgen. Flevoland is wakker.

0: En dat was George Ezra met volgens mij zijn grootste hit. Misschien Budapest, maar...
1: Nou ja, Budapest die was iets eerder volgens mij, toch? En deze was al iets groter.
0: Ja, Budapest was eerder, maar deze is wat... Deze heeft het inderdaad nog hoger geschopt.
1: Is ook net wat vrolijker dan Budapest.
0: Precies, vaker gedraaid. Ja. Denk ik zomaar. In ieder geval door mij.
1: Er komt mogelijk een oplossing voor de ruzies tussen taxichauffeurs in Almere. Een nieuwe taxisticker en plannen van de gemeente moeten helpen.
0: Ja, want Almeerse taxibedrijven verliezen steeds vaker klanten aan bijvoorbeeld Uber, Bolt en taxis uit andere steden. En dat zorgt voor spanningen. Met de taxisticker hopen de chauffeurs dat dat stopt. En gisteren werden de eerste stickers op taxis geplakt. Dat zegt de initiatiefnemer Lucien Bakbord.
2: Daar willen we eigenlijk mee bereiken dat we weer een professionele uitstraling krijgen naar de reizigers in de gemeente Almere.
1: Is dat dan niet zo?
2: Nou, de reizigers in de gemeente Almere die weten eigenlijk nooit wanneer ze in een lokale taxiondernemer stappen. En dat is eigenlijk wat we ermee willen bereiken, dat ze weten wanneer ze dus bij een lokale taxiondernemer in de auto stappen.
3: Deze man vindt het op zich wel een goede actie.
4: Beter toch, als ze er ook wat aan kunnen verdienen, is toch goed.
3: Zou u liever een Almere taxi nemen of een andere?
4: Ja, als ik het gewoon toevallig voorbij zie rijden en ik heb een taxi nodig, zou ik het wel pakken, ja.
3: En dan let u dan op of er een sticker staat Almere taxi?
4: Nee.
2: We zijn in principe dus nooit tegen individuele rijders en ook niet tegen alle individuele bedrijven. Maar we zijn wel gewoon voor regelgeving binnen deze gemeente.
3: Want er zijn in het verleden, tot vorige week nog, best wel wat fitties geweest met Uber en Bolt-rijders die klanten voor de neus van de lokale taxiondernemers wegkaapten.
2: Vorige week liep het dus inderdaad weer uit de hand vanwege een onderlinge conflict met twee chauffeurs die eigenlijk geen regels hadden waar ze zich aan konden houden. Bijvoorbeeld als je niet binnen de gemeente geregistreerd bent met je onderneming, dan zijn er natuurlijk wel wat regels die hier gelden, die we onderling willen afspreken met elkaar. Maar dat moet eigenlijk ondersteund worden door beleid van de gemeente.
3: Naar verluid komt de gemeente dus met een taxiverordening. Voor de duur van 5 jaar kan je als taxiondernemer uit Almere zo'n papiertje aanvragen. Kosten een paar €100 is het idee. De particuliere taxisticker van de chauffeurs is voor onbepaalde tijd en kost onder de €10. Een stuk of 50 van de ongeveer 150 taxiondernemers in Almere staan volgens Bakbord achter de taxisticker. Door de sticker waarop karakteristieke gebouwen van Almere te zien zijn, zie je volgens taxichauffeur Ramazan Gul gelijk dat je met een lokale taxi van doen hebt.
5: Ja, het is Almere en de toren aan het Vierwater en het gebouw achter Mediamarkt, Leonardo Hotel. Ja, we hebben die stickers benummerd, ALM Almere 01, ALM 02, etcetera, zodat wij ook kunnen zien hoeveel stickers hebben we uitgedeeld.
3: Ja, als u een taxi neemt, wat neemt u dan meestal?
4: Een Uber meestal, want het makkelijk is of je app, maar ja, Bolt ook af en toe, maar ja. Uber is toch wel groot.
3: They have special Almere taxi.
4: It's too expensive.
3: Too expensive?
4: Too expensive, yes. I get the Uber is better. It's more value for money.
3: De goedkopere Uber en Bolt taxis mogen hier nog wel komen. Maar Gul verwacht dat dat gaat veranderen als de gemeente in actie komt met een taxiverordening.
5: Met de nieuwe beleid krijgen zij een andere ophaallocatie dan waar wij nu staan.
3: Maar is met die gemeentelijke taxiverordening de taxisticker dan niet overbodig?
5: Nee, absoluut niet. Als je in andere grote steden gaat, zoals Utrecht, zie je daar een UTC-stickers. In Amsterdam heb je stadtaxis. Als je in Eindhoven komt, zie je overal van de stickers. En Almere is ook een van de grootste steden van Nederland. We moeten ook zo'n sticker hebben.
3: En als echte Almere, moet je toch wel Almere taxi nemen?
4: Ja, eigenlijk wel, ja. Maar ik kom uit Amsterdam, dus...
0: Oh ja, dat zou ik nog even vertellen. Zo dadelijk gaan we het hebben over een reeks inbraken bij juweliers. En daarbij viel op dat de rolluiken gewoon zomaar omhoog gingen. Wat blijkt? De daders hadden een afstandsbediening voor die rolluiken.

0: zou ik?
1: Ja, ik denk dat je het maar moest doen.
2: Oké.
1: Okay. I just might Bruno Mars.
0: Nou, dan ga ik het vragen of ik het niet zou doen. Johnny Willemsen van Weerplaza, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Ja, wat voor weer gaat het worden de komende dagen? Het wordt beter, hè?
3: Ja, het wordt veel warmer.
0: Kijk.
3: Dus ik weet niet of iedereen daarop zit te wachten. Maar ja, de zomerliefhebbers die gaan aan de trekker komen. Op dit moment nog vrij veel wolken. Zelfs vanochtend hier en daar een licht buitje stelt niet heel veel voor. Temperatuur niet al te hoog. Halverwege de ochtend een graad of 14. En vanmiddag wordt het droog, breekt vaker de zon door en gaan we naar 21 graden. Nog steeds niet heel veel, maar weinig wind. Het is eigenlijk best wel lekker weer hoor vanmiddag.
0: Ja, die zon die gaan we ook wel veel zien.
3: Ja, inderdaad. Ook vanavond nog een tijdje. De zon gaat pas om 10 uur vanavond onder. Dan is het nog 17 graden. In de nacht koelt het af naar een graad of 12 à 13. Dus dat is nog een redelijk koele nacht. Dus je kunt nog even de koelte in huis halen. Want ja, we gaan de komende dagen omhoog. Dat is morgen nog niet het geval. Morgen ongeveer 21 of 22 graden. Dat is een beetje een vergelijkbare temperatuur als vandaag. Vooral in de ochtend wat regen, wat buien. En in de middag weer zonneschijn. En daarna gaat die temperatuur dus echt omhoog. Donderdag 26 en vrijdag gaan we waarschijnlijk over de 30 heen. Op alle dagen veel ruimte voor de zon. Maar vanaf vrijdag ook kans op stevige onweersbuien.
1: Johnny, hoe vaak krijg jij de vraag op verjaardagen? We willen dit weekend barbecuen. Wanneer kunnen we dat het beste doen?
3: Ja, regelmatig. Maar die stuur ik dan allemaal door naar onze app.
1: Echt waar?
3: Ja, tuurlijk.
1: En gezellig. Nou, dan kun jij ons nog wel vertellen hoe de komende dagen er nog uitzien. Iets verder weg.
3: Nog verder weg. Ja, nee, eigenlijk is het zo dat eigenlijk in het weekend wordt de temperatuurverwachting heel onzeker. Als we naar volgende week kijken, is het waarschijnlijk wel vaak droog en zonnig. Maar ja, het kan behoorlijk zacht blijven, temperaturen van 25 en meer. Maar er is ook wel een kans dat het een stuk koeler wordt. Het hangt eigenlijk allemaal van de windrichting af. Het is juni, een wind met een component vanaf de Noordzee, dus noord of west, is vaak een stuk koeler. En daar zit een onzekerheid in. Maar ja, waarschijnlijk wel hoge drukgebied in onze buurt. Dus grotendeels droog en vrij zonnig weer volgende week.
0: Ga jij komend weekend nog barbecuen?
3: Nou, ik heb wel een feestje zaterdag. Of daar gebarbecued wordt, weet ik niet.
1: Oh.
3: Op zondag moet ik werken.
0: Maar is het er weer voor om te barbecuen?
1: Ja, kijk maar in de apps.
3: het is warm genoeg. Er is wel die buiendreiging. Dus inderdaad, kijk op de app. En als je besluit te doen, kijk dan alsnog steeds in de app.
1: Maar wordt het nou binnenkort 30 graden?
3: Vrijdag.
1: Dat is toch... Is dat normaal?
0: Maar kijk dan in de app.
1: Oh ja, kijk maar. Hey, we kijken allemaal wel in de app, Johnny. Dankjewel, hè.
3: Graag gedaan.
1: Doeg.
0: Dan gaan we verder met het nieuws. Inbrekers hebben een nieuwe methode om rolluiken van juweliers eenvoudig open te krijgen. Kapitein Juweliers en M-Lord die werden ook slachtoffer van deze truc.
1: En gisteravond besteedde Opsporing verzocht aandacht aan een reeks inbraken bij juweliers in december vorig jaar. Waarbij moeiteloos de rolluiken omhoog gingen. Behalve kapitein Juweliers waren er ook inbraken in Sneek en Hengelo.
4: Bij deze juwelier aan de korte achterzijde in Emmeloord kunnen ze zich precies voorstellen hoe zoiets voelt. Hun familiebedrijf met inmiddels 3 winkels bestaat al meer dan 50 jaar. De dochter van de oprichter leidt deze vestiging. Terug naar dinsdagochtend 23 december, 6 nachten na de inbraak in Sneek. Door de korte achterzijde in Emmeloord rijdt een auto, een Golf R. Bestemming, de juwelierszaak. Deze vitrine is dan met het oog op alle extra klandizie gevuld met alle topstukken.
5: We waren mega trots, maar weet je, het is kerst. Je mooiste spullen liggen in de winkel. Alles was schoon. We hadden echt een hartstikke leuke dag gehad de dagen voor. Leuke klanten, leuk verkopen, leuk met je team. Alles klopte. En dan weg.
4: Het is 4:15 die 23 december als de Golf stopt voor de juwelier. Op de wagen zit een gestolen kenteken. Deze inbraak begint een stuk minder subtiel. De bestuurder blijft in de auto. Een derde man gaat meehelpen met slaan. Deze man lijkt al wat vermoeid. Maar helaas is het gat in de deur inmiddels groot genoeg. Opmerkelijk, net als in Sneek, is opeens het rolluik omhoog aan het gaan. Mogelijk maken deze inbrekers gebruik van een afstandsbediening. De twee mannen die sloegen zijn ook degene die met big bags naar binnen gaan.
5: Als de sensoren afgaan, dat krijgen we op de telefoon, krijgen we dat te horen. Dus al die sensoren gingen af. En toen zeiden we al van, het is 4:15, foute tijd, dit kan wel eens mis zijn.
4: Op hun telefoon ziet haar man dan dit.
5: En ze zegt, dit ligt allemaal wit spul voor de deur. Ik zeg, nou, ze zullen toch geen voetzoeken naar binnen gedaan hebben. Weet je, het was net voor de kerst. Je hebt natuurlijk vuurwerk. Ik zeg, ik hoop het niet, want dan hebben we een bende.
4: Het blijkt dus veel erger. De mannen gaan meteen naar de vitrine met de mooiste stukken.
5: En nog is het wel zo, als ik met een klant bezig ben, dan denk ik, oh ja, die ring zal ik er even bij pakken. Oh nee, is er niet meer.
4: Opeens rook van het alarm. De daders gaan nog zo lang mogelijk door met spullen pakken. Tot er geen hand voor ogen meer is te zien. De chauffeur heeft al wat rook gezien. Hij doet alvast een deur open. De buit moet door het gat in de deur geperst worden. Zoveel is het toch nog geworden. Ook de tweede Big Bag van het merk Toolstation gaat er doorheen. Na wat proppen in de achterbak en het niet vergeten van de voorhamer stappen de mannen in en zijn weg, met de sieraden. Hun golf is goed te horen op hun razendsnelle vlucht op de randweg richting de N717. Later blijkt dat de mannen de juwelier voor een aanzienlijk bedrag hebben gedupeerd.
5: Ze zitten aan onze spullen. Het waren onze mooie sieraden. Weet je, er zaten pronkstukken zaten ertussen. En dat hebben ze meegenomen. Nou, was het niet mooi. Ze moeten met hun handen van onze spullen afblijven. Het was echt. Dat, weet je, toen ik zag dat ze het achter in die auto gooiden, dacht ik, wat afschuwelijk. Ze moeten echt gepakt worden en ze moeten stoppen. En ik hoop dat de andere juweliers nagaan of hun beveiliging op orde is.
0: Sjoukje Kaptein was dat van de gelijknamige juwelierzaak in Emmeloord.

0: De Pretenders waren dat met Brass in Pockets. Dan de berichten buiten de provincie. Het Rode Kruis is bezorgd over de wereldwijde gevolgen van El Niño. Die kan dit jaar mogelijk een van de hevigste in bijna 80 jaar worden. El Niño is een terugkerend fenomeen dat over heel de wereld allerlei weersextremen veroorzaakt. Het Rode Kruis maakt zich zorgen over water- en voedseltekorten en brengt nu alvast hulpgoederen naar risicogebieden.
1: Als voedsel, nu al water, hygiënepakketten, maar ook chloortabletten. We bouwen watertanks. En als we weten dat het er echt op korte termijn gaat aankomen, dan is het ook een geval van mensen evacueren, medische teams die op tijd klaar zijn, dat soort zaken.
0: Vooral in de kwetsbare regio's in Afrika en in het Midden-Oosten worden maatregelen getroffen.
2: Tijdens de WK-wedstrijd tussen Iran en Nieuw-Zeeland afgelopen nacht hebben veel Iraanse fans geprotesteerd. Niet alleen tegen de oorlog in het Midden-Oosten, maar vooral tegen het huidige regime in het land. Een paar honderd mensen protesteerden buiten het stadion en ook in het stadion maakten supporters een statement, zegt deze verslaggever.
3: Waar ze dan vooral mee binnenkwamen waren t-shirts en vlaggen met daarop de Persische vlag van voor de revolutie. Die vlag is verboden in het stadion. Die werden ook uitgebreid ingenomen bij de checks. Dus ik heb ook mensen gezien die echt de beslissing namen. Oké, dan zijn wij wel niet bij die wedstrijd. Want we willen onszelf kunnen laten horen in een land wat voor ons vrij zou moeten kunnen zijn.
2: Deze verslaggever is ook bijna haar stem kwijt trouwens.
4: Ja, dat klopt.
2: Ja, dat gaat nog net goed.
0: Nou, morgen is ze stem kwijt.
2: Ja. En de wedstrijd werd ondanks de protesten zonder onderbrekingen uitgespeeld. Eindigde trouwens in 2-2.
0: En we blijven nog even bij voetbal. Een enorme stunt van Kaapverdië tegen titelkandidaat Spanje op het WK. De wedstrijd eindigde namelijk in een 0-0 gelijkspel. Ja, uitblinker was de 40-jarige doelman Fosinha. Hij hield de ene na de andere bal uit zijn doel. En na de wedstrijd zag hij zijn volgers op social media toenemen van 50.000 naar 3,5 miljoen, zegt deze verslaggever.
5: Dus toen viel hij wel een beetje om van verbazing. Hij moest er erg hard om lachen. Dus het geeft aan wat voor impact die prestatie van Kaapverdië heeft gehad. Want het is natuurlijk sensationeel dat je tegen de regerend Europees kampioen en een van de favorieten van de wereldtitel 0-0 speelt als de kleine Kaapverdië zijnde. Dus dat is tot nu toe de absolute sensatie van het toernooi.
0: In Rotterdam, waar een grote Kaapverdische gemeenschap woont, werd vol spanning meegekeken. De blijdschap na afloop was dus ook groot.
6: 0-0 tegen Spanje. Dit gebeurt niet zomaar, hè.
7: Mijn moeder zei het al. We gaan winnen. We gaan gelijk. We gaan niet verliezen. En ik dacht, oeh, Spanje. Maar we hebben het wel gedaan.
8: Gewoon iedereen hier zo. We zijn allemaal hier zo voor Cabo. We staan allemaal klaar. Ook voor die boys uit Rotterdam. Ja, ik weet niet, man. Ik heb er niet genoeg woorden voor, echt serieus.
0: Ja, ik dacht dat Curaçao dat ook wel zou doen, maar ja. Ik kwam bedrogen uit.
2: Maar mijn moeder zei het al. Nee, dat werkt dus niet altijd. Nee. Handbagage in vliegtuigen wordt gratis. Ook krijgen reizigers bij een vertraging van 3 uur of meer recht op een vergoeding van 250 tot 600 euro. Allemaal nieuwe regels die zijn vastgesteld na 10 jaar onderhandelen door de Europese Unie.
9: With this agreement, we are making it easier for passengers to enforce their rights and claim compensation. We secured stronger rights for families and people with disabilities. We ensured greater transparency.
2: Ja, en ze vertelt dus dat de nieuwe regels zorgen voor eerlijkere behandeling van de klanten en transparantie. Luchtvaartbedrijven gaan waarschuwen nu dat ook gaat leiden tot, jawel, duurdere tickets. En tot zover de berichten van over onze provinciegrenzen.
10: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan. Dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weet je hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
11: Dit is een uittip.
12: Geniet op 21 juni in het Enkhuizen Zuiderzeemuseum van het veelzijdige gitaarfestival. Onder meer met Gypsy Jazz gitarist Alessio Roders, Rising Bluegrass Band The Lonesome Alones en Schots klassiek meestergitarist Matthew McAllister. Kijk op zuiderzeemuseum.nl.
11: Dit was een uittip.
13: Onderweg naar je werk of een afspraak? Hou je aan de snelheid. Zo zijn we samen veilig onderweg in Flevoland.
4: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering. De doorlopende reisverzekering van AWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie!
14: AWB en gaan.
15: Het Almeers Caravanbedrijf. Al 27 jaar de kampeerwinkel met meer dan 8000 vierkante meter kampeerplezier in Almere. Voor caravans en campers en accessoires. Met trots kunnen we u vertellen dat we Knausdealer zijn geworden voor campers. En deze verhuren we ook. Voor onderhoud, reparatie, het monteren van accessoires komt u naar ACB. Kijk op onze website.
4: AWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op awb.nl en gaan.
16: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
17: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
18: Dit is Flevoland met het regionieuws.
2: Een auto is gisteravond volledig uitgebrand. Dat gebeurde op de Gooiseweg in Zeewolde. De auto reed naar het dorp toe toen hij plotseling vlam vatte. Het voertuig was niet meer te redden. Oorzaak van de brand is nog niet bekend. Omdat er brandstof uit de auto lekte, heeft de brandweer het wegdek nog schoongemaakt. En de weg was vanwege de brand dus enige tijd dicht. Een 42-jarige man uit Almere is veroordeeld tot 3 jaar cel, waarvan 1 jaar voorwaardelijk, voor seksueel misbruik van zijn 17-jarige buurmeisje. Volgens de rechtbank maakte hij misbruik van haar kwetsbaarheid en had hij juist als onderwijsassistent moeten beseffen dat zij extra bescherming nodig had. WhatsApp-berichten ondersteunden de verklaringen van het slachtoffer. De man mag de komende 2 jaar geen contact hebben met haar of met haar ouders. En er bestaat een kans dat op Urk tijdens evenementen geen popmuziek meer te horen is. Het nieuwe college van burgemeester en wethouders van Urk heeft in het coalitieakkoord opgenomen dat wordt gestreefd naar akoestische sensitiviteit bij evenementen. Het is vooral de SGP die al langer klaagt over de harde muziek, omdat de achterban zich daaraan ergert. Samen met het CDA en ChristenUnie is nu een passage opgenomen in het akkoord om popmuziek te weren. Het nieuwe college geeft wel een waarschuwing. De gemeente kan namelijk eigenlijk de muziekkeuze niet bepalen. En tot zover het nieuws uit de regio.
19: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het Rode Kruis slaat alarm over de wereldwijde gevolgen die El Niño kan hebben. De hulporganisatie vreest dat het weerfenomeen de komende tijd grote problemen gaat veroorzaken, zoals voedseltekorten, overstromingen en gevaarlijke hittegolven. In Californië is een Amerikaanse B-52-bommenwerper neergestort, kort na het opstijgen. Alle 8 bemanningsleden zijn daarbij om het leven gekomen. Oud-schaatster Irene Wüst is door NOC-NSF benoemd tot chef de mission. Ze zal de Olympische ploeg leiden bij de Olympische Spelen van 2028 in Los Angeles.
20: Goedemorgen, het weer in Flevoland. Vanochtend zijn er wolkenvelden en er is kans op een lokaal licht buitje. Veel stelt het niet voor en af en toe schijnt de zon. De temperatuur loopt geleidelijk op en tegen het middaguur is het 18 of 19 graden. Vanmiddag blijft het droog en komt de zon vaker tevoorschijn. Het wordt ongeveer 21 graden bij een zwakke wind die van oost naar noord draait. Wie buiten plannen heeft, doet er verstandig aan zonnebrandcrème te gebruiken. Bij zonkracht 7 kan je vanmiddag binnen een kwartier verbranden. Vanavond is het tot zonsondergang zonnig. Rond 10 uur vanavond is het nog 17 graden. En in de nacht koelt het af naar 12 of 13 graden. Morgenochtend is er veel bewolking en kan er een beetje regen vallen. In de Noordoostpolder is het morgen waarschijnlijk wat natter dan in het zuiden van Flevoland. Morgenmiddag komt de zon tevoorschijn en stijgt het kwik naar 21 of 22 graden.
21: Dankjewel, Johnny. Dan de ANWB-verkeersinformatie. 1 korte file op de A1
0: Amersfoort-Amsterdam tussen Blaricum en Knooppunt Muidenberg doe je er 10 minuten lang over. Ook nog 2 flitsers gezien. In Almere op de Beneluxlaan word je gecontroleerd op je snelheid. En bij Ens op de N50 bij hectometerpaal 265,1. Ja, zometeen.
2: Het flitsje kwam wat
0: later. Ja, precies. Ja, ik ben geflitst.
2: Ja, alsnog. Ja, Sonny is er.
0: Zometeen is Sonny de Leeuw weer AI-specialist voor het laatste AI-nieuws.
1: Goedemorgen. Flevoland is wakker.

0: Bos Skaggs hoorde je en zijn Lido Shuffle.
1: Zoals elke dinsdag nemen we het AI-nieuws weer door met Sonny de Leeuw uit Lelystad.
0: Ja, hij helpt andere ondernemers met kunstmatige intelligentie in hun bedrijf. Sonny, goedemiddag. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ja, we zijn al even wakker hier. Laten we beginnen met het Amerikaanse AI-bedrijf. Anthropic heeft van de Amerikaanse overheid de opdracht gekregen om nieuwe AI-modellen tijdelijk uit te schakelen voor mensen die niet in Amerika zitten.
2: Ja.
0: Waarom?
2: Ja, het is eigenlijk best wel grappig, best wel ironisch eigenlijk gegaan. Anthropic, dat is het moederbedrijf van Claude. En Claude, dat is de tegenhanger van ChatGPT. Tegenwoordig ook het meest gebruikte AI-model. En zij zeiden een paar weken geleden, en dat roepen ze eigenlijk al heel lang, we moeten op de rem trappen, want het gaat te snel met de ontwikkelingen van AI. En het is niet meer veilig, dus we moeten met z'n allen even gaan pauzeren. Dat riepen ze zelf. En nu, een paar weken later, wordt het opeens door de Amerikaanse overheid, wordt hun model helemaal stopgezet. En dat is het Fable 5 model. Mm-hmm. En dat zegt de meeste mensen waarschijnlijk niks.
0: Nee.
1: Het model is eigenlijk een soort versie, hè? Versie, ja. van zo'n...
2: Net zoals ChatGPT 3, ChatGPT 4, ChatGPT 5. En nu hebben we Fable 5 van Claude. En dat zegt de meeste mensen niks. Want hij was ook maar 3 dagen uit. En de meeste mensen kennen hem ook onder de naam Claude Mythos. En dat was een AI die eerst een klein beetje gelekt was op het internet. En dat scheen dus dat deze AI bij alle grote bedrijven cybersecurity

0: Want dan kunnen bedrijven buiten Amerika kunnen dus dat model, dat systeem inzetten om heel makkelijk van alles te hacken wat ook weer dan in Amerika gehackt kan worden.
1: Ja, en het is origineel, hebben ze gezegd, alle Amerikaanse gebruikers mogen het gebruiken en alle niet-Amerikaanse mensen mogen het niet gebruiken. Maar alleen, dat is niet te handhaven.
0: Ik wou net zeggen, ga dat maar eens uitleggen op internetgebied. Dat en je Amerikaan, geen cent over mag.
2: Amerikanen kunnen dat toch ook gewoon nog steeds hacken, zeg maar?
1: Ja, en nu is er gewoon helemaal een blokkade opgekomen. Ah, ja. Amerikaanse gebruikers mogen het ook niet gebruiken. Ah, ja. Dus nu ligt het gewoon helemaal plat.
2: Dat is wel bijzonder, toch? Overheid die dan ingrijpt.
1: Ja, het is heel bijzonder. Het is de eerste keer dat het ook op een manier zoals dit gebeurt. Het is ook de eerste keer dat we een AI hebben wat zo'n groot risico kan vormen op cybersecurity gebied. Maar ik vind het eerlijk gezegd ook wel enigszins goed dat de overheid zich ermee bemoeit. Want ik denk sowieso dat we nu AI-modellen aan het krijgen zijn die zo'n impact kunnen maken op de samenleving. En eigenlijk niet alleen op één overheid, maar op globaal niveau moet er gewoon overlegd worden, hoe gaan we hiermee om? Ja. Hoe zorgen we ervoor dat het gewoon veilig gebeurt? Dat het in de juiste handen terechtkomt. En dat het niet dingen gaat doen wat je niet wilt. Dus overheidsbemoeiing in dit geval zou ik goed vinden op globaal niveau. Niet Amerika die zegt, dit mag wel, dit mag niet. Maar dat we met z'n allen gaan samenwerken hieraan.
0: Maar goed, het ligt heel gevoelig. Want wie gaat wat dan verbieden en waar? Ja. En wat zijn de sancties? Dat is altijd het lastige. Hè? Als iemand, kun je nou dit systeem gebruiken zonder dat de overheid het merkt?
1: Ja, je hebt altijd wel weer manieren van hackers om dat te vinden. Nu in dit geval klad, Fable 5 is gewoon helemaal uitgeschakeld. Ja. Dus daar kan je sowieso niet bij. Maar het is wel een hele lastige te handhaven. En ook om als overheden met elkaar hierin samen te werken. Want elke overheid, Amerika, die probeert de leider in AI te worden. China probeert de leider te worden in AI. Ja, als je dingen gaat blokkeren, dan ga je gewoon achterlopen.
0: Ja.
1: Dus er moet gewoon globaal samengewerkt worden.
0: Ja, spannend.
2: Wereldwijd samenwerken. Ik denk dat dat een goede is, toch?
0: Ja, klinkt alleen niet haalbaar, maar wel als een goed idee. Ja, dat zou op alle gebieden moeten. Ja, dan gaan we naar een mijlpaal. En deze mag jij mij helemaal uitleggen, hoor. Want jij weet nu al dat ik niet weet wat ik voorlees. Ja, een mijlpaal dus. Netwerkplatform Cloudflare beweert dat er nu meer AI-agents, oftewel bots, zijn op internet dan dat er mensen zijn op internet. Dus er zijn meer niet-echte mensen op internet dan wel echte mensen.
1: Ja.
0: Op het hele internet.
1: En hoe je dat kan voorstellen, als jij een vraag aan ChatGPT vraagt, zoek voor mij het laatste nieuws op, dan telt dat als één ticketje op die meter.
0: Ja.
1: Dan is AI voor jou op het internet gegaan om dat op te zoeken.
0: Oké, één opdracht. Ja.
1: Eén opdracht, ja. En nu is dus het geval dat er meer van dat soort opdrachten zijn dan dat er echt een menselijke bezoeker zijn die gewoon een webpagina klikt. En dus meer mensen die het een AI hebben gevraagd om het web te browsen voor hun. Dat is nummer één. En dat is als je het zelf vraagt om een bepaalde opdracht te doen. Maar je hebt tegenwoordig ook autonome AI agents. En wat dat inhoudt is, je kan je voorstellen, ik geef een AI een opdracht. Ik wil vanaf nu dat jij mijn aandelenhandelaar bent.
0: Ja.
1: En dan gaat hij 24/7 zonder dat jij daar ook maar iets hoeft te doen. Gaat hij voor jou op internet zoeken. Gaat hij voor jou wat aandelen kopen. Gaat het aandelen verkopen. Gaat hij wat research doen.
2: Ik heb het laatst ook gebruikt. Ik ga naar Zweden in eind juli. En ik zit te denken, ga ik met het vliegtuig of ga ik met de auto? En ga ik dan alleen met de auto of ga ik ook nog met de boot erbij? Mm-hmm. Nou, toen heb ik dus AI een opdracht gegeven. Hè, die agent een opdracht gegeven van, nou, zoek dat voor me uit. Wat is het meest goedkoop?
1: Ja.
2: Ja, en dat,
0: en dan is de, dan,
2: dat zoekt hij voor
0: dan
2: je
0: heb
2: uit.
0: Jij dus, zeg maar, eigenlijk zeg jij dan tegen het systeem, word mijn reisbureau.
2: Ja.
0: En dat inmiddels zijn er meer van dat soort reisbureaus dan dat er nog Royce zijn.
1: Ja, van echte zoekopdrachten.
0: Ja, dus want dat reisbureau dat doet 20 zoekopdrachten of nog veel meer.
1: Ja.
0: En Royce doet er eigenlijk maar één.
1: Ja, ongeveer op zo'n niveau.
0: Dat klinkt minder erg dan dat ik dacht toen ik jouw berichtje las.
1: Ja, maar ik moet hem wel nog even afmaken.
0: Oh, het wordt erger.
1: Ja, want het wordt wel erger. Sorry.
0: Ja.
1: Je hebt nog die autonome AI agents. En die gaan dus zelfstandig op het internet en die kiezen zelf wat ze doen.
0: Ja.
1: In dit geval geef jij een hele specifieke opdracht. Hey, ik wil dat je het voor mij gaat opzoeken. Maar je hebt tegenwoordig ook AI agents die zelf bepalen wat ze doen.
0: Uh-oh.
1: En die hebben ooit een opdracht gekregen. En die zitten gewoon zelf met aandelen te handelen.

0: mensen hebben tegenwoordig ook een eigen social media platform. Alleen voor AI agents. Dus dat AI's met elkaar aan het praten zijn over hun baas.
1: Sonny, ik wil het gewoon niet. Maar kun je tegen... Ja, dit is de vraag die iedereen natuurlijk stelt. Maar kan je dan niet tegen AI zeggen van... regel voor mij de heerschappij over de hele wereld?
0: Ja, kijk,
1: wacht even, ga ik ondertussen even doen. Kijken wat er gebeurt. Vertel verder, ja.
0: Ja, dat is natuurlijk een Terminator scenario... waar heel veel mensen over nadenken.
1: Ja.
0: In dit geval met het feit dat er meer AI-agents op het internet zijn dan mensen... is eerder even een ander afslagje wat ik wil nemen... wat nog een risico kan vormen.
1: Ja.
0: Dat is de dead internet theorie. Zo'n best wel lang bestaande theorie. En waar dat op neerkomt... je ziet natuurlijk op TikTok, op Instagram... zie je steeds meer dingen voorbij komen... van dat AI-gegenereerde content, nepvideo's, et cetera, et cetera. Nu zijn we op het punt gekomen dat er meer AI's op het internet zijn... dan mensen.
1: Ja.
0: Ook bijvoorbeeld in de comments... van Instagram berichten of de comments van TikTok.
1: Ja, de reacties die eronder staan. Ja. Ja.
2: Maar die dead end theorie, ja, vertel.
0: Ja, het komt er eigenlijk dus op neer. Als je een punt gaat krijgen dat er meer AI is dan dat er mensen zijn, dat het zometeen overladen wordt met allemaal AI-informatie, wat helemaal niet waar hoeft te zijn. Of dat er zometeen agent swarms zijn, dus een leger met AI's, die je bijvoorbeeld ook kan vragen om misinformatie te spreiden of een bepaalde politieke voorkeur te nemen. En die met een miljoen agents tegelijk allemaal berichten gaan plaatsen op internet. En dat je op een gegeven moment op een punt komt dat er gewoon te veel AI-rommel is om nog waardevol te zijn. En dat is iets waar mensen dus best wel bang voor zijn. Nu dit limiet zo is overschreden dat er meer AI's zijn dan mensen.
1: Ja, nou, ik vind het... We gaan het afwachten, denk ik zomaar.
2: Ja, er komt nog veel op ons af als ik dat zo...
1: Ja, maar wel in de gaten. Al die reacties, al die leuke reacties die wij dus krijgen op onze stukjes.
2: Het is allemaal nep.
0: Allemaal AI.
1: Sonny heeft opdracht gegeven om zoveel mogelijk leuk te horen. Nou, dankjewel Sonny. Gelukkig ben jij nog steeds echt. En horen we je binnenkort weer. Dankjewel.
0: Komt helemaal goed.

0: ze is er nog hoor, maakt nog steeds liedjes. Dochter van André Hazes, van André Hazes senior natuurlijk. Roxanne Hazes hoorde je. En tranen in de gift shop.
1: Dan wat je gisteravond hebt gemist op radio en tv. In Met het oog op morgen stond, stil bij het overlijden van kunstenaar, programmamaker en stemacteur Wim T. Schippers. Hij overleed vorige week woensdag op 83-jarige leeftijd. Titus Muizelaar, acteur en voorzitter van de stichting Wim T. Schippers, was goed met hem bevriend.
2: Een van de dingen die ons wel in het bijzonder bond, dat was dat we daar allebei van overtuigd waren dat wat voor kunstuiting of welke kunstuiting je ook hanteert, dat het begint bij jezelf. Eigenlijk wil je datgene maken zonder ook maar rekening te houden met wat voor publiek dan ook. Dus je maakt het in eerste instantie omdat jij vindt dat je het moet maken. Het doet er niet toe wat het publiek ervan vindt.
1: En tot voor kort fantaseerden ze nog over een voorstelling die ze samen wilden gaan spelen.
2: Die zou getiteld geweest zijn Spronk met twee K's. En daarin zou ik hem dan vragen stellen over allerlei onderwerpen. Het zij politiek, het zij kunst. En dan zou hij antwoorden in geluidjes. Dus hij en ik zou spelen dat ik dat heel goed begreep waar hij het over had. En de voorwaarde moest zijn dat het volstrekt onbegrijpelijk was.
1: Vraag mij eens iets.
0: Zodat jij kunt antwoorden. Oké. Okay. Wat heb je vanmorgen gegeten? Oh, en vond je het lekker havermout met banaan? Je bent hier goed in. Je kunt zo'n voorstelling maken.
1: Ja, misschien moet ik dat met Titus gaan doen.
0: Ja, ik heb toch het gevoel dat ik Wim T. Schippers grappiger vond als die Ernie was.
1: Ernie was toch die. Maar Bert, zo was hij toch? Ja, oké, okay, ja.
0: Niet, de allerslechtste weergave van Ernie.
1: Ernie.
0: Ja, maar weet je, Bert is eigenlijk makkelijker dan Ernie.
3: Knijpt gewoon een beetje je stem.
0: Maar
1: Bert is natuurlijk veel meer zo. Dat is Bert.
0: Dat was Wim T. Schippers dus. Oké. Waar waren we? We gingen het nog even hebben over Spinoza. Want dat was ook in het oog op morgen. Daar vertelde docent filosofie Joram Stijn over zijn boek Afkicken met Spinoza. Hij maakt zich zorgen over het mentale welzijn van jongeren. De filosofie van Spinoza kan volgens hem helpen tegen verslavingen aan bijvoorbeeld telefoons of vapes.
4: Hij leert je eigenlijk dat wij helemaal geen vrije wil hebben. Dus we denken dat wij uit vrije wil handelen, maar dat doen we helemaal niet. Nou ja, in onze tijd is dat heel toepasbaar, want we worden dus op allerlei mogelijke manieren gemanipuleerd. Om dingen te verlangen, om dingen te denken. En die dingen die we denken en verlangen zijn helemaal niet bevorderlijk voor ons welzijn.
0: Ja, bewustzijn is volgens hem stap 1. Dus dat je weet waar je mee bezig bent. En dan vertelde hij ook nog eventjes over de volgende stappen.
4: Je moet je toch een voorbeeld stellen van hoe het leven van een vrij mens eruit ziet en hoe die zou reageren. Zou die 8 uur per dag op TikTok zitten? Zou die voortdurend zich boos maken over van alles en nog wat? En vervolgens, dat is de tweede stap. En de derde stap is dan dat je gaat oefenen in de regels en de gewoontes van zo'n vrij mens. Totdat dat een tweede natuur is geworden.
0: Ja, het klinkt ingewikkeld, maar gewoon goed nadenken wat je doet dus. En daar ook naar handelen. En dat was gisteravond op de radio.

0: Dit is Flevoland.
1: Al die sensoren gingen af en toen zei de bouw van... het is 3:15, foute tijd, dit kan wel eens mis zijn.
0: Ook dit is Flevoland.
2: En als echte Almeerder moet je toch wel Almeerder taxi nemen?
3: Ja, eigenlijk wel, ja. Maar ik kom uit Amsterdam, dus...
0: En dit is ook Flevoland.
2: We hebben special Almeerder taxi.
3: It's really expensive.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
4: Welkom bij ons in de showroom bij Woontex Slaapkomfort op Woonboulevard Palazzo in Lelystad. Bij Woontex gaan we eerst aan tafel met een lekker bakje koffie om te analyseren wat de behoeftes zijn, je lichtcomfort en wat wij vooral belangrijk vinden wat ook bij jouw portemonnee past. We zien u graag in onze showroom voor een goed advies.
5: Welkom bij Next Dental, de praktijk voor conventionele en implantaatgedragen protheses. Je bent van harte welkom, met en zonder verwijzing, ongeacht uw zorgverzekeraar. De prothese wordt voor 75% vergoed vanuit uw basisverzekering. Ben je nieuwsgierig wat wij voor je kunnen betekenen? Kom dan langs op de Reaalhof 31B in Lelystad of ga naar nextdental.nl.
6: Wil jij iets betekenen voor een ander en ontdekken wat bij jou past? Vrijwilligerswerk is er in alle vormen. Met mensen, dieren, buiten of juist iets creatiefs. Of je nu veel tijd hebt of af en toe een uurtje. Jouw inzet maakt echt verschil. Kom in actie en ga naar vrijwilligerslelystad.nl. Ontmoet nieuwe mensen en beleef plezier.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
7: Een 42-jarige man uit Almere is veroordeeld tot 3 jaar cel... waarvan 1 jaar voorwaardelijk... wegens seksueel misbruik van zijn 17-jarige buurmeisje. En er bestaat een kans dat op Urk tijdens evenementen... geen popmuziek meer te horen is. Het nieuwe college van BMW van Urk heeft in het coalitieakkoord opgenomen... dat er wordt gestreefd naar zogenaamde akoestische sensitiviteit bij evenementen. Meer nieuws uit de regio hoor je zo dadelijk.
4: Dit is Flevoland, ook te volgen op X.
8: Clemens Peters met het NOS-journaal. Het Rode Kruis slaat alarm over de wereldwijde gevolgen die El Niño kan hebben. De hulporganisatie vreest dat het weerfenomeen de komende tijd grote problemen kan veroorzaken.
9: Ernstige droogte, wateroverlast, maar ook bijvoorbeeld natuurbranden. Nou, we maken ons het meeste zorgen om gebieden zoals Afrika, delen van het Midden-Oosten... maar bijvoorbeeld ook Somalië en Bangladesh, waar we bang zijn voor droogte en overstromingen.
8: El Niño is een terugkerend fenomeen dat over de hele wereld voor allerlei weersextremen zorgt. De Wereldmeteorologische Organisatie waarschuwde begin deze maand voor een bijzonder sterke El Niño. Een Russische kunstenaar en criticus van president Poetin is in Polen op straat doodgeschoten. En dat gebeurde in de stad Biała-Podlaska, een stad op ongeveer 35 kilometer van de grens met Wit-Rusland. Volgens de politie lijkt het op een geplande moordaanslag. De dader is niet opgepakt. De kunstenaar en cartoonist Semyon Skrepetsky maakte naam met spottekeningen over onder meer president Poetin. Bij een crash met een bommenwerper in Californië zijn alle 8 bemanningsleden omgekomen, meldt de Amerikaanse luchtmacht. Kort na het opstijgen stortte het toestel neer. De oorzaak is nog onbekend. De bommenwerper zou een test doen met het radarsysteem toen het misging. Op het WK voetbal hebben Iran en Nieuw-Zeeland gelijk gespeeld. Nieuw-Zeeland kwam 2 keer op voorsprong, maar Iran wist steeds terug te komen, zag ook commentator Jeroen Elshoff.
10: Hier is Reza Jan. Goeie voorzet, Reza Jan. En een goal van Iran. Zo is het 2-2.
8: En dat bleef het ook, 2-2. Voor de wedstrijd demonstreerden tegenstanders van het Iraanse regime buiten het stadion. Vannacht was er nog een wedstrijd. Saudi-Arabië en Uruguay speelden gelijk. Het werd 1-1. Het weer. Vanochtend in het oosten een enkele bui. In de middag meer zon. Het is dan droog en 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Dankjewel Clemens. Dan de ANWB verkeersinformatie. 3 files in onze regio. Te beginnen op de A1 Amersfoort-Amsterdam... Tussen knooppunt Eemnes en Muiden doe je er 20 minuten langer over. Dat komt door een defect voertuig. De rechte rijstrook is dicht. Een file op de N50 Emmeloord-Zwolle tussen Kampen-Noord en knooppunt Hattemerbroek 5 minuten. En er staat er nog eentje op de N303 Barneveld-Harderwijk tussen Putten-Oost en industriegebied Veldzicht. Doe je er 5 minuten langer over. Ook nog een flitser. Die staat in Almere op de Beneluxlaan. Word je gecontroleerd op je snelheid? Of Beneluxlaan? Benelux. Beneluxlaan?
7: Wat Benelux.
11: Is het? Beneluxlaan. Zometeen in Flevoland is wakker. In Almere woedt een heuse taxiruzie. Daar is misschien nu wel een oplossing voor. Wat dat dan is, hoor je zo meteen.
7: En het televisieprogramma Opsporing Verzocht besteedde gisteravond aandacht aan de overval op een juwelier in Emmeloord vorig jaar. Inbrekers hebben een nieuwe methode om de rolluiken van dat soort bedrijven open te krijgen. En die methode is dus ook in Emmeloord gebruikt.
12: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
13: Welzijn Lelystad. Lang leven jou. Wij zijn er voor alle inwoners van Lelystad. Gewoon bij jou in de buurt. Ontdek je talenten. Of kom langs met jouw idee in het wijkcentrum. Meer weten? Kijk op welzijnlelystad.nl.
12: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Autohuis de Nijverheid in Emmeloord.
14: Wie betaalt de kosten van spaaracties met de WK-kamerjas of het juichjack? Denk eens goed na. Precies, de klanten. Bij Dirk doen we niet aan spaaracties. Je betaalt alleen voor de boodschappen. Want Dirk gelooft niet in sparen, maar wel in busparen. Op Dirk kun je rekenen.
15: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
14: Nu bij Dirk, Felix Kattenvoer, 3,49. Zijn ze absoluut blij mee?
16: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem, meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
17: Ik heb mensen buikpijn.
18: Tienduizenden kinderen in Nederland leven met een maag-darm- of leverziekte. Deze week is de collecte van MDL-fonds. Geef voor deze kinderen. Geef aan de collectant.
19: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
18: Geef aan de collectant van MDL-fonds voor maag, darm en lever.
20: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
21: Goedemorgen, Flevoland is wakker.

0: ook zo iemand die uit een jongensbandje komt. Hè? Net als Robbie Williams en natuurlijk Harry Styles. Had je ooit het bandje Blue met deze man, Simon Webb. No worries.
1: Er komt mogelijk een oplossing voor de ruzies tussen taxichauffeurs in Almere. Nieuwe taxisticker en plannen van de gemeente moeten helpen.
0: Ja, want de afgelopen jaren worden er steeds vaker klanten voor de neus van Almeerse taxiondernemingen weggekaapt door taxis van bijvoorbeeld Uber of Bolt of taxis uit andere steden. En dat gaf een hoop oneenigheid. Met deze taxisticker moet het allemaal wat duidelijker worden. En gistermiddag werden de eerste stickers op de Almeerse taxis geplakt. Dat vertelt initiatiefnemer Lucien Bakboord.
2: Daar willen we eigenlijk mee bereiken dat we weer een professionele uitstraling krijgen naar de reizigers in de gemeente Almere.
1: Is dat dan niet zo?
2: Nou, de reizigers in de gemeente Almere die weten eigenlijk nooit wanneer ze in een lokale taxiondernemer stappen. En dat is eigenlijk wat we ermee willen bereiken, dat ze weten wanneer ze dus bij een lokale taxiondernemer in de auto stappen.
3: Deze man vindt het op zich wel een goede actie.
4: Beter toch, als ze er ook wat aan kunnen verdienen, is toch goed.
5: Zou u liever een Almere taxi nemen of een andere?
4: Ja, als ik het gewoon toevallig voorbij zie rijden en ik heb een taxi nodig, zou ik het wel pakken, ja.
5: En dan let u dan op of er een sticker staat Almere taxi?
4: Nee.
2: We zijn in principe dus nooit tegen individuele rijders en ook niet tegen andere, alle individuele bedrijven. Maar we zijn wel gewoon voor regelgeving binnen deze gemeente.
3: Want er zijn in het verleden, tot vorige week nog, best wel wat fitties geweest met Uber en Bolt-rijders die klanten voor de neus van de lokale taxiondernemers wegkaapten.
2: Vorige week liep het dus inderdaad weer uit de hand vanwege een onderlinge conflict met twee chauffeurs die eigenlijk geen regels hadden waar ze zich aan konden houden. Bijvoorbeeld als je niet binnen de gemeente geregistreerd bent met je onderneming, dan zijn er natuurlijk wel wat regels die hier gelden, die we onderling willen afspreken met elkaar. Maar dat moet eigenlijk ondersteund worden door beleid van de gemeente.
3: Naar verluid komt de gemeente dus met een taxiverordening. Voor de duur van 5 jaar kan je als taxiondernemer uit Almere zo'n papiertje aanvragen. Kosten een paar honderd euro is het idee. De particuliere taxisticker van de chauffeurs is voor onbepaalde tijd en kost onder de 10 euro. Een stuk of 50 van de ongeveer 150 taxiondernemers in Almere staan volgens Bakboord achter de taxisticker. Door de sticker waarop karakteristieke gebouwen van Almere te zien zijn, zie je volgens taxichauffeur Ramazan Gul gelijk dat je met een lokale taxi van doen hebt.
6: Ja, het is Almere en de toren aan het Vierwater en het gebouw achter Mediamarkt, Leonardo Hotel. Ja, we hebben die stickers benummerd, ALM Almere 01, ALM 02, etcetera. En zodat wij ook kunnen zien hoeveel stickers hebben we uitgedeeld.
5: Ja, als u een taxi neemt, wat neemt u dan meestal?
4: Een Uber meestal. Het makkelijk is of je app, maar ja, Bolt ook af en toe, maar ja. Uber is toch wel groot.
5: They have special Almere taxi.
4: It's too expensive.
5: Too expensive?
4: Too expensive, yes. I get the Uber is better. It's more value for money.
3: De goedkopere Uber en Bolt taxis mogen hier nog wel komen. Maar Gul verwacht dat dat gaat veranderen als de gemeente in actie komt met een taxiverordening.
6: Met de nieuwe beleid krijgen zij een andere ophaallocatie dan waar wij nu staan.
3: Maar is met die gemeentelijke taxiverordening de taxisticker dan niet overbodig?
6: Nee, absoluut niet. Als je in andere grote steden gaat, zoals Utrecht, zie je daar een UTC-stickers. In Amsterdam heb je stadtaxis. Als je in Eindhoven komt, zie je overal van de stickers. En Almere is ook een van de grootste steden van Nederland. We moeten ook zo'n sticker hebben.
5: En als echte Almere, moet je toch een Almere-taxi nemen?
4: Ja, eigenlijk wel, ja. Maar ik kom uit Amsterdam, dus...
0: Ja, dan kan hem die sticker niks schelen. Een reportage was dit van Sam Jones.

0: Alex Warren, die droomde terwijl hij ook nog koorts had. Tenminste, als je op de titel afgaat, hè. Fever Dream.
1: We gaan naar het weer in Flevoland. Johnny Willemsen van Weerplaza. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Wat voor dag gaan we vandaag krijgen? Veel zon?
2: Ja, we zijn wel begonnen met veel wolken en zelfs hier en daar een klein buitje. Maar de opklaringen zijn al in aantocht. Dus in de loop van de ochtend verwacht ik al wat zon. En in de middag wordt dat alleen maar meer.
0: Hoe laat is het ongeveer in de loop van de ochtend?
2: Een enkele opklaring eigenlijk gewoon vanaf nu al.
0: Oh, lekker.
2: Kan het ook weer eventjes een tijdje weer wat meer bewolkt zijn. Dus zo gaan we eigenlijk verder de komende uren. En dan in de loop van de middag wordt het echt zonnig.
0: Okay.
2: Dus aan het begin van de middag verwacht ik nog wel redelijk wat wolken. Maar naarmate de middag wordt het steeds zonniger. Overigens wel een felle zon. Zonkracht 6, zelfs zonkracht 7 tijdelijk mogelijk. Dus ben je vanmiddag buiten een langere tijd, smeer je dan even in. Een graad of 21 bij weinig wind. Is eigenlijk best wel lekker weer vanmiddag.
0: Maar je bent wel binnen 12 minuten kun je verbranden dus.
2: Zoiets inderdaad. Ja, ja, hangt een beetje af van hoe bruin je al bent. Maar inderdaad, als je echt in de zon bent een tijdje vanmiddag, dan kun je snel verbranden. Ja.
0: Mijn collega Roy, stil Roy. We gaan nog niet verder met het weer. Ik ga eerst over jou vertellen dat jij doet aan hardlopen.
3: Ja.
0: Dus jij bent gewoon altijd bruin.
3: Dat is wel waar, ja.
0: Ja, maar smeer jij ook dan vandaag als je dit zo hoort? Of denk je dan, het risico wel?
3: Het spookte net echt door mijn hoofd. Ja. Ik ga vanmiddag hardlopen en toen dacht ik, oké, misschien moet ik het wel doen. Maar normaal gesproken doe ik het niet, nee. Maar het is eigenlijk wel aan te raden.
0: Ja, maar goed, als je het opgeeft. Kijk, als ik nu naar buiten ga, ik moet eigenlijk smeren voordat ik überhaupt de deur uitstap.
3: Ja, ik ben echt wel bruin. Ja.
0: Sorry, Johnny, we waren met het weer bezig.
3: Ja, dus vanavond moet er niet gesmeerd worden, volgens mij.
2: Nee, het hangt van de timing af. Hè. De zon is het felst zo tussen 12 en 3.
3: Ja, dan ga ik net hardlopen.
2: Ja, eind van de middag gaat hardlopen. Of bijvoorbeeld vanavond kun je ook echt prima hardlopen. Dan hoeft het natuurlijk niet. Want vanavond is het gewoon nog droog met behoorlijk wat zon. En rond zonsondergang, dat is pas tegen 10 uur. Dan is het nog een graad of 17. In de nacht koelt het af naar 12 of 13 graden. Dus eigenlijk nog wel een goede nacht. Morgenochtend ook om de koelte nog even in je huis te laten. Want de komende tijd wordt het een stuk warmer.
0: Sorry, jij zegt nu die zonsondergang pas bij 10 uur. Maar vanmorgen zag ik dus een waanzinnige zonsopgang met roze, oranje en weet ik veel wat allemaal. Heeft dat ook nog te maken met hoe het weer is en weet ik veel, woestijnzand?
2: Nee, volgens mij zit er niet heel veel woestijn.
0: Dat gewoon mazzel.
2: Ja, inderdaad. Je hebt altijd een beetje een goede mix van bewolking en opklaringen nodig voor een mooie zonsopkomst. En die was er vanochtend.
0: Ja.
2: Je moet er wel vroeg bij zijn deze tijd van het jaar. Want de zon gaat laat onder, maar hij gaat ook alweer vroeg op. Mm-hmm. Volgens mij ergens in de buurt van 4:15.
0: Ja.
2: Dan was je er vroeg bij.
0: Ja, we beginnen hier om 17:30. Eigenlijk al ietsje eerder. Maar ik was inderdaad vroeg bij. En de komende tijd 30 graden, maar niet zonnig.
2: Morgen nog niet hoor. Morgen starten we met wolken en een beetje regen zelfs. In de middag komt de zon door graad of 22. Maar die warme lucht bereikt ons daarna. Donderdag al zo'n 26 graden. En vrijdag gaan we over de 30 heen. Daarbij veel zonneschijn. Maar later op de dag ook kans op een stevige onweersbui.
0: Ja, en trekt die warmte dan weg? Of dat is niet meteen zo?
2: Nee, na zo'n onweersbui is het wel een paar graden koeler. Maar de warmte wordt niet echt verdreven. Ook in het weekend verwacht ik nog wel een graad of 28. Met ook een hoge luchtvochtigheid. Dus het voelt minstens net zo warm aan.
0: Ja. Kijk, zomer in Flevoland. Dankjewel, Johnny.
2: Graag gedaan.
0: Doei.
1: Dan gaan we verder met het nieuws. Inbrekers hebben een nieuwe methode om rolluiken van juweliers eenvoudig open te krijgen. Kapitein Juweliers en Emmeloord werden slachtoffer van deze truc.
0: Ja, gisteravond besteedde Opsporing Verzocht het televisieprogramma aandacht aan een reeks inbraken bij juweliers. Dat was allemaal in december vorig jaar. En overal gingen die rolluiken gewoon moeiteloos omhoog. En dat was dus ook het geval bij Kapitein Juweliers.
4: Bij deze juwelier aan de korte achterzijde in Emmeloord kunnen ze zich precies voorstellen hoe zoiets voelt. Een familiebedrijf met inmiddels 3 winkels bestaat al meer dan 50 jaar. De dochter van de oprichter leidt deze vestiging. Terug naar dinsdagochtend 23 december, 6 nachten na de inbraak in Sneek. Door de korte achterzijde in Emmeloord rijdt een auto, een Golf R. Bestemming? De juwelierszaak. Deze vitrine is dan met het oog op alle extra klandizie gevuld met alle topstukken.
5: We waren mega trots, maar weet je, het is kerst. Je mooiste spullen liggen in de winkel. Alles was schoon. We hadden echt een hartstikke leuke dag gehad de dagen voor. Leuke klanten, leuk verkopen, leuk met je team. Alles klopte. En dan weg.
4: Het is 4:15 die 23 december als de Golf stopt voor de juwelier. Op de wagen zit een gestolen kenteken. Deze inbraak begint een stuk minder subtiel. bestuurder blijft in de auto. Een derde man gaat meehelpen met slaan. Deze man lijkt al wat vermoeid. Maar helaas is het gat in de deur inmiddels groot genoeg. Opmerkelijk, net als in Snake, is opeens het rolluik omhoog aan het gaan. Mogelijk maken deze inbrekers gebruik van een afstandsbediening. De twee mannen die sloegen zijn ook degene die met big bags naar binnen gaan.
5: Als de sensoren afgaan, dat krijgen we op de telefoon, krijgen we dat te horen. Dus al die sensoren gingen af. En toen zeiden we al van, het is 4:15, foute tijd, dit kan wel eens mis zijn.
4: Op hun telefoon ziet haar man dan dit.
5: En zegt, dit ligt allemaal wit spul voor de deur. Ik zeg, nou, ze zullen toch geen voetzoeken naar binnen gedaan hebben. Weet je, het was net voor de kerst. Je hebt natuurlijk vuurwerk. Ik zeg, ik hoop het niet, want dan hebben we een bende.
4: Het blijkt dus veel erger. De mannen gaan meteen naar de vitrine met de mooiste stukken.
5: En nog is het wel zo, als ik met een klant bezig ben, dan denk ik, oh ja, die ring zal ik er even bij pakken. Oh nee, is er niet meer.
4: Opeens rook van het alarm. De daders gaan nog zo lang mogelijk door met spullen pakken. Tot er geen hand voor ogen meer is te zien. De chauffeur heeft al wat rook gezien. Hij doet alvast een deur open. De buit moet door het gat in de deur geperst worden. Zoveel is het toch nog geworden. Ook de tweede big bag van het merk Toolstation gaat er doorheen. Na wat proppen in de achterbak en het niet vergeten van de voorhamer stappen de mannen in en zijn weg, met de sieraden. Hun golf is goed te horen op hun razendsnelle vlucht op de randweg richting de N717. Later blijkt dat de mannen de juwelier voor een aanzienlijk bedrag hebben gedupeerd.
5: Ze zitten aan onze spullen. Het waren onze mooie sieraden. Weet je, er zaten pronkstukken zaten ertussen. En dat hebben ze meegenomen. Nou, was het niet mooi. Ze moeten met hun handen van onze spullen afblijven. Het was echt. Dat, weet je, toen ik zag dat ze het achter in die auto gooiden, dacht ik, wat afschuwelijk. Ze moeten echt gepakt worden en ze moeten stoppen. En ik hoop dat de andere juweliers nagaan of hun beveiliging op orde is.
1: Sjoukje Kaptein was dat van de gelijknamige juwelierszaak in Emmeloord.

0: het licht doet het niet.
1: Ik heb geen bereik.
2: Hebben we nog wel water?
3: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil. En geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
4: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
5: Onderweg naar je werk of een afspraak. Hou je aan de snelheid. Zo zijn we samen veilig onderweg in Flevoland.
6: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
7: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht, nu op elizawashere.nl.
8: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem, meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
9: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
10: Hallo, daar ben ik weer, met de lekkerste maaltijden.
9: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
11: Een warme zomerdag. De hele dag spelen, vriendjes maken. Voor vluchtelingenkinderen in Nederland bestaat dat gevoel niet. Ze moeten steeds verhuizen, raken vriendjes kwijt, hebben veel zorgen. Geef deze kinderen een zorgeloze zomer. Vanaf €35 geef je een fijne vakantiedag. Doneer op vluchtelingenwerk.nl.
12: Dit is Flevoland met het regionieuws.
13: Een 42-jarige man uit Almere is veroordeeld tot 3 jaar cel, waarvan 1 voorwaardelijk, voor seksueel misbruik van zijn 17-jarige buurmeisje. Volgens de rechtbank maakte hij misbruik van haar kwetsbaarheid en had hij, juist als onderwijsassistent, moeten beseffen dat ze extra bescherming nodig had. WhatsApp-berichten ondersteunden de verklaringen van het slachtoffer. De man mag de komende 2 jaar geen contact hebben met haar of haar ouders. Er bestaat een kans dat op Urk tijdens evenementen geen popmuziek meer te horen is. Het nieuwe college van burgemeester en wethouders van Urk heeft in het coalitieakkoord opgenomen dat wordt gestreefd naar akoestische sensitiviteit bij evenementen. Het is vooral de SGP die al langer klaagt over te harde muziek, omdat de achterban zich daaraan stoort. Samen met het CDA en de ChristenUnie is nu een passage opgenomen in het akkoord om popmuziek te weren. Het nieuwe college geeft wel een waarschuwing dat de gemeente eigenlijk niet de muziekkeuze kan bepalen. En de politie heeft een speciaal telefoonnummer ingesteld voor mensen die tips hebben over een woningoverval in Almere op 12 november. Het was op de Lotusbloemweg in Almere Buiten. Een 96-jarige man werd daarbij mishandeld. Een aantal maanden na de overval overleed hij. Volgens zijn zoon is hij nooit meer de oude geworden en de daders zijn nog altijd niet gevonden. Het telefoonnummer dat de politie instelt moet nu de drempel voor tipgevers verlagen. En een speciaal team van de politie zorgt ervoor dat de tipgevers niet bekend worden, maar anoniem blijven. Meer nieuws uit de regio komt zo dadelijk en is terug te luisteren in onze podcast.
14: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het Rode Kruis slaat alarm over de wereldwijde gevolgen die El Niño kan hebben. De hulporganisatie vreest dat het weerfenomeen grote problemen kan veroorzaken, zoals overstromingen en gevaarlijke hittegolven. Een Russische kunstenaar en criticus van president Poetin is in Polen op straat doodgeschoten. De dader is ontkomen. Volgens de Poolse politie lijkt het een gerichte aanslag. Oudschaatster Irene Wüst is door NOC-NSF benoemd tot chef de mission. Ze zal de Olympische ploeg leiden bij de Olympische Spelen van 2028 in Los Angeles.
15: Goedemorgen, het weer in Flevoland. Vanochtend zijn er wolkenvelden en er is kans op een lokaal licht buitje. Veel stelt het niet voor en af en toe schijnt de zon. De temperatuur loopt geleidelijk op en tegen het middaguur is het 18 of 19 graden. Vanmiddag blijft het droog en komt de zon vaker tevoorschijn. Het wordt ongeveer 21 graden bij een zwakke wind die van oost naar noord draait. Wie buiten plannen heeft, doet er verstandig aan zonnebrandcrème te gebruiken. Bij zonkracht 7 kan je vanmiddag binnen een kwartier verbranden. Vanavond is het tot zonsondergang zonnig. Rond 10 uur vanavond is het nog 17 graden. En in de nacht koelt het af naar 12 of 13 graden. Morgenochtend is er veel bewolking en kan er een beetje regen vallen. In de Noordoostpolder is het morgen waarschijnlijk wat natter dan in het zuiden van Flevoland. Morgenmiddag komt de zon tevoorschijn en stijgt het kwik naar 21 of 22 graden.
0: Dankjewel Johnny. Dan de ANWB verkeersinformatie. 2 meldingen op de A1. Amsterdam-Amersfoort tussen Naar de Vesting en knooppunt Eemnes. Daar doe je er 12 minuten langer over. En ook nog op die A1 dus Amersfoort-Amsterdam tussen Hilversum-Noord en Naar de Vesting. 10 minuten vertraging. Ook nog een flitser. Die is gezien in Almere op de Beneluxlaan. Komende zaterdag is het de dag van de bouw. En dan kun je dus binnenkijken bij allerlei bouwprojecten. Waaronder ook bij het Bosbad in Emmeloord. En verslaggever Han Dijkstra die nam al even een kijkje.
1: Goedemorgen. Flevoland is wakker.

0: Vroeger was dit dus een hele leuke versierzin. Get out of my dreams, get into my car. Nu klinkt het een beetje als aanranding, vind ik.
1: Ja, dat vind ik eigenlijk ook wel. Het kan anno 2026, ja, niet meer.
0: Precies, de tijd is sneller vooruit gegaan dan dit liedje. Maar het blijft wel
1: een lekker liedje.
0: De meeste mensen luisteren toch niet naar de teksten. Billy Ocean.
1: De bouwhekken bij zwembad Het Bosbad in Emmeloord die gaan komende zaterdag open. Het is dan namelijk de dag van de bouw. En dan kan het publiek komen kijken naar hoe er wordt gewerkt aan een nieuw binnen- en buitenbad in Emmeloord.
0: Ja, en verslaggever en collega Han Dijkstra die nam voor ons al eventjes een kijkje.
2: 8 wedstrijdbanen, een doelgroepenbad en natuurzuivering. Er wordt gewerkt aan een zwembad die wie jaren mee moet gaan. Directeur Marcel Jagersma kijkt als hij een rondje loopt elke dag zijn ogen uit.
3: Het is echt heel bijzonder. Hè? Als ze beginnen te bouwen en graven, dan denk je eerst van, moet het daar komen? En dan daar komen de wanden overeind en dan kom je binnen en dan denk je zo, dit is echt wel mooi. En mooier nog dan we hadden gedacht op de tekening. Ik ben vooral trots op dat het er is gekomen en dat we gewoon een voorziening hebben waar iedereen straks met heel veel plezier kan sporten, bewegen en recreëren. Maar wat ik ook heel mooi vind, soms heb je ook gewoon een stukje bijvangst. Met de buren bijvoorbeeld straks een hele mooie zichtrelatie aangegaan, zodat ook de samenwerking niet alleen in samenwerking tot stand komt, maar dat je hem ook gewoon visueel kunt maken. Maar het is prachtig om te zien als je in het bad staat, bijvoorbeeld hoe de atletiekbaan erbij ligt. En ik kan me voorstellen dat het andersom net zo werkt.
2: En waarom is dat zo belangrijk om dat erbij te hebben?
3: Nou, je ziet dat we steeds meer samen willen doen. Dat geldt niet alleen voor de atletiek. Dat geldt ook voor de andere gebruikers hier op het terrein. Wij liggen in het hart van die sport. En op die manier willen we ook de verbindende partij zijn.
2: Het hele project zou 25,5 miljoen euro gaan kosten. Eind vorig jaar werd duidelijk dat er nog eens ongeveer 500.000 euro bij moest om het complex extra te verduurzamen.
3: Ja, daar hadden we niet op gehoopt aan de voorkant natuurlijk. Maar het is van deze tijd. Het voordeel is dat we volledig all-electric zijn. Een nadeel is dan dat je in deze tijd met energietransitie wat extra werk hebt. Maar we zijn blij dat we dat hebben kunnen opvangen.
2: Maar er wordt een gebouw, een gebied, ja, voor de toekomst, hè?
3: Zeker, een gebouw voor de tientallen jaren. Het Bosbad bestaat dit jaar 30 jaar. En we gaan minstens voor dezelfde periode nu in de nieuwe pand natuurlijk.
2: Tijdens de Dag van de Bouw zijn geïnteresseerden zaterdag welkom tussen 10 en 2.
3: De Dag van de Bouw is eigenlijk een landelijk initiatief, dus dat komt niet zozeer uit onze koken. Maar we hebben wel vanaf het begin af aan gezegd, het zou toch mooi zijn als we daar aan mee kunnen doen. Zodat we de bezoekers en de betrokkenen rondom het project al ook kunnen laten zien waar we mee bezig zijn. Hè. De bouw duurt best lang. Voor je gevoel duurt het lang. Die in fases verloopt. En nu kunnen we eigenlijk, we zitten in fase 1, maar we zijn al een tijdje in de gang. Mensen zijn heel nieuwsgierig, kan ik me voorstellen. En wij laten graag zien wat er gebeurt. Dus de aannemer heeft daaraan mee willen werken. En mensen kunnen hier komen kijken.
0: Dankjewel, dat was dus een verslag van...

gemist op tv? Of wil je kijken wanneer het jou uitkomt? Alle programma's van Omroep Flevoland zijn te zien op de website en de Omroep Flevoland app. Download voor programma's kijken de gratis app van Omroep Flevoland.

0: mensen, het is bijna 9:10.
1: Kan wel.
0: Ja, ik dacht juist, hou nou eens op zeg, maar het kan nog wel. 9:10, het kan nog wel. I just want to make love to you, Etta James.
1: Dan wat je gisteravond hebt gemist op radio en tv. De Nederlandse vleesindustrie presenteerde gisteren een nieuw actieplan om misbruik van arbeidsmigranten tegen te gaan. Gebeurt dat niet, dan dreigt een verbod op het inhuren van uitzendkracht in slachterijen. In Duitsland leidde zo'n verbod tot minder arbeidsongevallen, betere huisvesting en bleef vlees betaalbaar. In Nieuwsuur was Manon Hoebe, voorzitter van belangorganisatie Vlees NL.
2: We zijn niet tegen uitzendverbod, wij zijn tegen uitzendverbod voor de gehele sector. Wat wij willen is dat de slechte bedrijven aangepakt worden en dat de goede bedrijven gewoon hun werk kunnen doen. Bij ons is het zo dat de mensen die in de vleesbedrijven werken allemaal al onder een cao vallen. En daarmee een gelijke betaling hebben. En daarmee zijn heel veel zaken al goed geregeld.
1: En Hoebe is het ook niet eens met het beeld van uitbuiting, angst en geweld in de vleesindustrie. Volgens haar worden bedrijven uitgebreid gecontroleerd.
2: Wat we ook hebben gedaan in ons actieprogramma is dat we onze bedrijven afgesproken hebben dat we ze ook weer door een internationale organisatie laten auditen op sociale manier van omgaan met medewerkers. Waar echt alle mensen, meerdere mensen gesproken wordt, waar zaken gecontroleerd worden, waar huizen bezocht worden. Dus ik snap dat dit beeld geschetst wordt, maar als je de sector kent en met ons meegaat, dan zie je dat de realiteit anders is.
0: Ja, heb jij het gezien gisteren bij Nieuwsuur?
1: Nee, ik heb het niet gezien. Nee.
0: Wij lagen al op 1:00. 1:00, 1 oor. Maar ik vind het zo gek dat de Nederlandse vleesindustrie presenteert dit plan om die misbruik. Maar zij is voorzitter van de belangenorganisatie VleesNL. En zij zegt, het is allemaal helemaal niet waar. Dus er had overleg plaats moeten vinden voordat plan werd opgeschreven, denk ik zo.
1: Misschien zit daar dan ook wel de crux. Dat, dat zij wat meer moeten overleggen daarin of zo.
0: Ja, misschien moeten ze het plan even bespreken. Maar goed, wie ben ik? Ik heb verder ook de context niet.
1: Ze nemen deze tip mee, denk ik.
0: Ja, dat denk ik ook. Dat ze nu luisteren, elkaar bellen en zeggen van, ach, gaan we nog even doen. Op de radio in Met het Oog op Morgen gisteravond vertelde docent filosofie Joram Stijn over zijn boek Afkicken met Spinoza. Hij maakt zich zorgen over het mentale welzijn van jongeren. De filosofie van Spinoza kan volgens hem helpen tegen verslavingen aan bijvoorbeeld telefoons of vapes.
3: Hij leert je eigenlijk dat wij helemaal geen vrije wil hebben. Dus we denken dat wij uit vrije wil handelen, maar dat doen we helemaal niet. In onze tijd is dat heel toepasbaar, want we worden dus op allerlei mogelijke manieren gemanipuleerd. Om dingen te verlangen, om dingen te denken. En die dingen die we denken en verlangen zijn helemaal niet bevorderlijk voor ons welzijn.
0: Nee, volgens Spinoza moeten we dus beseffen dat we eigenlijk stiekem gedwongen worden om te vapen of de hele dag op ons telefoon te zitten. Nou, dat is dan het bewustzijn, stap 1. Hij vertelt ook over de volgende stappen.
3: Je moet je toch een voorbeeld stellen van hoe het leven van een vrij mens eruit ziet en hoe die zou reageren. Zou die 8 uur per dag op TikTok zitten? Zou die voortdurend zich boos maken over van alles en nog wat? En vervolgens, dat is de tweede stap. En de derde stap is dan dat je gaat oefenen in de regels en de gewoontes van zo'n vrij mens. Totdat dat een tweede natuur is geworden.
1: Ach, ik word echt gedwongen om nog een kop koffie te nemen.
0: Nee. Je moet je vrij voelen om geen koffie te nemen.
1: Oh ja.
0: Ja, voel je vrij, dat is ook allemaal weer bereikt.
1: Nou, ik neem wat water, denk ik.
0: Kijk, allemaal dankzij Flevoland is wakker. Mooi is dat toch. We hebben Clouseau nog voor je.

0: Droom jij er wel eens van om die oude jeugdliefde weer terug te vinden? Misschien zoek je wel naar een familielid dat je nooit hebt gekend.
1: Nou ja, geen idee of jij dit wist, maar je vader blijkt in ieder geval naast taxichauffeur ook timmerman en caféhouder geweest te zijn. Dat zien we op zijn archiefkaart.
0: In Adres Onbekend van Omroep Flevoland gaan we samen met jou op zoek. Elke zondagmiddag tussen 12 en 2 uur helpen we luisteraars hun persoonlijke speurtocht te starten.
2: Speel de gitaar en dan zong ze erbij, 's avonds als het kampvuur brandt.
0: Adres Onbekend. Elke zondag van 12 tot 2 bij Omroep Flevoland.
3: Waar jij ook bent, Adres Onbekend.
4: Dit is Flevoland.
5: En dan gebeurt er dus eigenlijk weer precies hetzelfde.
4: Ja. Ook dit is Flevoland.
6: Kom je binnen en dan denk je zo, dit is echt wel mooi. En ik ben mooier nog dan waar de gedachte op de tekening.
4: En dit is ook Flevoland.
7: They have special Almere taxi.
8: It's really expensive.
4: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
9: Eindelijk, de zomer komt eraan. En terwijl jij geniet van het mooie weer, zet Omroep Flevoland jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
10: Het Almeers Caravanbedrijf. Al 27 jaar de kampeerwinkel met meer dan 8000 vierkante meter kampeerplezier in Almere. Voor caravans en campers en accessoires. Met trots kunnen we u vertellen dat we knausdealer zijn geworden voor campers. En deze verhuren we ook. Voor onderhoud, reparatie, het monteren van accessoires komt u naar ACB. Kijk op onze website.
11: Hendricks, buitengewoon thuis. In een compleet beplantingsplan op maat.
12: Ja, u vindt uw tuin nog heerlijk, maar wil graag andere beplanting. Wij verwijderen de oude beplanting, verbeteren de grond en beplanten uw tuin naar uw nieuwe wensen.
11: Zo kunt u optimaal blijven genieten. Kijk voor meer info op hoveniersbedrijfhendricks.nl.
4: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
13: Een auto is gisteravond volledig uitgebrand op de Gooiseweg in Zeewolde. De auto reed naar het dorp toe toen hij plotseling vlam vatte. De auto was niet meer te redden. En er bestaat een kans dat op Urk tijdens evenementen geen popmuziek meer te horen is. Het nieuwe college van BMW van Urk heeft in het coalitieakkoord opgenomen dat er wordt gestreefd naar akoestische sensitiviteit bij evenementen. Meer nieuws uit de regio hoor je straks in het bulletin van 9:30.
0: Dit is Flevoland, ook te volgen via TikTok.
14: Clemens Peters met het NOS-journaal. Er ligt veel druk op de G7-top van vandaag in Frankrijk. Gisteravond was er een openingsdiner en werd president Trump ontvangen door de Franse president Macron. De relatie tussen de twee is naar een dieptepunt gezakt. En daarom is deze top belangrijk voor de Franse president, zegt correspondent Saskia Houtuin.
15: Zeker nu ook vanwege de timing die toch wel vrij opvallend is, zo kort op dat voorlopige akkoord tussen de VS en Iran. En ook nu moet hij eigenlijk gaan navigeren. Dus aan de ene kant sterk zijn mannetje staan, laten zien waar Frankrijk, waar Europa nu voor staat. En tegelijkertijd Trump binnenboord houden op deze top.
14: Het Rode Kruis slaat alarm over de wereldwijde gevolgen die El Niño kan hebben. De hulporganisatie vreest dat het weerfenomeen de komende tijd grote problemen kan veroorzaken, zoals voedseltekorten, overstromingen en gevaarlijke hittegolven. En daarom worden nu al hulpgoederen naar risicogebieden gebracht, vooral naar kwetsbare regio's in Afrika. Archeologen hebben in Nijmegen het grootste Romeinse badhuiscomplex van Nederland blootgelegd. De resten van dat badhuis laten zien dat het eens een chic gebouw was, zegt deze archeoloog.
16: Die baden die bestonden uit warme baden, lauwe baden, koude baden. En daar, in alle verwarmde ruimtes had je dus zo'n vloer- en wandverwarmingssysteem.
14: Bij het badhuis zijn ook sieraden, zegelringen, munten en delen van bronzen standbeelden gevonden. Oudschaatster Irene Wüst is door NOC-NSF benoemd tot chef de mission. Ze zal de Olympische ploeg leiden bij de Olympische Spelen van 2028 in Los Angeles. En bevalt die samenwerking, dan zal ze die functie ook bekleden tijdens de winterspelen van 2030 in de Franse Alpen. Het weer, een mix van zon en wolken. In het oosten kan een bui vallen. In de middag vanuit het westen meer zon. Het is dan droog en 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: Verkeersinformatie dan. 1 file nog in onze provincie. Staat volgens mij over het water op de A1... tussen naar de vesting en knooppunt de MNS. 22 minuten sta je daar wel stil. Dat komt door een ongeluk. De rechterrijstrook is daar afgesloten. En pas even op de Beneluxlaan in Almere... want daar word je geflitst in beide richtingen. Vanmorgen reed ik hier naartoe. Het was heel vroeg natuurlijk. En de zonsopgang was prachtig. Het was een van de mooiste die ik in tijden gezien heb. Alles was rood, roze, oranje en dan dat zonnetje daar zo boven de weilanden in Flevoland. En toen dacht ik even, wat een mooie nieuwe dag. Daar kan ik wel een liedje bij verzinnen. Nou, bij een mooie nieuwe dag, een mooie dag, een nieuwe dag, een fijne dag, een gezellige dag. Daar zoek ik liedjes bij. Gewoon een liedje waar überhaupt het woord dag in de titel of day mag ook natuurlijk in het Engels of als je goed in Frans bent, dan kun je er ook een leuke jour bij bedenken. Geef me zo'n liedje via 0320 28 50 50. Dat is het nummer dat je kunt bellen en appen. Dus 0320 28 50 50.
8: Almere bestaat 50 jaar en groeide uit naar 230.000 inwoners. En om dat te vieren krijg je nu 50% jubileumkorting op jouw radio- of tv-campagne. Neem snel contact op via reclame@omroepflevoland.nl. En groei net zo snel als Almere.
17: Als u meer grip wilt op uw investering en meer helderheid over wat het oplevert, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid. Dat geeft meer vertrouwen, meer stabiliteit, meer rust. Voor elke investering krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
18: VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
17: Ook investeren met hypothecaire zekerheid? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
19: Luzak biedt het beste onderwijs en waardevolle ervaringen. Zo kunnen Luzak-leerlingen in het buitenland een taal leren, een periode high school doen of vrijwilligerswerk in Afrika. Zodat ze de wereld leren kennen en zichzelf. Zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond. Luzak, zo goed kan onderwijs zijn.
20: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
19: Een trimester high school in het buitenland? Met Luzak en YFU Nederland kan het. Zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond.
20: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
21: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.

De man die zichzelf vernoemd heeft naar een broodje jam, Jelly Roll en I'm Good. Goedemorgen als je net wakker bent of in de auto stapt of natuurlijk de radio net pas aanzet. Fijn dat je erbij bent. Het is 9:12 en dit is Flevoland Muziekland. En ik was op zoek, gewoon omdat ik het zelf zo'n prachtige ochtend vond, naar een liedje over een mooie dag. En nou draai ik dus net Jelly Roll. En dat is een liedje wat ik nog niet zo heel vaak gehoord had. En moet je luisteren hoe dat begint. Oh ja, het duurt even 10 seconden voordat hij gaat zingen. Er moet even de gitaar nog gestemd worden en warm gedraaid. En dan zingt hij dit. Nou, alsof hij meegeluisterd heeft. What a beautiful day zijn gewoon de eerste woorden van dit liedje. Dus daarmee heb ik al bereikt wat ik wilde. Namelijk even het bezingen van die prachtige zonsopgang en die lekkere dag die in ieder geval mij te wachten staat. En ik hoop jou ook. Weet jij een liedje dat daar goed bij past? Iets over een mooie dag, beautiful day, nice day, a day to remember of zoiets. Verzin er maar een term bij. En natuurlijk een mooi liedje. Stuur me de titel eventjes. Dat kan via een appje of door even te bellen. 0320 voor Lelystad. En dan 285050. Dat is het telefoonnummer. Ik hoor graag van je. En ik heb zelf deze meegenomen. Vind ik een mooi liedje. Over een mooie dag. Het is natuurlijk Bluff. En het heet dus ook Mooie Dag. Laten we hopen dat het voor zoveel mogelijk mensen ook zo'n dagje aan het worden is.

Flevoland op Facebook en blijf lachen, meedenken en meedoen met wat er speelt in onze provincie. Klets gezellig mee over het nieuws of score een leuke prijs bij een winactie. Omroep Flevoland op Facebook. Serieus leuk.

Oftewel de leuke filmpjes die wij op Facebook hebben. Soms over katten, maar meestal natuurlijk over het wel en wee van Flevoland. Dus er zat nog een miauw achter. En toen kwam Eye of the Tiger. Vond ik grappig. Survivor, hoorde je? Tijd voor Kiek even op televisie. Voor de mensen die het nog niet op onze Facebookpagina hadden gezien... of op onze site natuurlijk, omroepflevoland.nl... laat ik Kiek ook nog even zien op televisie nu. Kun je daar nog heen schakelen als je er zin in hebt. Daar zie je dan nu twee foto's... die je dus ook via die andere wegen al had kunnen bekijken. Het zijn twee dezelfde foto's. Tenzij je heel goed kijkt... moet je wel goed in zijn hoor vandaag, want het is een lastige... Je ziet foto's van de fietscampagne. Je ziet dus mensen die aan het fietsen zijn. Maar op de ene foto is net iets anders dan op de andere foto. En als je zin hebt om even te puzzelen, dan ga je die foto's bekijken. En als je het verschil vindt, dan geef je dat door. Bijvoorbeeld via omroepflevoland.nl/kiek. En dat kun je tot 11 uur vanmorgen doen. En mocht je nou de oplossing hebben gevonden... dan loop je ook nog eens de kans dat je later vandaag gebeld wordt. In een van de programma's wordt er dan aan het rad gedraaid... en daar zitten prachtige prijzen op verborgen. Ja, dan kan je zomaar een Omroep Flevoland rugzakje winnen... of een Omroep Flevoland kieker. Een kieker, die wil je echt winnen. Als je niet weet wat het is, nou ja, hou onze programma's in de gaten. Daar leggen we het regelmatig uit. Voor nu gaan we luisteren naar Mart Hoogkamer en Billy Dans... en hun single, Gappie Sappie.

0: meer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
1: Echt?
0: Ja. En die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
2: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
3: Onderweg naar je werk of een afspraak? Hou je aan de snelheid. Zo zijn we samen veilig onderweg in Flevoland.
4: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Gun jezelf die Holland-Amerika-lijncruise. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste bestemmingen van Noord-Europa. Ontdek je cruise op hollandamerika.com.
3: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
4: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu de Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
5: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
6: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf €0 eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
7: Hans, alleen de prijs is anders.
8: Nu bij Velderhof, €650 inruilkorting.
9: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen.
10: Oké, we gaan.
11: Gun jezelf ruimte, weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
12: Flevoland met het regionieuws.
13: Een 42-jarige man uit Almere is veroordeeld tot 3 jaar cel, waarvan 1 jaar voorwaardelijk, voor seksueel misbruik van zijn 17-jarige buurmeisje. Volgens de rechtbank maakte hij misbruik van haar kwetsbaarheid en had hij, juist als onderwijsassistent, moeten beseffen dat zij extra bescherming nodig had. WhatsApp-berichten ondersteunden de verklaringen van het slachtoffer. De man mag de komende 2 jaar geen contact met haar of haar ouders opnemen. Er bestaat een kans dat op Urk tijdens evenementen geen popmuziek meer te horen is. Het nieuwe college van BMW van Urk heeft in het coalitieakkoord opgenomen dat wordt gestreefd naar zogenaamde akoestische sensitiviteit bij evenementen. Het is vooral de SGP die al langer klaagt over luide muziek, omdat de achterban zich daaraan ergert. Samen met het CDA en ChristenUnie is nu een passage opgenomen in het akkoord om popmuziek te weren. Wel met een kanttekening, want de gemeente gaat eigenlijk niet over de muziekkeuze in hun gebied. En inbrekers die hun slag sloegen bij juweliers in Emmeloord, Sneek en Hengelo hebben waarschijnlijk een afstandsbediening gebruikt om de rolluiken van de winkels open te kunnen maken. Dat vermoeden deelde de politie gisteravond in het televisieprogramma Opsporing Verzocht. Bij alle inbraken viel het op dat de rolluiken plotseling omhoog gingen en konden de inbrekers naar binnen en voor duizenden euro's aan gouden sieraden stelen. De politie vraagt mensen die tips hebben over de inbraken en de afstandsbedieningen deze te delen. En tot zover het nieuws uit de regio.
14: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het Rode Kruis slaat alarm over de wereldwijde gevolgen die El Niño kan hebben. De hulporganisatie vreest dat het weerfenomeen grote problemen gaat veroorzaken, zoals overstromingen en gevaarlijke hittegolven. Een Russische kunstenaar en criticus van president Poetin is in Polen op straat doodgeschoten. De dader is ontkomen. Volgens de Poolse politie lijkt het een gerichte aanslag. Oudschaatster Irene Wüst is door NOC-NSF benoemd tot chef de mission. Zij zal de Olympische ploeg leiden bij de Olympische Spelen van 2028 in Los Angeles.
15: Goedemorgen, het weer in Flevoland. Vanochtend zijn er wolkenvelden en er is kans op een lokaal licht buitje. Veel stelt het niet voor en af en toe schijnt de zon. De temperatuur loopt geleidelijk op en tegen het middaguur is het 18 of 19 graden. Vanmiddag blijft het droog en komt de zon vaker tevoorschijn. Het wordt ongeveer 21 graden bij een zwakke wind die van oost naar noord draait. Wie buiten plannen heeft, doet er verstandig aan zonnebrandcrème te gebruiken. Bij zonkracht 7 kan je vanmiddag binnen een kwartier verbranden. Vanavond is het tot zonsondergang zonnig. Rond 10 uur vanavond is het nog 17 graden en in de nacht koelt het af naar 12 of 13 graden. Morgenochtend is er veel bewolking en kan er een beetje regen vallen. In de Noordoostpolder is het morgen waarschijnlijk wat natter dan in het zuiden van Flevoland. Morgenmiddag komt de zon tevoorschijn en stijgt het kwik naar 21 of 22 graden.
13: En dan de files, die staan er niet in Flevoland. De laatste is net ook van de radar verdwenen. Er is nog wel één flitser gemeld. Die schijnt te staan op de Beneluxlaan in Almere. Dus pas daar even op je snelheid. Oh, ik zal even kijken of ik al berichtjes binnenkrijg. Ik ben namelijk op zoek naar liedjes die gaan over een mooi begin van de dag. Een mooie dag, een bijzondere dag. Ik wil ze heel graag horen via 0320 28 50 50. Suggesties om vrolijke, zonnige liedjes suggesties voor vrolijke, zonnige liedjes die ik kan draaien. En ik zie de... Oh, die is mooi. Oh, die is ook mooi. Oh, ja. Goed, ik ga kiezen, maar wil je nog iets toevoegen? Laat het dan even weten. Dan maken we er sowieso met elkaar een mooie muzikale dag van.
1: Goedemorgen.

je zonsondergang? Een mistige ochtend? Een wit sneeuwdek? Flitsend onweer of juist een strak blauwe lucht? Heb jij een bijzonder weermoment vastgelegd? Deel jouw mooiste weerfoto met ons. En wie weet zie je jouw eigen foto terug bij ons op radio, tv, internet of op de sociale media. Dit kan via onze website. Ga naar omroepflevoland.nl/weer of app hem naar 0320 28 50 50. Zo beleven we het weer samen door jouw ogen.

0: Of ze even rustig aan wil doen, deze Rosie. Want het lijkt wat heftig over te komen af en toe. Tenminste, als je Joan Armatrading moet geloven. Ik was op zoek naar een liedje dat paste bij de prachtige zonsopgang die ik vanmorgen zag. Ik dacht, nou, het kan niet anders dan dat vandaag een mooie dag wordt. En daar zocht ik een mooi liedje bij. En ik krijg een hoop leuke suggesties weer, hoor. Het is echt heel leuk hoeveel mensen toch even de moeite nemen om mee te denken en een appje te sturen. Nel? Nee, dat is typisch. De telefoon ging over en toen weer niet. Laat ik het nog een keertje proberen. Ja, want ik zag al. Er zijn sowieso mensen die altijd rond deze tijd even de moeite nemen om te appen. Dank daarvoor. Maar van deze Nel had ik nog nooit een appje gezien. Misschien denk ze ook, ik ga mooi niet opnemen. Dat
1: goedemorgen,
0: kan.
1: Nel.
0: Hallo Nel, je spreekt met Astrid van Omroep Flevoland. Hallo. Hallo. Jij stuurde zo'n mooie suggestie om een. Oh, je hoort mij niet. Nel. Nel.
1: Goedemorgen.
0: Hi, kun je me horen of hoor je me alleen via de radio?
1: Nee. Nee, ik hoor je wel op de tv, maar niet op de telefoon.
0: Oh, dat wordt een heel lastig gesprek, want ja, precies, dan krijgen we dit. Op de tv kom ik 20 seconden later kom ik bij jou aan. En dan hoor je mij pas via de tv, als je via de tv aan het luisteren bent. Hoor je me nu ook via de telefoon? Nee, nu hoor je me nog steeds via de tv. Alleen begon ik aan een lange zinnen, zodat je me kunt horen. Maar Nel, jij kwam met een fantastische suggestie. Namelijk The Day Before You Came van ABBA. En die wil ik heel graag voor jou draaien. Dan ga ik even

0: Dit duurt even voordat je hem ook...
1: Moet ik even terugbellen anders?
0: Ja, ik kan terugbellen, maar ik denk dat het niet beter wordt. Want ik denk dat er bij jou in de telefoon iets verkeerd staat. Maar weet je wat ik doe? Ik probeer het even één keer nog. Want ja, je moet denk ik even bij jou op je telefoon staat denk ik het dingetje van het oortje staat denk ik uit. Dat gebeurt soms en dat snap ik wel. En als je me dan via de tv hoort, dan is dat heel verwarrend. Proberen het nog een keer. Kijken of ze me nu verstaat. Als ze überhaupt opneemt, hè. Want dat kan natuurlijk ook dat ze denkt, bekijk het maar. Of ze zoekt nu dat oortje op de telefoon, dat kan ook. Waar zit dat dan? Je ziet nergens een oortje staan, want het oortje zit ook aan je hoofd natuurlijk. Sommige telefoons is het ook een spiekertje. Of zo'n vierkant luidsprekertje. Of ze heeft hem nu opgehangen. Of ze heeft hem naast de telefoon gelegd. Dat kan ook nog.
1: Dit nu... is de voicemail van Nel.
0: Hey Nel.
1: Spreek gerust uw boodschap in.
0: Nee, dat doen we niet. Nee, dat zou gek zijn. Maar weet je, we hebben alle tijd. Het is 9:45. We hebben nog een hoop muziek voor iedereen. Maar ik ben benieuwd hoe ze nou bij ABBA kwam. Want op zich gaat ABBA natuurlijk niet over een prachtig... of The Day Before You Came gaat eigenlijk niet over een mooi liedje. Maar juist de dag voordat het een mooie... of een mooie dag. Voordat...
1: Goedemorgen, Nel.
0: Nel, hoor je me nu?
1: Hallo.
0: Hoor je me? Nee, nog steeds niet. Nou, Nel, ik vond het een leuke poging. Sorry dat ik je zo bezig hield aan de telefoon. Moet ook een hoop zenuwen geven. Ik maak het allemaal goed, want ik ga jouw liedje draaien. Ik vond het een prachtige keuze, omdat het zo'n mooie tekst is. Dit liedje, luister maar even mee. ABBA, The Day Before You Came.

Echt een leuke liedjes maakt die Samuel Welten toch. En wat een leuke samenwerkingen de hele tijd. Maak me nou niet gek, is een samenwerking met Lil Kleine. En ook niet missen, om mee wakker te worden ook. Nou ja, je zult wel wakker zijn inmiddels. Het is 10:06. De herberg gaat zo open. Daar worden de terrasjes al voor voorbereid. Maar eerst nog een uurtje muziekland met Arnoud. Ik ga nog even met je luisteren naar Wax en Bridge to Your Heart. En ik wens je die hele mooie...

0: met een dikketje.
1: Dit is het nieuws op Urk FM.
2: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Ruim 800.000 Nederlanders wonen in sterk versteende buurten met te weinig groen, waardoor ze extra kwetsbaar zijn voor hitte. Volgens organisaties als de ANWB en de Woonbond zijn landelijke maatregelen nodig in die wijken. Nederland krijgt vaker te maken met langdurige hittegolven en in dichtbebouwde wijken kan het tot 8 graden warmer zijn dan in het buitengebied. Volgens het RIVM kan het aantal mensen dat overlijdt door hittestress stijgen naar 3800 per jaar in 2050 als er geen aanvullende maatregelen worden genomen. Minder Nederlanders zijn geïnteresseerd in nieuws. Het aantal mensen dat er veel belangstelling voor heeft is gedaald naar 45%, blijkt uit een jaarlijks onderzoek van onder meer het Commissariaat voor de Media. 8 jaar geleden was dat nog ruim 60%. 14% van de Nederlanders heeft er helemaal geen belangstelling voor. Bij inbraken bij juweliers in Emmeloord, Sneek en Hengelo hebben de dieven waarschijnlijk met een afstandsbediening het rolluik geopend. Bij de inbraken in december is voor tonnen aan goud gestolen. Rolluiken kunnen handmatig geopend worden, maar soms ook met een app of afstandsbediening. Bij een afstandsbediening kan het signaal worden gekloond. Het lijkt erop dat de inbrekers zoiets hebben gedaan, zei de politie in opsporing verzocht. Archeologen hebben in Nijmegen het grootste Romeinse badhuiscomplex van Nederland blootgelegd. Het complex had een oppervlakte van zeker 4900 vierkante meter. De binnenwanden waren bekleed met marmer en er was een vorm van vloerverwarming. Naast het badhuis zijn sieraden, zegelringen, munten en delen van bronzen standbeelden gevonden. Het weer, een mix van zon en wolken. In het oosten kan een bui vallen. In de middag vanuit het westen meer zon. Het is dan droog en 19 tot 25 graden. Morgen wisselend bewolkt, vooral in het noorden kans op regen. In het zuiden geregeld zon bij 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Lekkere muziek op Urk FM.

0: Dit is het nieuws op Urk FM.
1: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Bijna 1 miljoen Nederlanders wonen in buurten met te weinig groen, waardoor ze extra kwetsbaar zijn voor hitte. Volgens organisaties als de ANWB en de Woonbond zijn maatregelen nodig in die wijken. Nederland krijgt vaker te maken met langdurige hittegolven en in dichtbebouwde wijken kan het tot 8 graden warmer zijn dan buiten de stad. Minder Nederlanders zijn geïnteresseerd in nieuws. Het aantal mensen dat er veel belangstelling voor heeft is gedaald naar 45%, blijkt uit een jaarlijks onderzoek van onder meer het Commissariaat voor de Media. 8 jaar geleden was dat nog ruim 60%. 14% van de Nederlanders heeft er helemaal geen belangstelling voor. Ook in andere landen is een daling te zien. Sociale media worden steeds meer gebruikt als nieuwsbron, hoewel het vertrouwen daarin laag is. Dat geldt ook voor nieuws via AI-chatbots. Bij inbraken bij juweliers in Emmeloord, Sneek en Hengelo hebben de dieven waarschijnlijk met een afstandsbediening het rolluik geopend. Bij de inbraken in december is voor tonnen aan goud gestolen. Rolluiken kunnen handmatig worden geopend, maar soms ook met een app of afstandsbediening. Bij een afstandsbediening kan het signaal soms worden overgenomen. Het lijkt erop dat de inbrekers zoiets gedaan hebben, zei de politie in opsporing verzocht. Tunesië heeft een nieuwe bondscoach aangesteld voor de voetballers op het WK. Het is de Fransman Hervé Renard. Hij vervangt Sabri Lamouchi, die gisteren werd ontslagen na de 5-1 nederlaag in de eerste WK-wedstrijd tegen Zweden. Zijn opvolger Renard was eerder bondscoach van Marokko, Ivoorkust en Saoedi-Arabië. De eerste wedstrijd van Tunesië is komend weekend tegen Japan. Volgende week vrijdag speelt Tunesië tegen Nederland. Het weer, een mix van zon en wolken. In het oosten kan een bui vallen. In de middag vanuit het westen meer zon. Het is dan droog en 19 tot 25 graden. Morgen wisselend bewolkt met vooral in het noorden kans op regen. In het zuiden geregeld zon bij 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Urk FM.

0: is het nieuws op Urk FM.
1: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. De Oekraïnse president Zelensky is aangekomen op de G7-top in het Franse Evian. Hij werd ontvangen door president Macron. De EU-leiders en Zelensky hopen Amerikaanse president Trump ervan te overtuigen om meer te doen voor Oekraïne, dat nu ruim 4 jaar in oorlog is met Rusland. Op de G7-top wordt ook gesproken over de deal tussen de VS en Iran, die zondag werd gesloten. Daar is ook een aantal Arabische leiders bij aanwezig. In Italië zijn 7 mensen gearresteerd voor het saboteren van het spoor tijdens de Olympische Winterspelen. In februari was het treinverkeer in Noord-Italië ernstig ontregeld, doordat op meerdere plekken het spoor was vernield. Bij Bologna en Venetië waren stroomkabels doorgesneden. De mensen die zijn opgepakt worden ook beschuldigd van lidmaatschap van een anarchistische groep. 2 van hen worden verdacht van terrorisme, omdat ze explosieven zouden hebben gebruikt bij de sabotage. Archeologen hebben in Nijmegen het grootste Romeinse badhuiscomplex van Nederland blootgelegd. De ontdekking werd gedaan tijdens opgravingen in het Waalfront. Het badhuiscomplex had een oppervlakte van bijna 5000 vierkante meter. De binnenwanden waren bekleed met marmer en er was een vorm van vloerverwarming. Uit de vondst blijkt dat de bewoners destijds in grote welvaart leefden. Naast het badhuis zijn sieraden, zegelringen, munten en delen van bronzen standbeelden gevonden. De Fransman Hervé Renard is de nieuwe bondscoach van Tunesië. De vorige werd gisteren ontslagen na het verlies in de eerste WK-wedstrijd tegen Zweden. Komend weekend speelt Tunesië tegen Japan. Volgende week vrijdag staat de wedstrijd tegen Nederland op het programma. Het weer, droog en geregeld zon. Het wordt 20 graden in het noorden tot 25 in het zuiden. Morgen veel bewolking en vooral in het noorden kans op regen. In het zuiden zonnig en droog. Het wordt opnieuw 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Lekkere muziek hier op

0: Dit is het nieuws op Urk FM.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. In Polen zijn twee personen uit Belarus aangehouden in verband met een aanslag waarbij een Russische kunstenaar en criticus van president Poetin werd doodgeschoten. Dat was gisteren op zo'n 35 kilometer van de grens met Belarus. Kunstenaar en cartoonist Semyon Skrepetsky werd bekend door zijn spottekeningen over Poetin, de Belarussische machthebber Lukashenko en Sovjet-dictator Stalin. En woonde sinds 2021 in ballingschap in Polen. De Oekraïense president Zelensky is aangekomen op de G7-top in het Franse Evian. Hij werd ontvangen door president Macron. De EU-leiders en Zelensky hopen de Amerikaanse president Trump ervan te overtuigen om meer te doen voor Oekraïne, dat nu ruim 4 jaar in oorlog is met Rusland. Op de G7-top wordt ook gesproken over de deal tussen de VS en Iran, die zondag werd gesloten. Daar is ook een aantal Arabische leiders bij aanwezig. In Italië zijn 7 mensen gearresteerd voor het saboteren van het spoor tijdens de Olympische Winterspelen. In februari was het treinverkeer in Italië ernstig ontregeld, doordat op meerdere plekken het spoor was vernield. Bij Bologna en Venetië waren stroomkabels doorgesneden. De mensen die zijn opgepakt worden ook beschuldigd van lidmaatschap van een anarchistische groep. 2 van hen worden verdacht van terrorisme omdat ze explosieven zouden hebben gebruikt bij de sabotage. De tennissende zussen Venus en Serena Williams doen later deze maand mee aan Wimbledon. De Amerikaanse tennisters hebben van de organisatie een wildcard gekregen voor het dubbelspel. Serena en Venus zijn 44 en 45 jaar. Serena stopte 4 jaar geleden met tennissen, maar maakte deze maand haar rentree in het dubbelspel op Queens. Ook een terugkeer in het enkelspel, zegt ze niet uit te sluiten. Het weer, droog en geregeld zon. Het wordt vanmiddag 19 graden in het noorden tot 25 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Urk FM.

0: Dit is Urk FM.
1: I will survive without you.

0: is het nieuws op Urk FM.
1: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Het gaat goed met de aanpak van vervuilde lucht in Nederland, meldt het RIVM. In 2020 besloten overheden om meer te doen tegen fijnstof en stikstof in de lucht. Het lijkt er volgens het RIVM op dat Nederland met de plannen op koers ligt om de doelstellingen te gaan halen. Als dat lukt, leven mensen in 2030 vier maanden langer dan in 2016. Dat het streven wordt gehaald komt onder meer door een verbeterde rekenmethode, maar ook doordat er meer elektrische auto's worden verkocht dan verwacht. Tegen een man uit Amerongen is 2 jaar cel geëist voor zijn betrokkenheid bij de rellen tijdens een anti-immigratieprotest in Den Haag. Dat was afgelopen september op het Malieveld. Voor justitie staat vast dat de 26-jarige man die dag een politieauto in brand stak. Volgens het OM gooide hij een soort fakkel in het voertuig. Ook zou hij op de A12 de politie hebben bekogeld. Van de eis van 2 jaar cel is 8 maanden voorwaardelijk. Mensen die werken voor het online platform Temper zijn uitzendkrachten. Het gerechtshof in Amsterdam heeft dat bepaald en is het daarmee eens met de vakbonden FNV en CNV. Via Temper kunnen werkenden met opdrachtgevers overeenkomsten sluiten over werkzaamheden. Temper zegt zelf dat die mensen dat doen als ZZP'ers en dat ze geen uitzendkrachten zijn. De rechtbank was het daar in eerste instantie mee eens, maar het hof volgt nu de lijn van de bonden. Die zeggen dat de werkenden in werkelijkheid geen zelfstandigen zijn en daarmee dus wel uitzendkrachten. 2 mannen uit Belarus zijn in Polen opgepakt voor de moordaanslag op een dissidente Russische kunstenaar. Die werd gisteren doodgeschoten in een stad niet ver van de Pools-Belarussische grens. De kunstenaar reisde door Europese landen waar hij de spot dreef met onder andere president Poetin. Over een motief van de mogelijke daders is niets bekendgemaakt. Het weer, droog en geregeld zon. Het wordt 19 graden in het noorden tot 25 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Urk FM.

0: is het nieuws op Urk FM.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Mensen die werken voor het online platform Temper zijn uitzendkrachten. Het gerechtshof in Amsterdam heeft dat bepaald en is het daarmee eens met de vakbonden FNV en CNV. Via Temper kunnen mensen met opdrachtgevers overeenkomsten sluiten over werkzaamheden. Temper zegt zelf dat die mensen dat doen als ZZP'ers en dat ze geen uitzendkrachten zijn. De rechtbank was het daar in eerste instantie mee eens, maar het hof volgt nu de lijn van de bonden, die zeggen dat de werkenden in werkelijkheid geen zelfstandigen zijn en daarmee dus wel uitzendkrachten. De politie heeft 3 mannen aangehouden voor de dagenlange gijzeling en zware mishandeling van een Spaanse man. Het slachtoffer werd in februari in Pernis ontvoerd en daarna vastgehouden in een garagebox in Rotterdam en een appartement in Utrecht. Daarbij werd de Spanjaard ernstig mishandeld. Na 1,5 week wist hij te ontsnappen. Niet veel later werden 2 verdachten opgepakt en vandaag volgden 3 arrestaties in Pernis, Utrecht en Rotterdam. De politie vermoedt dat een drugsconflict de aanleiding was voor de ontvoering. Tegen een man die in Den Haag een politieauto in brand zou hebben gestoken is 2 jaar cel geëist. Dat gebeurde in september tijdens het anti-immigratieprotest op het Malieveld. Volgens het Openbaar Ministerie heeft de man uit Amerongen ook de politie bekogeld op de A12. Jetse Plat is de nieuwe chef de mission bij de Paralympische Spelen. Hij is de opvolger van Esther Vergeer. De 35-jarige Plat deed 4 keer mee aan de Paralympische Spelen, maar hij 7 keer goud won op de triathlon en bij het handbiken. Het is de bedoeling dat Plat chef de mission is bij zowel de Paralympische Zomerspelen in 2028 in Los Angeles als 2 jaar later bij de Paralympische Winterspelen in de Franse Alpen. Het weer. Droog en geregeld zon. Het is van noord naar zuid 19 tot 25 graden. Morgen veel bewolking en vooral in het noorden kans op regen. In het zuiden zonnig en droog. Het wordt opnieuw maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Urk FM.

0: Tikkertje.
1: Dit is het nieuws op Urk FM.
2: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. De automobilist die vastzit vanwege het dodelijk ongeluk met scholieren in Terhole in Zeeuws-Vlaanderen wordt verdacht van dood door schuld. Het Openbaar Ministerie denkt dat de man van 19 het ongeluk heeft veroorzaakt. Hij blijft nog zeker 2 weken vastzitten. Bij het ongeluk donderdag kwamen 3 kinderen uit groep 8 en de directeur van een basisschool om het leven. Nog 3 kinderen raakten zwaar gewond. De groep was op schoolkamp en werd aangereden in een flauwe bocht. Minister Karremans van Infrastructuur benadrukt dat zelfrijdende auto's van Tesla goed zijn getest en geen gevaar vormen op de weg. Dat zei hij naar aanleiding van de onrust rond de zelfrijdende auto's. Toezichthouder RDW gaf begin dit jaar goedkeuring aan bepaalde types van Tesla. Maar persbureau Reuters meldde gisteren dat Tesla misleidende cijfers had aangeleverd bij de RDW. Volgens minister Karremans hadden die cijfers geen invloed op de positieve beoordeling. De FBI zegt een terreuraanslag te hebben verijdeld bij het Witte Huis afgelopen zondag. President Trump vierde toen zijn 80ste verjaardag met een kooigevecht waarbij 1000 mensen aanwezig waren. Volgens tv-zender Fox News hadden enkele verdachten plannen om met drones gebouwen in de omgeving van het evenement aan te vallen. In de paniek die daardoor zou zijn ontstaan, zouden mensen naar scherpschutters worden gedreven. Tot nu toe zijn 5 mensen aangehouden. Jetse Plat is de nieuwe chef de mission bij de Paralympische Spelen. Hij is de opvolger van Esther Vergeer. De 35-jarige Plat deed 4 keer mee aan de Paralympische Spelen, waar hij 7 keer goud won op de triathlon en bij het handbiken. Het is de bedoeling dat Plat chef de mission is bij zowel de Paralympische Zomerspelen in 2028 als 2 jaar later bij de Winterspelen. Het weer droog en geregeld zon. Het is van noord naar zuid 19 tot 25 graden. Morgen veel bewolking en vooral in het noorden kans op regen. In het zuiden zonnig en droog. Het wordt opnieuw maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Urk FM.

0: is het nieuws op Urk FM.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. Verdachten die laag opgeleid of werkloos zijn, krijgen gemiddeld zwaardere straffen. Onderzoekers van het WODC zien dat kleine verschillen in beslissingen van onder meer politie en Openbaar Ministerie kunnen opstapelen tot grote verschillen in de uiteindelijke straf. Verder komt het bij mensen met een sterke sociaal-economische positie vaak niet tot een rechtszaak, omdat er bijvoorbeeld een boete wordt opgelegd. Mensen met een zwakkere positie komen in vergelijkbare gevallen wel voor de rechter. Bij lokale asielprotesten duiken steeds weer dezelfde groepen mensen van buitenaf op. Het gaat om kleine vaste groepen actievoerders van hooguit tientallen mensen, blijkt uit een analyse van de NOS. De actievoerders zijn niet alleen fysiek aanwezig bij protesten, maar plaatsen ook oproepen online om te komen demonstreren. In totaal zijn 48 protesten onder de loep genomen, waarvan er meerdere uitliepen op geweld. Eén man was bij 31 van die 48 demonstraties te zien. Mensen die vaak opdagen zijn veelal lid van defentgroepen. De automobilist die vastzit vanwege het dodelijke ongeluk met scholieren in Terholen in Zeeuws-Vlaanderen wordt verdacht van dood door schuld. Het Openbaar Ministerie denkt dat de man van 19 het ongeluk heeft veroorzaakt. Hij blijft nog zeker 2 weken vastzitten. Bij het ongeluk donderdag kwamen 3 kinderen uit groep 8 en de directeur van een basisschool om het leven. Nog 3 andere kinderen raakten zwaar gewond. Er waren plannen voor een terreuraanslag in Washington afgelopen zondag, zegt de FBI. Volgens tv-zender Fox News wilden enkele verdachten met drones gebouwen in de buurt van het Witte Huis aanvallen. Dat zou dan gebeuren tijdens het vechtsportevenement dat daar werd gehouden vanwege de verjaardag van president Trump. De FBI heeft het plan verijdeld. Er zijn 5 mensen gearresteerd. Het weer. Het is droog en zonnig bij 19 tot 25 graden. Vanavond en vannacht blijft het droog en de temperatuur daalt naar 10 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Urk FM houdt.

0: is het nieuws op Urk FM.
1: Annette Schut met het NOS-journaal. Het kabinet komt met ingrijpende stikstofplannen, zeggen bronnen tegen de NOS. Zo wil de regering rond 20 grote natuurgebieden zones van 1 kilometer... waarin veel minder stikstof mag worden uitgestoten. Het gaat bijvoorbeeld om de Veluwe, de Peel en de Utrechtse Heuvelrug. Rond kleinere gebieden gaat het niet om 1 kilometer, maar zones van maximaal 500 meter. Betekent dat boerenbedrijven volgens de plannen vernieuwen, verhuizen of verdwijnen. Daarnaast zouden er normen komen voor de hoeveelheid dieren die gehouden mag worden per hectare grond. Verdachten die laag opgeleid of werkloos zijn, krijgen gemiddeld zwaardere straffen. Dat blijkt uit onderzoek van het Kennisinstituut van het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Ook komen deze verdachten eerder voor de rechter. Mensen met een sterkere sociaal-economische positie komen er vaker vanaf met een boete. De arbeidsinspectie heeft ingegrepen bij een uitzendbureau dat arbeidsmigranten levert aan slachthuizen en vleesverwerkers. Volgens de inspectie is er beslag gelegd op bankrekeningen en zo'n 20 panden in Duitsland. In totaal gaat het om zo'n 3,3 miljoen euro. Bronnen melden aan Nieuwsuur dat het gaat om het bedrijf RMS Meat Specialist uit Zeerenberg. Dat heeft volgens de inspectie salarissen van uitzendkrachten verduisterd. De Amerikaanse president Trump zegt snel te kunnen stoppen met Russische olie. Dat zei hij op de G7-top in Frankrijk, waar hij sprak met president Zelensky van Oekraïne. Vanwege de energiecrisis door Amerikaanse aanvallen op Iran had Trump de sancties tegen Rusland opgeschort, tot woede van Zelensky. Het weer. Het is droog en zonnig bij 19 tot 25 graden. Vanavond en vannacht blijft het droog en de temperatuur daalt naar ongeveer 12 graden. Morgen begint zonnig in het oosten, in de rest van het land wolken en af en toe een bui. Het wordt zo'n 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Dit is het nieuws op Urk FM.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. Het kabinet komt met ingrijpende stikstofplannen, zeggen bronnen tegen de NOS. Zo wil de regering rond 20 grote natuurgebieden zones van 1 kilometer... waarin veel minder stikstof mag worden uitgestoten. Het gaat bijvoorbeeld om de Veluwe. Rond kleinere gebieden gaat het om zones van maximaal 500 meter. Dat is niet het enige, zegt politiek verslaggever Lars Geerts.
2: Zo komt er onder meer ook nog een norm voor het aantal koeien per hectare landbouwgrond dat je hebt. En dat gaat verschillen per grondsoort in Nederland. Zandgrond, dat is heel gevoelig voor stikstof, daar mag je dan minder houden. Klei, dat vind je vooral in het noorden van het land, ja, dat heeft er minder last van. Dan mogen dan meer koeien oplopen.
1: De nieuwe stikstofplannen betekenen dat boerenbedrijven kunnen vernieuwen, verhuizen of verdwijnen. Verdachten die laag opgeleid of werkloos zijn, krijgen gemiddeld zwaardere straffen, blijkt uit onderzoek van het Kennisinstituut van het Ministerie van Justitie. Ook komen deze verdachten eerder voor de rechter. Mensen met een sterkere sociaal-economische positie komen er vaker vanaf met een boete. Bij lokale asielprotesten duiken steeds weer dezelfde groepen mensen van buitenaf op. Het gaat om kleine, vaste groepen actievoerders, zegt onderzoeksredacteur Bas de Vries.
3: Een paar van die lokale takken hebben veel volgers, maar de meeste activiteit op die accounts die komt dan ook weer steeds weer van datzelfde groepje. En dan overlappen de volgers van die verschillende groepen elkaar ook nog. Dat lijkt voor de buitenwereld dat er heel veel activiteit is van een best wel brede groep, terwijl het in werkelijkheid steeds om dezelfde mensen gaat.
1: In een analyse van de NOS zijn in totaal 48 protesten onder de loep genomen, waarvan er meerdere uitliepen op geweld. Het Iraanse voetbalteam zegt dat het zich niet goed kan voorbereiden op wedstrijden in de VS. Het team verblijft in Mexico, maar speelde gisteren in Los Angeles. Ze waren er maar kort voor de wedstrijd. Ook mochten ze niet, zoals beloofd, in de VS blijven slapen. Het weer. Vanavond blijft het zonnig en droog. Vannacht daalt de temperatuur. Dit was het NOS Journaal.

Het is dinsdag 16 juni 2026. Je luistert naar een nieuwe uitzending van Salt Radio. Hier te beluisteren bij Urk FM. Mijn naam is Jacob Jurian van den Berg. En tot 10 uur vanavond kun je beluisteren naar je favoriete gospelprogramma. Het programma dat een positief alternatief wil aanbieden ten opzichte van de hedendaagse popmuziek. Met vanavond in de show artiest van de maand Manu. Je hoort in een nieuwe editie van de Salt Radio Top 5. Ik ga vanavond bellen met Gerson, want hij brengt binnenkort zijn allereerste EP uit. Verder hoor je vanavond de maandplaat Koninkrijk Komen van Ruben van Twillert en Marien Albracht. En we gaan verder met de Bijbelstudie-serie Bijbelstart. En dan kijken naar het Bijbelboek Marcus. Maar we beginnen met muziek. En vanavond doen we dat met Bethany Dillon. Openingsnummer van vanavond, All That I Can Do.

0: Salt Radio.
1: Dit is het nieuws op Urk FM.
2: Annette Schut met het NOS Journaal. Het kabinet komt met nieuwe strenge stikstofregels rond natuurgebieden, melden bronnen aan de NOS. Zo mag er rond grote gebieden zoals de Veluwe in een zone van 1 kilometer minder stikstof worden uitgestoten. Bij kleinere natuurgebieden wordt die zone maximaal 500 meter. Het betekent dat boerenbedrijven moeten verdwijnen en dat als ze blijven bijvoorbeeld minder dieren mogen houden. De FBI zegt een terreuraanslag te hebben verijdeld bij het Witte Huis afgelopen zondag. President Trump vierde toen zijn 80ste verjaardag met een vechtsportevenement in de tuin van het Witte Huis. Correspondent Rudy Bauma vertelt wat de verdachten van plan zouden zijn geweest.
3: Ja, de verdachten hadden een nepdemonstratie aan de noordkant van het Witte Huis gepland en wilden vervolgens met drones met daaraan explosieve gebouwen in de omgeving van het Witte Huis aanvallen. En in de paniek die daardoor zou ontstaan, zouden mensen dan naar scherpschutters worden gedreven. Er zijn ook automatische wapens in beslag genomen.
2: Er zijn 5 verdachten opgepakt en er zijn nog 23 andere verdachten in beeld. Een Zweedse man moet ruim 4 jaar de cel in omdat hij zijn vrouw dwong tot prostitutie. De rechtbank acht bewezen dat hij zijn echtgenote onder druk zette door te dreigen met geweld en haar in de gaten hield met beveiligingscamera's. De twee woonden in een afgelegen deel in het oosten van Zweden. De Zweedse autoriteiten hebben 120 mannen geïdentificeerd die de man betaalden in ruil voor seks met zijn vrouw. Oranje aanvalster Lynette Beresteyn heeft een contract getekend bij Real Madrid. In april had ze al bekendgemaakt te zullen vertrekken bij haar huidige club Wolfsburg. Beresteyn heeft getekend voor 3 jaar. Real Madrid geldt ook bij de vrouwen als een van de betere ploegen van Spanje. Het weer. Vanavond blijft nog zonnig en droog. Vannacht daalt de temperatuur naar ongeveer 12 graden. Morgen bewolkt met in het noorden soms regen. In het zuiden blijft het droog en schijnt de zon. Het wordt 20 tot 25 graden.
1: Salt Radio.
4: Ik ben Dolf van der Vechten van Family 7 en je luistert naar Salt Radio, Urk FM.
5: We believe.

Welkom terug bij het tweede gedeelte van deze uitzending van Salt Radio. En zojuist hebben we kunnen luisteren naar Michael W. Smith met Looking Up. Een nummer uit de beginperiode van Michael's carrière. En in die beginperiode zat Michael een beetje te experimenteren met welke kant hij op wilde met zijn muziek. En daarvan is dit bijvoorbeeld een resultaat van. Wij gaan door met de artiest van de maand. En dat is Manuel. Artiestennaam Manu. En vanavond gaan we luisteren naar weer drie nummers van hem. We gaan luisteren naar Hemel en Hel, U bent de weg en Aan het kruis. Artiest van de maand in juni 2026 is Manu.

Hij is heilig en heeft levend water. Dus ik volg hem en doe mijn taken. Nu ik met u ben, leef ik mijn lijf altijd in mind, alsof ik zit te schaken. Als ik daaraan overdenk, voelt of ik overdenk. Terwijl hij me al wenkt, ik kom eraan. En ik weet niet waar ik ga, maar...

Artiest van de maand in juni 2026 is Manu. We hebben geluisterd naar de nummers Hemel en Hel. U bent de weg en zojuist aan het kruis. Zometeen gaan we luisteren naar een nieuwe editie van de Salt Radio Top 5. En staat de muziek voor je klaar van onder andere Dwight Dissels. Maar eerst gaan we luisteren naar andere muziek. We gaan luisteren naar opwekking 630. Vader, u bent goed.

0: En dat was Dwight Dissels met God Already Is. En dat brengt ons bij de Salt Radio Top 5.
1: De 5 populairste tracks van dit moment. De Salt Radio Top 5.
0: Wat zijn de 5 populairste nummers van dit moment? Wat is de Salt Radio Top 5? We gaan meteen beginnen met de nummer 5 van deze week. Nieuw binnengekomen in de lijst op nummer 5 is hier Zach Williams met Wait For Me.
1: De Salt Radio Top 5. Nummer 5.

0: En dat was de nummer 2 van deze week in de Salt Radio Top 5. Je hoorde C.C. Winans met Worthy of It All. Zometeen de bekendmaking van de nummer 1 van deze week. Eerst nog een terugblik op de nummers 5 tot en met 2 van...
1: De 5 populairste tracks van dit moment. De Salt Radio Top 5.
0: Met op nummer 5 nieuw binnengekomen in de lijst. Zach Williams, Wait For Me. Op 4, Mercy Me met Make It Well. En op 3, Elevation Rhythm met Washed. En op 2, C.C. Winans, Worthy Of It All. Ja, en wie staat er op nummer 1 in de Salt Radio Top 5 van dinsdag 16 juni 2026? Matthew West met Good.
1: De Salt Radio Top 5, nummer 1.

was Adrien Snel met Getsemane. Zometeen na het nieuws van 9 uur, dan ga ik bellen met Gerson over de release van zijn aanstaande debuut-EP. Dat dus zometeen na het nieuws van 9 uur, eerst gaan we luisteren naar Strings and Heart met Your Love.

0: Salt Radio.
1: Dit is het nieuws op Urk FM.
2: Annette Schut met het NOS-journaal. Bij een militaire oefening zijn 4 Nederlandse militairen gewond geraakt. Ze zaten tijdens die oefening in Duitsland in 2 militaire voertuigen die op elkaar botsten. De militairen zijn ter plekke behandeld en daarna naar het ziekenhuis gebracht. Hoe ze eraan toe zijn is niet bekend. De oorzaak van het ongeluk wordt door de Koninklijke Marechaussee onderzocht. Het kabinet komt met ingrijpende stikstofplannen, zeggen bronnen tegen de NOS. Zo wil de regering rond 20 grote natuurgebieden zones van 1 kilometer... waarin veel minder stikstof mag worden uitgestoten. Het gaat bijvoorbeeld om de Veluwe. Rond kleinere natuurgebieden gaat het niet om 1 kilometer... maar zones van maximaal 500 meter. Betekent dat boerenbedrijven volgens de plannen vernieuwen, verhuizen of verdwijnen. En daarnaast zouden er normen komen voor de hoeveelheid dieren die gehouden mag worden per hectare grond. Een Zweedse zestiger moet ruim 4 jaar de cel in omdat hij zijn vrouw dwong tot prostitutie. De rechtbank acht bewezen dat hij zijn vrouw onder druk zette door te dreigen met geweld. De Zweedse autoriteiten hebben 120 mannen geïdentificeerd die hem betaalden in ruil voor seks met zijn vrouw. De Arubaanse premier Mike Eman stopt er volgend jaar mee. De aankondiging komt als een verrassing op het eiland, ook binnen Emans eigen partij, de AVP. Eman zelf noemt zijn vertrek een zorgvuldig voorbereide generatiewissel, zegt correspondent Dick Draaier.
3: De officiële verklaring is dat Eman ruimte wil maken voor een nieuwe generatie en de overdracht zorgvuldig wil voorbereiden. En volgens diezelfde woordvoerder wilde hij zijn besluit juist niet vooraf breed bespreken, omdat mensen hem anders zouden proberen op andere gedachten te brengen. Dat is de officiële lijn van de partij.
2: Het weer dan nog. Vanavond blijft het zonnig en droog. Vannacht daalt de temperatuur naar ongeveer 12 graden. Morgen bewolkt met in het noorden soms regen. Het wordt 20 tot 25 graden.
4: Goedenavond. Salt Radio.

welkom terug bij alweer het laatste gedeelte van deze uitzending van Salt Radio. Zometeen ga ik bellen met Gerson van Manen over de release van zijn debuut-EP. En staat de muziek voor je klaar van onder andere Elisabeth Daniel. Eerst gaan we luisteren naar andere muziek. We gaan luisteren naar Opwekking 632, getiteld Wij zijn het leger van

0: En dat was opwekking 632. Wij zijn het leger van God. En ik had al gezegd, vanavond ga ik bellen met Gerson van Manen. Want hij gaat binnenkort zijn debuut-EP releasen. En vanavond ga ik met hem daarover doorpraten. En als het goed is, hangt hij op dit moment aan de telefoon. Goedenavond.
1: Dat klopt. Hoi Jacob.
0: Hallo. Ja, de laatste keer dat wij elkaar zagen, dat was volgens mij in Koffie en Thee Café Cupping bij het concert van Aldit.
1: Dat klopt, ja. Toen hebben we een andersom dag gespeeld, inderdaad.
0: Wat heb je zo gedaan in die tussentijd?
1: Hoe lang is dat geleden?
0: Dat is van de vorig jaar.
1: Anderhalf maand of zo?
0: Ja, zoiets. In maart of mei was dat inderdaad. Maart.
1: Ja. Nou ja, toen wist ik nog absoluut niet wat er deze week zou gaan plaatsvinden.
0: Vertel.
1: Ik had onze goede vriendin Christina, die we vorig jaar op New Wine hebben leren kennen. Haar vader ging al een tijdje niet zo goed. En ik had al een keer gezegd van, hey, we kunnen wel eens een keer een liedje voor hem schrijven. En op een gegeven moment zaten we, toevallig zitten we nou hier ook bij ons in de tuin in Heteren. En zaten we bij een vuurtje, s'avonds wat later. En ze had me wat zinnen, steekwoorden, sleutelwoorden doorgestuurd. En eigenlijk binnen een half uurtje of zo was daar het liedje Lieve Papa. En op een gegeven moment werd het duidelijk dat, toevallig heet haar vader ook Jacob. Die is uiteindelijk, even kijken, we zitten nu op dinsdag. Die is volgens mij zaterdagavond rond etenstijd uiteindelijk overleden. Mm-hmm. Maar we hebben een paar weken daarvoor nog live voor hem en zijn vrouw in hun woonkamer het liedje wat we voor hem geschreven hadden kunnen zingen. Dat was echt een heel bijzonder moment. Mm-hmm. En omdat ik ook het liedje goed opgenomen en uitgebracht en zo wilde hebben, eigenlijk zo snel mogelijk, kwam alles in een stroomversnelling. En heb ik er nog twee andere liedjes bij getrokken en daar samen de EP Lieve Papa van kunnen maken.
0: En voor de financiering van de EP heb je een Voor de Kunst campagne opgestart. En die loopt tot en met morgen. Dus ik bel je nog wat dat betreft net op de valreep.
1: Ja, inderdaad. Nu is het wel zo dat er een Voor de Kunst heeft een 80% regeling. Wat inhoudt dat als je op de laatste dag van je campagne tussen de 80 en 99% zit, dat er dan nog een aantal dagen aan toegevoegd kunnen worden. Waardoor je nog wat meer ruimte hebt om donaties binnen te halen en alsnog je streefbedrag te halen. Dus daar heb ik inderdaad ook een kleine motivatie voor geschreven. En als dat, mocht het geval zijn dat dat morgen ingaat, dan hebben we dus nog ongeveer een halve week, volgens mij tot zondag of maandag of zo, om alsnog het streefbedrag te halen. Want het is best wel een sprint. Ik wilde het eigenlijk deze week inderdaad bij elkaar hebben, zodat alles eind van deze week al afgerond zou zijn. Dan loopt het allemaal net even ietsje anders. Maar ik heb nog steeds goede hoop dat we het, halen. En wat wel heel bijzonder is, is dat nu komende vrijdag gaan we uiteindelijk in de uitvaartdienst van Jacob alsnog ook Lieve Papa spelen. 'Smiddags om 3:00 is het, geloof ik. Terwijl om 12:00 al de EP uitgekomen is. Dus op de dag dat de EP uitkomt, gaan we het ook nog eens een keer live zingen voor de persoon. We hebben het al live voor hem gezongen natuurlijk, maar ook nog eens een keer op zijn uitvaart. Dus dat, ja, eigenlijk komt er van alles samen komende vrijdag.
0: Dus dat is inderdaad alles inderdaad samen en dat is op zich ook heel bijzonder, denk ik.
1: Ja, precies.
0: Op hoeveel procent staat trouwens de Voor de Kunstcampagne op dit moment?
1: Volgens mij zijn we nu net over de helft, iets van 55% of zo. Dus we willen tot de €1800 gaan. En dus er is nog zeker wel wat nodig, ja. Ja, ik vind het ook.
0: Dat is goed om te horen. Als je doneert via Voor de Kunst, dan kunnen mensen ook een tegenprestatie verwachten. En wat voor tegenprestaties zijn er zoal?
1: Nou, afhankelijk van hoeveel je doneert, kun je kiezen tussen een toffe sticker, een shirt of een kaartje wat je toegestuurd krijgt. Je kan zelfs kiezen voor een persoonlijk liedje dat ik dan voor je schrijf. De grootste tegenprestatie is dat we een huiskamerconcertje komen geven met onder andere natuurlijk de liedjes van de EP.
0: En aanstaande vrijdag, dan komt hij uit. Staan ook de nummers ook gelijk online op een streamingsdienst?
1: Ja, dan staan in principe de drie liedjes te weten, Slaap Zacht en Lieve Papa en Niet Alleen, zijn gelijk alle drie te beluisteren op eigenlijk alle online streamingsdiensten, ja.
0: We hebben het net gehad over het lied Lieve Papa, maar er staan inderdaad toch ook twee andere nummers op, Slaap Zacht en natuurlijk het andere nummer Niet Alleen. Wat kun je over die nummers zeggen?
1: Slaap Zacht is een mooi klein instrumentaal pianoliedje wat ik eigenlijk helemaal geïmproviseerd heb. Wij hebben afgelopen november Freek mogen ontvangen als onze eerste kindje. En ik had al ergens wel verwacht dat er een keer inspiratie zou komen voor een instrumentaal pianoliedje. Want dat is ook wel een van de dingen die ik doe. En op een gegeven moment kwam inderdaad een bepaald themaatje in mijn vingers. Toen ik achter de piano zat. En wel, interessant dat ik daar echt, ik heb daar niks van opgeschreven. Maar tot en met de studiodag 20 mei daarover nagedacht. Hoe wil ik het nou vormgeven? Hoe wil ik het eindigen? En totdat ik achter de vleugel zat, wist ik dat eigenlijk niet echt. Nu zit er een themaatje in dat ik, dat heet dan in muziek, dat ik in sexten een themaatje naar beneden toespeel. En dat is stiekem best wel lastig om te spelen. En eerst wilde ik dat later in het liedje pas doen. Maar dat lukte niet echt, dus heb ik die uiteindelijk in het begin en nog een keer laten terugkomen in het liedje. En op een gegeven moment hadden we een paar takes gedaan en toen zat ik er lekker in. En toen hebben we hem gewoon opgenomen met dat er een heel verrassend einde kwam, wat eigenlijk wel heel passend was. Dus dat hebben we op die manier gedaan. En ik had al 3 jaar een ander liedje op de plank liggen, Niet Alleen. Samengeschreven met onder andere Sjoerd Boy en al dit Tromp Guit. En ik heb nog nooit een EDM liedje uitgebracht. Electronic Dance Music, een beetje wat richting Rijer en Retain en zo gaat. En Anne Schutter, de producer, die kwam, die had al wel eens van mij gehoord dat ik dat verlangen had. En zei van, nou, eigenlijk is dit wel heel geschikt. En toen had hij een voorbeeldje gemaakt. Nou, daar ging ik helemaal op aan. En zo gezegd, zo gedaan. En nu breng ik voor het eerst een liedje met een goede, stevige beat erin breng ik uit. Dus echt super tof.
0: En dan ben ik heel benieuwd naar aanstaande vrijdag als hij uitkomt.
1: Ja, ik ook.
0: En de mensen kunnen nu nog doneren via de website van Voor de Kunst. Op onze socials staat al een linkje. Dus de mensen kunnen daar even kijken en dan, als ze willen natuurlijk, doneren.
1: Ja, dat zou echt helemaal geweldig zijn.
0: En wij moeten natuurlijk nog heel even wachten op vrijdag, want dan komen die liedjes uit. Maar tot die tijd kunnen we natuurlijk wel luisteren naar andere muziek die je hebt uitgebracht. Dan heb je bijvoorbeeld ooit een ode gebracht aan een provincie.
1: Ja, dat klopt.
0: Wat kun je over dat nummer
1: vertellen?
0: Ja,
1: ik door een goede vriend van me, Arend Jan Averink, die ook die veel speelt met Eline bijvoorbeeld, die wees mij ooit op een schrijfwedstrijd. En dat vond ik wel interessant. Dus ik heb dat moest dan een ode aan Gelderland worden volgens mij. Dus toen heb ik mijn ode aan Gelderland daartussen de rivieren geschreven en ingestuurd. Nou, en dat vonden ze helemaal leuk. Kreeg ik nog een aanbieding van een andere studio toen. Om daar op te komen nemen. Daar had ik toen absoluut geen geld voor. Dus dat is toen helaas niet doorgegaan. Maar bij een ander maatje op zijn slaapkamer hebben we toen alle instrumenten en zang opgenomen. En een leuk weetje bij Oda en Gelderland, daar tussen de rivieren, is dat ik alles zelf heb ingespeeld. Van de drums tot en met de trompetten. Alleen daarbij is het wel, het is een beetje gemixt, helemaal niet gemasterd. En dat kun je dus ook wel horen, het verschil bijvoorbeeld tussen Oda en Gelderland En de liedjes die vrijdag uitkomen. De liedjes die vrijdag uitkomen, die zijn echt gewoon mooi, strak, klaar. Helemaal goed, zeg maar, hoe nu de kwaliteit is die ik wil uitbrengen. En toen was het meer een slaapkameropname, die ook heel leuk is. En maar gewoon die niet zo strak is als wat je wel mag verwachten van dingen, bijvoorbeeld iets die op de radio komen. Dus, maar het was wel heel leuk om het te schrijven. En ik heb ook ooit, dat was binnen een programma van TV Gelderland, gingen we toen met een koets door Otterlo rijden. En toen werden er wat dingen uit de streek besproken en zo. En toen mocht ik met mijn gitaartje bovenop de koets ook een stukje van mijn liedje spelen. En dat kwam toen eens op tv. Dus dat was ook wel een leuk moment.
0: Inderdaad. En zou ik jou ook rechtsom willen vragen tenslotte om voor ons Ode aan Gelderland voor ons aan te kondigen?
1: Oh, zeker. Nou, dames en heren. Als u wel eens door Gelderland hebt gereden, en zeker als u op de dijk hebt gereden of gefietst, dan zult u zeker onderdelen van het volgende nummer herkennen. Laat u meevoeren over de dijk, op de pont, Rijnstrandje, Waalstrandje. Probeer de boodschap mee te krijgen die erin voorkomt en geniet ervan. Hier is Ode aan Gelderland, daartussen de rivieren.
0: Dankjewel voor je tijd.
1: Graag gedaan.

0: dat was Gerson met zijn ode aan Gelderland, daar tussen de rivieren. Zometeen gaan we luisteren naar de maandplaat van deze maand. Eerst gaan we luisteren naar Elisabeth Daniel. Dit is Young Wolf.
1: Ik ben Elisabeth Daniel en je luistert naar Salt Radio op Urk FM.
2: We believe.
3: What I see in you is intuitive observation.

En dat was Elisabeth Daniel met Young Wolf. We gaan gelijk door met de maandplaat van juni. Ruben van Twillert en Marien Albracht met Koninkrijk Komen.

Dat was Live at Opwekking nummer 99. One Sacrifice. We gaan door met onze Bijbelstudieserie Bijbelstart. We gaan kijken naar het Bijbelboek Marcus. Vanavond aan de beurt Marcus hoofdstuk 10 en Marcus hoofdstuk 11. De aflevering van vanavond is getiteld Kinderen Welkom.

Welkom bij een nieuwe uitzending van Bijbelstart. We gaan vandaag aan de slag met Markus 10 en 11. Ik lees eerst Markus 10, vers 1 tot en met 16. En vervolgens lees ik Markus 11, vers 27 tot en met 33. Ik lees voor uit de Basisbijbel.

Toen stond Jezus op en reisde door het gebied aan de overkant van de Jordaan naar Judea. Weer kwamen er grote groepen mensen naar hem toe. En zoals altijd gaf hij hun les. Er kwamen ook farizeeën naar hem toe. Ze wilden hem met een strikvraag in de val laten lopen. Ze hoopten dat hij iets verkeerd zou zeggen. Ze vroegen: mag een man van zijn vrouw scheiden? Hij antwoordde: wat heeft Mozes tegen jullie gezegd? Ze zeiden: Mozes vond het goed als de man haar een brief meegeeft waarin staat dat hij van haar gescheiden is. Jezus zei tegen hen: hij heeft dat opgeschreven omdat hij wist dat jullie hard zijn. Maar vanaf het begin van de wereld heeft God hen als man en vrouw gemaakt. Er staat in de boeken: daarom zal een man weggaan bij zijn vader en moeder en van zijn vrouw houden en trouw aan haar zijn. Vanaf dan zijn ze niet meer twee aparte mensen, maar samen één geheel. En wat God zo tot één geheel heeft gemaakt, zou een mens niet meer uit elkaar moeten halen. Toen ze thuisgekomen waren, vroegen de leerlingen hem er weer naar. Hij zei tegen hen: als iemand zijn vrouw wegstuurt en met een andere vrouw trouwt, is hij ontrouw aan zijn eerste vrouw. En als een vrouw weggaat bij haar man en met een andere man trouwt, is ze ontrouw aan haar eerste man. Jezus zegent de kinderen. De mensen brachten hun kleine kinderen naar Jezus toe. Ze wilden dat hij hun de handen op zou leggen. Maar de leerlingen stuurden hen weg. Toen Jezus dat zag, werd hij boos. Hij zei tegen hen: laat de kinderen bij mij komen, houd ze niet tegen. Want het koninkrijk van God is voor mensen zoals zij. Luister goed, ik zeg jullie: als je het koninkrijk van God niet ontvangt zoals een kind dat doet, kun je het niet binnengaan. En hij sloeg zijn armen om de kinderen, legde hun de handen op en zegende hen. Ik lees nu verder bij Marcus 11, vers 27 tot en met 33. Ze kwamen weer in Jeruzalem. Toen Jezus door de tempel wandelde, kwamen de leiders van de priesters, de wetgeleerden en de leiders van het volk naar hem toe. Ze zeiden tegen hem: waarom denkt u dat u deze dingen mag doen? En wie heeft gezegd dat u dit moet doen? Jezus antwoordde: ik heb ook een vraag. Als jullie mij daar antwoord op geven, zal ik jullie zeggen waarom ik deze dingen mag doen. Johannes de Doper doopte de mensen. Moest hij dat van God doen, of had hij dat zelf bedacht? Geef mij daar eens antwoord op. Ze overlegden met elkaar en zeiden: als we zeggen dat moest hij van God doen, dan zal hij zeggen: waarom hebben jullie hem dan niet geloofd? Maar als we zeggen dat heeft hij zelf bedacht, dan zullen de mensen ons iets aandoen, want zij geloven dat Johannes een profeet was. En ze antwoordden Jezus: we weten het niet. Jezus zei tegen hen: dan zeg ik jullie ook niet waarom ik deze dingen mag doen.

Jezus verlaat Galilea voorgoed en gaat met zijn discipelen op weg naar Jeruzalem. Ook nu komen er farizeeërs naar hem toe met de bedoeling hem in de val te laten lopen. Vandaar hun vraag: mag een man zijn vrouw verstoten? Ze denken of dat hij nu ja of nee antwoordt. We kunnen hem het op dit punt heel lastig maken. Maar Jezus boog die discussie om van echtscheiding naar huwelijk. Het huwelijk is door God ingesteld. Hij brengt man en vrouw bij elkaar. En iedere inbreuk daarop is zonde. Mozes gaf toestemming om een echtscheidingsbrief te schrijven. Omdat jullie hard zijn, zei Jezus. Maar de enige echte grond voor echtscheiding is overspel. Meteen na deze discussie lezen we over kinderen die van harte welkom waren bij Jezus. Hij nam ze zelfs in zijn armen en zegende hem. Jezus zei dat hij zou willen dat volwassenen op net zo'n eenvoudige kinderlijke manier in hem zouden geloven. Terwijl ze verder trokken, rende een jonge man naar Jezus toe en vroeg: Goede meester, wat moet ik doen om eeuwig leven te krijgen? Binnen de wet van Mozes was dit een rechtmatige vraag. Maar Jezus wou dat hij nadacht. Hij nam een aantal van de 10 geboden met hem door, over hoe mensen met elkaar om moeten gaan. En de jonge man zei dat hij daar allemaal aan voldeed. Maar Jezus zag dat het aan één ding bij hem ontbrak. Een persoonlijke relatie met God. Zijn grote rijkdom stond tussen hem en God in. Verkoop alles wat je hebt, zei Jezus, en volg mij. Toen hij dat hoorde, was de jongeman heel erg teleurgesteld en ging weg. Zijn bezittingen kon hij niet missen. Een van de volgende gebeurtenissen was dat de discipelen Jacobus en Johannes, twee broers, naar Jezus toe gingen om hem om een gunst te vragen. Als wij in uw heerlijkheid komen, mogen wij dan links en rechts van u zitten? Jullie weten niet wat jullie vragen, antwoordde Jezus. Want eerst zouden ze als volgelingen van hem moeten lijden. En wie groot wil zijn, moet nederig worden en anderen dienen. Precies wat Jezus zelf deed. Hij kwam om te dienen en zijn leven te geven voor velen. Zo komen we bij de laatste week van Jezus' leven op aarde. Terwijl sommige mensen de dood van Jezus beraamden, bleven anderen hem trouw en gehoorzaamden hem. Toen Jeruzalem naderde, zond Jezus 2 van zijn discipelen vooruit om in een nabijgelegen dorp een jonge ezel op te halen. Dat deden ze. En daarna legden ze hun mantels op de rug van het veulen en ging Jezus daarop zitten. Er kwamen steeds meer mensen bij die Jezus als een overwinnaar in de strijd verwelkomden en volgens de traditie hun kleden op de weg uitspreidden of takken van de bomen hakten en die op de weg legden. De vele mensen voor en achter Jezus begonnen te roepen: Hosanna, gezegend is hij die komt in de naam van de Heere. Zo kwam Jezus als een koning Jeruzalem binnen. En toch was hij tegelijkertijd de heiland die het offer ging brengen om ons te redden van de zonde. Het enige offer dat acceptabel is voor God. Zouden de mensen die juichten bij zijn intocht in Jeruzalem hem ook aanvaarden als hun verlosser? Helaas, al gauw zal blijken dat velen hem verwerpen.

In de vorige uitzending hebben we gekeken naar de wonderbare spijziging. Jezus geeft weer duizenden mensen te eten. En er blijven 7 mannen over. 7 is het getal van compleetheid. 7 is het getal van volheid. Het getal komt meerdere keren voor. Zoals de 7e dag, de Sabbat. Het Sabbatsjaar, het 7e jaar. En het jubeljaar. 7 keer 7 jaren. De 7 mannen die overblijven zijn dus een teken van overvloed. Van compleetheid. Het is een beeld van de rijke zegen van God. We lazen ook dat Jezus een jongen geneest die door duivelse geesten belaagd wordt. Het is zo erg dat de jongen zichzelf soms in het vuur gooit of in water. De geesten willen dat hij zichzelf zal doden. De leerlingen hebben geprobeerd om de jongen te genezen, maar het lukte niet. De vader gelooft dat Jezus het wel zou kunnen. Hij gelooft, maar tegelijkertijd is hij zich ook bewust van zijn ongeloof. In het leven van de gemiddelde christen zal dit ook wel eens spelen. We weten dat het mogelijk is bij God. En toch geloven we het soms tegelijkertijd ook niet. Ook lazen we dat de farizeeën Jezus weer uitdagen. Ze vragen om een speciaal teken, wat alleen God kan doen. Maar Jezus weet dat ze dit teken ook zouden bagatelliseren of wegredeneren. En daarom besluit Jezus gewoon weg te gaan. Weg van de plek waar de farizeeën hem steeds op de huid zetten. Maar vandaag lazen we weer over de farizeeën. Opnieuw vallen ze Jezus lastig met een zogenaamd probleem. Ze hebben opnieuw een strikvraag bedacht. Dit keer over echtscheiding. En voor ik er überhaupt inhoudelijk op in wil gaan, wil ik je vooral meenemen in de achterliggende motieven waarom dat de farizeeën deze vraag stelden. Niet veel eerder heeft koning Herodes Johannes de Doper laten onthoofden. Herodes had een halfbroer genaamd Filippus. Hij was getrouwd met Herodias. Maar Herodias had haar man verlaten en was bij Herodes gaan wonen, haar zwager dus. In de wetten en voorschriften die Mozes beschreven heeft, staat dat God het als overspel ziet als je trouwt met een vrouw van iemand anders. Dit had Johannes de Doper aan Herodes verteld. Hij had gezegd dat hij door het trouwen met zijn schoonzus zich schuldig maakte aan overspel. Herodias was hier erg boos over en besloot dat Johannes de Doper gedood moest worden. En dit kreeg ze voor elkaar door haar dochter voor haar karretje te spannen. Het arme kind mocht van Herodes alles vragen wat ze wilden en ze vroeg haar moeder om hulp wat ze dan zou vragen. Haar moeder zei dat ze moest zeggen dat ze het hoofd van Johannes op een schotel wilde. Het is niet bekend hoe oud deze dochter was, maar blijkbaar jong genoeg om haar zo te beïnvloeden. Welk kind wil nu een hoofd wat net is afgehakt hebben? Deze moeder wilde, koste wat het kost, haar eigen verlangens vervuld zien worden. Ongeacht dat het een verschrikkelijk cadeau is voor een kind. Maar goed, Johannes was dus gedood omdat hij zich met het huwelijk en met de echtscheiding had beziggehouden. En nu hoopten de farizeeën eigenlijk dat Jezus dus dezelfde fout zou maken. En dus vragen ze of een man van zijn vrouw mag scheiden. Mozes had immers gezegd dat een man daarvoor een speciale brief aan zijn vrouw moest meegeven. Ze hoopten dat Jezus hier tegenin zou gaan. Dan zou hij namelijk de menigte tegen zich in het harnas jagen. In de hoop natuurlijk dat het verhaal dan ook bij koning Herodes terechtkwam en Herodes dat genoeg reden vond om Jezus ook te laten doden. In plaats van dat Jezus hier duidelijk ja of nee als antwoord geeft, maakt hij gebruik van de situatie om ook over dit punt de onderliggende motivatie te bespreken. In die tijd werden vrouwen vaak als bezit gezien. En daarom was volgens de farizeeën een huwelijk en een scheiding vooral een zakelijke en wettelijke kwestie, in plaats van een geestelijke en menselijke kwestie. Voor hen was trouwen en scheiden hetzelfde als kopen en verkopen van een stuk land. En dat is het punt waar Jezus tegenin gaat. Jezus ziet de vrouwen niet als bezit of gebruiksvoorwerp, wat je kunt vervangen als het niet meer voldoet aan je eisen. Vrouwen konden destijds gewoon weggestuurd worden als ze bijvoorbeeld niet goed konden koken, of als ze geen kinderen konden krijgen. Om zulke pijnlijke situaties te voorkomen, heeft God het huwelijk ingesteld en daarbij gezegd dat je een vrouw niet zomaar weg kunt doen. Jezus ziet de vrouw als mens, net zoals mannen mensen

Jezus' kijk en manier van omgaan met vrouwen, kinderen en zieken was sowieso al compleet anders dan hoe de mensen in die tijd dat deden. Jezus veroordeelt niemand. Jezus veroordeelt de zonde, maar niet de mens. Hij ziet juist de mensen staan die andere mensen niet zien staan. Ook sommige leerlingen vonden dat Jezus meer tijd moest doorbrengen met belangrijke en vrome mensen. Nou ja, de mensen die zij dan belangrijk vonden. Maar Jezus vindt die mensen helemaal niet vroom en belangrijk. Jezus kijkt dwars door de vorm heen en kijkt naar het hart. Jezus is God en wil juist de mensen bereiken die hem het meeste nodig hebben. Bijvoorbeeld vrouwen, maar ook kinderen. In vers 13 lezen we dat Jezus de kinderen zegent. De leerlingen wilden de mensen en de kinderen wegsturen. Maar Jezus wordt zelfs boos. Hij zei, laat de kinderen bij mij komen, houd ze niet tegen. Want het koninkrijk van God is voor mensen zoals zij. Luister goed, ik zeg jullie, als je het koninkrijk van God niet ontvangt zoals een kind dat doet, kun je het niet binnengaan. En hij sloeg zijn armen om de kinderen, legde hun de handen op en zegende hen. Zo bijzonder om te lezen, hè? Jezus slaat zijn armen om de kinderen heen. Hij knuffelt ze. Alles wat kinderen nodig hebben om zich zeker te voelen, is een liefdevolle blik, is een knuffel, een zachte aanraking van iemand die echt om hen geeft. Zij hoeven niet alles te begrijpen om toch te kunnen vertrouwen. Jezus zei dat iedereen in hem moest geloven met dit kinderlijke geloof. We moeten leren dat we niet alles hoeven te verklaren. We mogen erop vertrouwen dat het genoeg is dat God immens veel van ons houdt en door Jezus alles wil vergeven wat wij verkeerd doen. We moeten God vertrouwen met de eenvoud als hoe een kind zijn ouders vertrouwt. Ten slotte wil ik nog een keer naar een strikvraag kijken. In de vorige uitzending hadden we het er al over dat de farizeeën wilden dat Jezus een teken zou geven die alleen God zou kunnen doen. Jezus deed grote wonderen en toch zagen ze dat niet als van God. Hij genas mensen, joeg duivelse geesten uit, liep over water, stilde de storm en de zee en voorzag duizenden mensen van voedsel. Toch geloofden ze niet dat Jezus dat deed omdat hij God was. Maar ze beschuldigden hem ervan dat de leider van de duivelse geest in hem zat. Jezus doorziet de vraag en de gedachte erachter. Hij weet ook dat het niets uitmaakt of hij nog een wonder zou doen. Want ook die zouden ze wegredeneren. Maar blijkbaar was er iets in hun hart wat hun bezig hield. Ze wilden Jezus in de val lokken door verschillende vragen. Ze wilden weten of hij door God gezonden was. En steeds is Jezus hen te slim af en krijgen ze geen antwoord. En nu combineren ze die twee manieren. Ze stellen opnieuw een strikvraag. Ze vragen Jezus, waarom denkt u dat u deze dingen mag doen? En wie heeft u gezegd dat u dit moet doen? En wat ik zo heerlijk vind aan Jezus is dat hij gewoon zegt, ik heb ook een vraag. Als jullie mij daarop antwoord kunnen geven, zal ik jullie zeggen waarom ik deze dingen mag doen. En dit gesprek tussen Jezus en de farizeeën heeft veel indruk gemaakt. Het staat namelijk in 3 van de 4 evangeliën. Alleen Johannes heeft hier niets over opgeschreven. Maar, zoals we in het evangelie van Johannes ook zullen merken, is dat evangelie ook weer heel anders beschreven. Matthäus, Marcus en Lucas schrijven hier wel over. En dit staat beschreven vlak nadat Jezus het tempelplein heeft leeggeveegd. Als Jezus zou antwoorden dat God hem die macht heeft gegeven, dan zouden ze hem van godslastering kunnen beschuldigen. Als hij zou zeggen dat hij het gezag in eigen hand zou hebben genomen, zouden ze hem als een gek kunnen afschilderen. Om de ware motieven duidelijk te maken, antwoordt Jezus met een wedervraag. Het enige wat de farizeeën dan doen, is zwijgen. En daarmee geven ze duidelijk aan dat ze de waarheid niet eens willen weten. Ze hoopten gewoon een manier gevonden te hebben om van Jezus af te komen. Heb jij ook wel eens het idee dat je lastig gevallen wordt of dat je uitgedaagd wordt zodat je misstappen gaat? Leer van Jezus. Stel een tegenvraag of, zo lazen we al eerder, loop gewoon weg. Morgen gaan we opnieuw lezen over verschillende strikvragen en Jezus vertelt wat er in de toekomst allemaal gaat gebeuren. We behandelen hoofdstuk 12 en 13 van Marcus. Voor nu wens ik je een hele goede en gezegende dag toe.

Dit was Bijbelstart, een programma van TWR. Het is gebaseerd op het Amerikaanse programma Through the Bible, ook wel TTB genoemd. En deze uitzending is een samenvatting van 2 afleveringen. Wil je meer weten? Ga dan naar ttb.org of ga naar twr.nl/bijbelstart.

En met deze Bijbelstudie van Bijbelstart komen we aan het einde van deze uitzending van Stad Radio. Wat had deze uitzending vanavond allemaal te bieden? Artiest van de maand, Manu. We hebben geluisterd naar de nummers Hemel en Hel, U bent de weg en Aan het kruis. Verder vanavond hoorde je weer een nieuwe editie van de Salt Radio Top 5. Nieuw binnengekomen in de lijst op nummer 5, Wait for Me van Zach Williams. En op nummer 1 deze week in de lijst, Matthew West met Good. Ik heb vanavond gebeld met Gerson van Malen. Komende vrijdag released hij zijn debuut-EP, Lieve Papa. En je kan in ieder geval tot en met morgen nog doneren via zijn Voortekunstpagina. Een linkje daarvan is te vinden op onze social media kanaal. En je hoort natuurlijk vanavond ook de maandplaat. Ruben van Twillerts en Marien Albracht met Koninkrijk komen. Heb je naar aanleiding van deze uitzending vragen of opmerkingen? Dan kun je een e-mail sturen en dat kan naar saltradio@turkfm.nl. Ook is Salt Radio te vinden op de social media. Op Facebook is dat facebook.com/saltradio. En op Instagram saltradio_turk.fm. En daar zijn ook de linkjes te vinden voor de Voor de Kunstpagina van Gerson. En voor nu zeg ik bedankt voor het luisteren en tot volgende week.

0: Salt Radio.
1: Dit is het nieuws op Urk FM.
2: Annette Schut met het NOS Journaal. De burgemeester van Wijk bij Duurstede is bezorgd over raadsleden die worden bedreigd vanwege de besluitvorming over een tijdelijke noodopvang. Volgens de burgemeester gaat er een lijst met adressen van raadsleden rond op internet. Vrijdag werden de ruiten van het gemeentehuis ingegooid en agenten werden bekogeld met zwaar vuurwerk. Tegen RTV Utrecht zegt burgemeester Doornenbal dat er een streep getrokken moet worden om de bedreigingen te stoppen. Bij een oefening met het Duitse leger zijn 4 Nederlandse militairen gewond geraakt. Ze zaten in 2 militaire voertuigen die op elkaar botsten. Hoe ze eraan toe zijn is niet bekend. De oorzaak van het ongeluk wordt door de Koninklijke Marechaussee onderzocht. 2 wethouders in Lelystad hebben zich schuldig gemaakt aan ongewenst en intimiderend gedrag. Dat staat in onderzoeken die de gemeente heeft laten uitvoeren naar klachten over de wethouders. De 2 zouden ook hebben bijgedragen aan een onveilige werksfeer. Zo zou een van hen zichzelf de baas en de enige deskundige hebben genoemd. De ander liet zich minder positief uit over de ambtelijke directie, zegt deze verslaggever van Omroep Flevoland.
3: Daarvan wordt gezegd dat hij gezegd zou hebben, het zijn allemaal randdebielen. En hij functioneert niet, ze moeten hem eruit flikkeren. En dan bedoelde hij daarmee ambtenaren.
2: De wethouders van Lelystad stapten in januari op na een urenlang debat over hun functioneren. Een Russisch oorlogsschip zou vanmiddag in het kanaal hebben geschoten op een Engels jacht. Volgens de Russen kwam het jacht te dicht in de buurt van het fregat. Raakte niemand gewond en er is ook geen schade. De BBC meldt dat het jacht in de mist daar het schip was afgedreven. De Britse defensie onderzoekt het voorval. Het weer, het is droog en het komt vannacht af naar een graad of 12. Vanuit het westen raakt het bewolkt en morgen vooral in de noordelijke helft bewolkt en wat buien. In het zuiden droog en zonnig bij 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Dit is het nieuws op Urk FM.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De burgemeester van Wijk bij Duurstede is bezorgd over raadsleden die worden bedreigd vanwege de besluitvorming over een tijdelijke noodopvang voor asielzoekers. Volgens de burgemeester gaat er een lijst met adressen van raadsleden rond op internet. Vrijdag werden de ruiten van het gemeentehuis ingegooid en agenten werden bekogeld met zwaar vuurwerk. Tegen RTV Utrecht zegt burgemeester Doornenbal dat er een streep getrokken moet worden. Twee wethouders in Lelystad hebben zich schuldig gemaakt aan ongewenst en intimiderend gedrag. Dat staat in onderzoeken die de gemeente heeft laten uitvoeren na klachten over de wethouders. De twee zouden ook hebben bijgedragen aan een onveilige werksfeer. Zo zou een van hen zichzelf de baas en de enige deskundige hebben genoemd. De ander noemde de ambtelijke directie randebielen. De wethouders van Lelystad stapten in januari op. Nu Feyenoord officieel eigenaar is van stadion De Kuip, wil de directie 10.000 extra zitplaatsen toevoegen. Ook zijn er plannen voor nieuwe toegangspoorten, betere horeca en het aanpakken van achterstallig onderhoud. Feyenoord heeft sinds deze maand de meerderheid van de aandelen van De Kuip en is daarmee de eigenaar. Er ligt ook nog een optie om het stadion te slopen en opnieuw te bouwen. Maar volgens Omroep Rijnmond richten de meeste plannen zich op het verbouwen van het huidige stadion. De pindakaasvloer keert terug in het Rotterdamse Museum Boijmans van Beuningen. De vloer wordt volgende maand opgebouwd als eerbetoon aan bedenker Wim T. Schippers, die vorige week overleed. Volgens het museum is er geen betere manier om Schippers te eren. De vloer was in 1969 voor het eerst te zien. Er zijn geen afspraken over het formaat van de vloer met een laag pindakaas van merk naar keuze. Het weer nog. Het is droog en het koelt vannacht af naar zo'n 12 graden. Vanuit het westen raakt het bewolkt. Morgen vooral in de noordelijke helft bewolkt en buien. In het zuiden droog en daar schijnt ook de zon. Het wordt 20 graden in het noorden tot 25 in het zuiden van het land. Dit was het NOS Journaal.

0: Max op de radio. De lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland. Ook te volgen via TikTok. Nu het nieuws van 12 uur.
2: City Dijkers met het NOS Journaal. Het bedrijf dat de infrastructuur levert voor DigiD gaat in hoger beroep tegen het overnameverbod dat het kabinet vorige maand oplegde. Het bedrijf Solvinity zou worden overgenomen door het Amerikaanse Kyndryl. Het nieuws zorgde voor veel onrust bij ICT-experts en Tweede Kamerleden, omdat er in de VS wetten zijn die ervoor zorgen dat Amerika de toegang tot DigiD dan zou kunnen blokkeren. Staatssecretaris Aarts verbood daarom na een advies de Amerikaanse overname. Volgens NRC wil het bedrijf achter DigiD nu de juridische grondslag van dat besluit weten. De burgemeester van Wijk bij Duurstede maakt zich zorgen over de veiligheid van de raadsleden. Die worden bedreigd vanwege de besluiten over een tijdelijke noodopvang voor asielzoekers. Volgens de burgemeester gaat online een lijst rond met adressen van de raadsleden. Vrijdag werden ook de ruiten van het gemeentehuis ingegooid. En agenten werden bekogeld met zwaar vuurwerk. Tegen RTV Utrecht zegt burgemeester Doornenbal dat er een streep getrokken moet worden om de bedreigingen te stoppen. Op de A2 bij Bokstel is vanmiddag een automobilist betrapt die 2 keer zo hard reed als maximaal is toegestaan. De man reed voorbij een politieauto met snelheden boven de 200 km per uur, terwijl 100 is toegestaan. De agenten hebben het rijbewijs van de man afgepakt. En op het WK voetbal heeft Frankrijk afgelopen avond gewonnen van Senegal. Tot enkele minuten voor tijd stond Frankrijk met 2-0 al voor. Maar ver in de blessuretijd wist Senegal te scoren. Niet veel later besliste Kylian Mbappé de wedstrijd door er 3-1 van te maken. In de allerlaatste seconde miste Senegal ook nog een kans. Rond deze tijd begint de wedstrijd tussen Irak en Noorwegen. Het weer, het is droog met weinig wind, 9 tot 15 graden. In de loop van de nacht neemt vanuit het westen de bewolking toe. Morgen is dan een bewolkte dag met in het noorden soms regen. Maar in het zuiden is het droog en daar is juist weer veel zon. Het wordt 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

Flevoland en de actuele verkeerssituatie zijn te vinden op de app van Omroep Flevoland. De weersverwachting van de komende dagen, maar ook de files en de flitsers. Download voor weer en verkeer de gratis app van Omroep Flevoland.

TV of wil je kijken wanneer het jou uitkomt? Alle programma's van Omroep Flevoland zijn te zien op de website en de Omroep Flevoland app. Download voor programma's kijken de gratis app van Omroep Flevoland.

Wil jij wereldberoemd worden in heel Flevoland? Kun jij goed zingen, een instrument bespelen of krijg jij iedereen moeiteloos aan het lachen met jouw moppen of cabaret? Dit is Flevoland geeft jou de kans om maximaal 5 minuten te schitteren in onze studio. Stuur een korte omschrijving van je act en wie weet ziet de hele provincie jou schitteren op radio, tv en internet. Mail naar openpodium@omroepflevoland.nl.

mooie zonsondergang? Een mistige ochtend? Een wit sneeuwdek? Flitsend onweer of juist een strak blauwe lucht? Heb jij een bijzonder weermoment vastgelegd? Deel jouw mooiste weerfoto met ons. En wie weet zie je jouw eigen foto terug bij ons op radio, tv, internet of op de sociale media. Dit kan via onze website. Ga naar omroepflevoland.nl/weer of app hem naar 0320 28 50 50. Zo beleven we het weer samen door jouw ogen.

gemist op tv? Of wil je kijken wanneer het jou uitkomt? Alle programma's van Omroep Flevoland zijn te zien op de website en de Omroep Flevoland app. Download voor programma's kijken de gratis app van Omroep Flevoland.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland. De hele dag jouw zender. Nu het nieuws van 1 uur.
2: Sidi Rijkers met het NOS Journaal. De zoon van de Braziliaanse oud-president Bolsonaro moet 4 jaar de cel in. Volgens het Braziliaanse Hoge Rechtshof probeerde hij de VS over te halen, zich te bemoeien met de rechtszaak die tegen zijn vader liep. In die zaak kreeg Bolsonaro senior 27 jaar cel voor het leiden van een coup-poging nadat hij de verkiezingen in 2022 had verloren. De zoon van Bolsonaro verhuisde kort voor die uitspraak naar de VS. Hij probeerde daar de regering van president Trump over te halen om onder meer sancties op te leggen aan rechters van het hof. Het bedrijf achter DigiD gaat in hoger beroep tegen het overnameverbod dat het kabinet vorige maand oplegde. Het bedrijf Solvinity zou eigenlijk worden overgenomen door het Amerikaanse Kyndryl. Het nieuws zorgde voor veel onrust bij ICT-experts en Tweede Kamerleden. Er zijn in de VS namelijk wetten die ervoor zorgen dat Amerika de toegang tot DigiD dan zou kunnen blokkeren. Staatssecretaris Aarts verbood na een advies de Amerikaanse overname. Volgens NRC wil het bedrijf achter DigiD nu de juridische grondslag van dat besluit weten. Op het WK voetbal heeft Frankrijk afgelopen avond gewonnen van Senegal. Tot enkele minuten voor tijd stond Frankrijk al met 2-0 voor. Maar ver in de blessuretijd wist Senegal nog te scoren. Maar niet veel later besliste Kylian Mbappé de wedstrijd uiteindelijk door er 3-1 van te maken. Inmiddels spelen op het WK Irak en Noorwegen tegen elkaar. Die wedstrijd is nog steeds bezig. En gratis lintjes die mensen bij de Verenigde Naties konden bestellen om hun steun te laten zien voor vluchtelingen zijn allemaal op. Mensen konden via de site van de VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR zo'n blauw lintje bestellen in het kader van Wereldvluchtelingendag komende zaterdag. Volgens UNHCR hebben bijna 100.000 mensen dat inmiddels gedaan en zijn alle lintjes daarmee op. UNHCR spreekt van een enorme belangstelling van mensen om hun steun uit te spreken voor mensen die op de vlucht zijn. Het weer is droog met weinig wind en 9 tot 15 graden. In de loop van de nacht neemt vanuit het westen de bewolking toe. Morgen is het dan op veel plaatsen bewolkt, met in het noorden soms regen. Maar in het zuiden is het droog en schijnt ook veel de zon. Het wordt 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

Flevoland op Facebook en blijf lachen, meedenken en meedoen met wat er speelt in onze provincie. Klets gezellig mee over het nieuws of score een leuke prijs bij een winactie. Omroep Flevoland op Facebook. Serieus leuk.

0: We staan voor dag en dauw voor jou klaar. Elke werkdag vanaf 6 uur. Flevoland is wakker.
1: Helder zien. Snap je, bro?
2: Ja, sis.
0: Met het nieuws, weer en verkeer in jouw provincie. Maar je hoort ook de actualiteit buiten de provinciegrenzen. Flevoland is wakker. Elke werkdag van 6 tot 9 bij Flevoland op radio en tv.

gemist op tv? Of wil je kijken wanneer het jou uitkomt? Alle programma's van Omroep Flevoland zijn te zien op de website en de Omroep Flevoland app. Download voor programma's kijken de gratis app van Omroep.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland. De hele dag jouw zender. Nu het nieuws van 2 uur.
2: City Dijkers met het NOS Journaal. Ook de zoon van de Braziliaanse oud-president Bolsonaro is veroordeeld tot een celstraf. Hij krijgt 4 jaar cel, omdat hij in de VS probeerde de Amerikaanse regering te overtuigen om zich te bemoeien met de zaak die tegen zijn vader liep. Bolsonaro senior kreeg vorig jaar 27 jaar cel voor tijden van een coup-poging nadat hij de verkiezingen had verloren. De zoon van Bolsonaro verhuisde kort voor die uitspraak naar de VS. Hij probeerde de regering van president Trump over te halen om onder meer sancties op te leggen aan rechters van het Hof. In Rijen in Brabant is een grote brand uitgebroken in een vrijstaand huis. Op beelden is te zien dat er flinke vlammen uit het pand komen. Het huis is door de brand ook deels ingestort. De brandweer weet nog niet of er nog iemand in het huis is. Volgens Omroep Brabant trekt de brand in Rijen ook veel bekijks. De brandweer heeft de straat afgesloten en mensen worden op afstand gehouden. Het cloudbedrijf achter DigiD gaat in hoger beroep tegen het overnameverbod van het kabinet. Het bedrijf zou eigenlijk worden overgenomen door een Amerikaanse concurrent, maar staatssecretaris Aerts verbood die overname een maand geleden. ICT-experts hadden grote zorgen over de overname, omdat de Amerikaanse overheid dan mogelijk de toegang tot DigiD kan blokkeren of gegevens kan opvragen. Op de A2 bij Bokstol is een automobilist betrapt die 2 keer zo hard reed als maximaal is toegestaan. De man reed gistermiddag voorbij een politieauto met snelheden boven de 200 km per uur. 200 is toegestaan. De agenten hebben het rijbewijs van de man afgepakt. Het weer, het is droog met weinig wind. Het is 9 tot 15 graden momenteel. In de loop van de nacht neemt vanuit het westen de bewolking weer toe. Morgen is het dan op de meeste plaatsen bewolkt met in het noorden soms regen. Maar in het zuiden is het droog en is er veel zon. Het wordt 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.